0: communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. En ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers de komende uren nog rekening houden met vertragingen en uitval. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Op het WK voetbal hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep, en dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan. Dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo, die 2 keer scoorde. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. Overdag opnieuw zonnig, met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: jij.
1: Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers beginnen over een uur met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles dan weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. En de storing met treinen in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 00:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers nog rekening houden met vertragingen en uitvallen. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK voetbal. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer. Het is droog en het is een graad of 19. Overdag opnieuw zonnig, met dan temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, dan mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

terugkieken. Nostalgie en herkenning met uit het leven gegrepen verhalen en unieke oude filmbeelden. Elke aflevering neemt een Zeeuw je mee door zijn of haar woonplaats. Terugkieken. Vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt. Een bonus lust bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland. Donderdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers gaan rond deze tijd staken. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer over de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends. Maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. Dat is 70 keer meer dan een jaar eerder, meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt ook dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar bezig zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgen Spanje en Syrië. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op, het bleef 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Die ontsnapte waarschijnlijk zaterdag. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat het helemaal niet kon. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park in Hilvarenbeek. Beekse Bergen gaat proberen om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Overdag opnieuw veel zon met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog iets warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen zullen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn vaker kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als een ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Het gebeurde vorig jaar 270 keer en dat is een stijging van 35% ten opzichte van een jaar eerder. Het meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. De meeste kinderen werden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De topspeler zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunt op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag opnieuw zonnig bij temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Wanneer filmmaker Wouter Rutgers ontdekt dat zijn opa een schalkhaarder was, begint een persoonlijke zoektocht naar de waarheid. Een meeslepend verhaal over familie, geschiedenis en de impact van keuzes in oorlogstijd. Zondag in Zeedok, om 16:30.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met staken. Daardoor rijden er vanochtend geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur vanochtend, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles moet worden opgestart. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in steden als Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Het gaat niet goed met de kinderrechten in Nederland. Op de Kids Rights Index staat ons land nu op plek 22. 4 jaar geleden stond Nederland nog in de top 10. De daling heeft onder meer te maken met obesitas onder kinderen, wat vaker voorkomt. Ook lukt het volgens Kids Rights niet goed om problemen aan te pakken als kinderarmoede. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0. Dat is mede dankzij 2 treffers van Cristiano Ronaldo. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op. Het bleef 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat helemaal niet kon. Het gebeurde waarschijnlijk zaterdag. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park. Beekse Bergen gaat proberen de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag veel zon bij 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen. Omroep
2: Zeeland. Goedemorgen, op woensdag 24 juni. We hebben een tropennacht achter de rug. De temperatuur bleef boven de 20 graden. Nou, dat belooft nog wat voor vandaag. Zon en droog, weinig wind, 33 tot 36 graden gaat het worden. En op het strand kan later een verkoelende zeewindje gaan ontstaan. Dus daar is het misschien wel lekker om te zijn. Op de dag ook dat de bus en de trein niet rijdt. Tot 8 uur vanmorgen. Chauffeur Nathan legt zo dadelijk uit waar die staking over gaat. En verder in het nieuws vandaag. Bij een achtervolging op de Gentsevaart in Kapellebrug is een auto vannacht tegen een boom gebotst. Bestuurders waren gewond. Een brand vannacht in een woning aan de Kotterstraat in Tolen begon in de slaapkamer. En de oefenwedstrijd tussen de voetbalclubs Hoek en Kloetingen op 31 juli gaat niet door. De politie ziet het als een risicowedstrijd en wil dat de supporters gescheiden blijven. Alleen kan dat niet op het veld in Nieuwdorp. Dus ja, aanpassingen bij de Borselen Sloeport Cup. Hoor je over hier in Zeeland het wakker? En zullen we eerst beginnen? Hou je hoofd koel. Een zacht briesje misschien. Maar we zijn wel samen.

0: Keen en Bend and Break, woensdag 24 juni. Jouw berichten kunnen via de WhatsApp 0118-499-999. En Erik appte me net al, ik ben benieuwd naar je outfit. Ik heb een oranje polo aan. Ja, het is toch code oranje vandaag. Wie is de landelijke taalheld trouwens? Voor dit jaar, uitreiking vanmiddag. Misschien wel Ada Vissers uit Vlissingen. Ze snapt de officiële brieven niet, raakte in de schulden, kwam er bovenop en helpt nu anderen met ingewikkelde formulieren invullen. De gemeente Sluis begint met een campagne om een beetje aardig te zijn voor elkaar op duinpaden. Het wordt daar steeds drukker met wandelaarsfietsers van die elektrische scooters. Geef elkaar de ruimte. En het is vandaag ook nog, zie ik op het lijstje van Peter, de internationale dag van vrouwen in de diplomatie. En het is dus ook de dag van de staking in het openbaar vervoer, de trein en de bus. En ik heb net eventjes in de app van de busdienst gekeken. En inderdaad, de ritten tot 8 uur vanochtend zijn allemaal doorgestreept. Het is een actie tegen kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Buschauffeur Nathan van Schaik, lid van vakbond FNV. Goedemorgen, Nathan.
1: Goedemorgen.
0: In de stalling of bij de stalling op dit moment?
1: Momenteel buiten de stalling.
0: In Terneuzen is dat, hè?
1: Ja. Ja.
0: En hoe is het daar? Zijn er veel mensen bij elkaar gekomen?
1: Nou ja, goed, we hebben een vrij kleine stalling hier op Terneuzen. Elke dag rijden hier zo'n 30 chauffeurs weg. Dus nu staat er een man of 8, 9 staat hier buiten de stalling. Dat zijn de chauffeurs die eigenlijk hadden moeten gaan rijden. En ik verwacht vanaf 6:15 tot 7:00... verwacht ik nog een 10-tal chauffeurs die afkomen.
0: En zijn er ook chauffeurs die wel werken? Zijn er bussen die rijden vandaag?
1: In principe rijdt er geen één bus uit tot 8 uur. Om 8 uur gaan we naar binnen, dan gaan we gewoon weer kijken van, nou, wat hadden wij moeten doen? En dan pakken wij de draad weer op.
0: Ja. We hebben natuurlijk wel eens vaker stakingen gehad in het openbaar vervoer, ook bij de bussen. Dat was vaak voor de eigen CAO, de eigen arbeidsvoorwaarden. Nu draait het toch om iets anders. Waar voeren jullie actie voor of tegen?
1: Nou, zoals je zelf al bij het intro zei, we voeren op het moment actie inderdaad tegen kabinetsplannen die de sociale zekerheid in Nederland eigenlijk gewoon onderuit willen maaien. Denk daarbij inderdaad aan WIA, denk daarbij aan AOW, denk daar ook bij aan WW. Dat zijn dingen die al jarenlang in Nederland overeind staan. Daar hebben we keihard voor moeten knokken met z'n allen. En nu willen ze dat eventjes op maandagochtend onderuit maaien. En ja, daar vinden wij wat van. En ik denk dat we daar met z'n allen wat van moeten vinden, Nederland brengt.
0: Maar dan is het apart dat er een staking is in het openbaar vervoer en niet in de rest van het land.
1: Er zijn andere sectoren die ook meedoen aan de stakingen. Openbaar vervoer is natuurlijk eigenlijk ook een soort van sociale voorziening. Dus ja. dat is eenzelfde lijn dat we daar een gebaar van willen maken en geluid over willen maken.
0: Hoe is het om te staken vandaag?
1: Het is prachtig weer. We hebben altijd fijne collega's, dat scheelt gewoon. Het is een beetje, ja, voor de gemiddelde chauffeur is het altijd een dubbel gevoel. Want je laat de mensen staan, maar tegelijkertijd hebben we ook zoiets van, ja, wacht even, onrecht mag worden opgestaan. En daar zijn we mee bezig.
0: Ja, wel weer de zoveelste staking. Ik hoorde ook al mensen, heffendorie, ze treffen mij als reiziger nu weer.
1: Ja. Dat begrijp ik, maar de kabinetsplannen treffen ons allemaal. En het zijn altijd degenen die hun kop boven het maaiveld uitsteken die de wind vangen. Dus, maar ja, het moet wel gebeuren. We moeten met z'n allen opstaan tegen dit wanhoopkabinet, om het zomaar even te zeggen. Er moet wat gebeuren.
0: Nathan, pak nog een kop koffie.
1: Zou ik zeker doen. Ja.
0: Nog een kleine 2 uur, dan ga je weer rijden. Tegen 8 uur, ja, ik weet niet of dat voor of na 8 uur is, maar we hebben straks nog even contact in elk geval samen hier in Zeeland tot wakker. Nathan van Schaik, op dit moment een van de stakende buschauffeurs. Geen openbaar vervoer op dit moment in Zeeland, geen treinen en bussen. Tot

Shakira en Zoo op deze warme dag, want dat is het tenslotte toch. Met een aantal tropische dagen die we gaan hebben. Zon en droog, vandaag weinig wind. 33 tot 36 graden gaat het worden. Vanaf 12 uur geldt code oranje met de oproep om een beetje op elkaar te letten. Op de stranden kan een verkoelend zeewindje opsteken. Morgen hebben we nog zo'n dag. Vrijdag nog warmer, dan kan het lokaal 38 graden worden. Ook de nachten zijn bijzonder warm, 20 graden. En we hebben dus ook afgelopen nacht zo'n tropennacht achter de rug. Het is opkomend tij met hoogwater in Vlissingen om 6 minuten voor 11. Laagwater 9 over 5. De zon onder vanavond 7 over 10. En de Zeeuwse wateren, de zee bij Vlissingen en Nieuwvliet 20 graden. De Westerschelde bij Kloosterzanden 22. Oosterschelde bij Neeltje Jans 20. Bij de Oesterdam 24 graden. Het Grevelingenmeer is ook 24 graden warm. En spring je in het Veerse Meer, dan heb je water van 25 graden. Wat ga jij doen op deze dag? Laat het maar weten, hè? 0118 499 999.

0: The Moon Dance van Van Morrison. Ja, als je wakker bent vannacht, dan kan je die Moon Dance gaan doen. Ik heb al wel appjes gekregen van mensen die heel vroeg wakker zijn. Gewoon door de hitte, ze kunnen niet meer slapen. Want ja, tropische nachten hebben we, tropische dagen ook. En wat ga jij dan doen vandaag? Laat me dat vooral weten. Ik kreeg ook bericht van Sam Maljaars. In Middelburg zijn we dan. Sam, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Is het nu nog een beetje koel bij jou thuis?
1: Nee. Ik krijg het hier niet meer koel, dus.
0: Nee, ik ook niet thuis. En ik denk dat het er gewoon maar... Ja, we moeten het ermee doen, zo simpel is het.
1: Ja, en niet te veel over zeuren, want we kunnen er toch niks aan doen.
0: Dat is zo. En jij rijdt in een taxi, dacht ik, hè, vandaag?
1: Ja.
0: Hoe ga je dat doen?
1: Gewoon zoals altijd. Lekker met de airco aan, de raampjes eventueel open, of de airco aan en dan gaan.
0: En dan gaan. En dan zijn de mensen blij misschien wel. Oh, wat is het hier lekker koel binnen, zeggen ze dan.
1: Meestal wel. Maar ja, als je dan weer buiten komt, dan is het weer extra warm natuurlijk. Ja,
0: ja, dat is waar. Zijn het wel fijne dagen voor jou om te werken eigenlijk met de taxi?
1: Ik vind eigenlijk best wel. Ik heb het liever dan met regen.
0: Leg eens uit.
1: Nou ja, regen, dan ga je dus, dan word je nat en dan word je klam en dan, het werkt gewoon prettig. Ik heb daar niet zoveel last van.
0: Zijn mensen eigenlijk ook blijer als de zon schijnt?
1: Ja, zeker weten. Zeker weten. Mensen zijn vrolijker in je taxi, met deze hitte misschien wat minder. Maar als het droog weer is, zijn mensen... in de regel een stuk vrolijker.
0: Wat merk je dan aan de verhalen? Zijn die dan ook vrolijker? Of valt dat mee?
1: Bij sommige mensen wel. Sommige mensen kunnen als het slecht weer is... een soort van depressief zijn.
0: Ja.
1: En dan lopen ze steeds maar te klagen over het weer. En dan zeg ik wel eens van... stop daar nou mee, want je verpest gewoon je eigen dag. Want je kan er toch niks aan doen. En dan valt het weer wel mee. Ja,
0: eigenlijk ben je ook een soort maatschappelijk werker daar in de taxi, Sam. Hoe vind je dat?
1: Ik ben van alles. Het is niet alleen taxi rijden. Nee, dat klopt. Ik maatschappelijk werk. Je bent van alles eigenlijk.
0: Ja,
1: je moet sociaal wezen. Je bent een luisterend oor voor veel mensen die hun verhaal kwijt willen. Ja, noem het allemaal maar op. Het is niet alleen taxirijden.
0: Sam, klinkt als een mooi vak in elk geval. Leuk dat je er hier weer over vertelt in Zeeland tot Wakker. Succes vandaag. En inderdaad, ja, we moeten ons er maar een beetje overgeven aan die hitte. Niet te veel over mekkeren misschien. Al is het soms even zeggen van, oh, het is het warm. Mag natuurlijk wel, maar er niet in blijven hangen. Dat begrijp ik ook van jou, Sam. Hey, dankjewel. Goeie rit vandaag. Nu ben je nog thuis. Later vandaag ga jij weer aan het werk. Sam Maljaars.

suffer free. Dat is Raccoon van bij ons in Zeeland en took a hit. Sam, dankjewel. Heel veel succes vandaag in elk geval jij met het rijden in de taxi. Lijkt me wel mooi werk. Bijzonder werk heb jij toch in elk geval. Ga ik eens even kijken naar een berichtje uit de muziekwereld. Want ook dat is er vanmorgen weer. Marco Borsato, ja, is vrijgesproken van ontucht. Veel fans hopen op een comeback. Lees ik in het AD vanochtend. Maar ja, die komt er voorlopig nog niet. Daarom is er wel een sing-along in België. Binnenkort kun jij meezingen met muziek van Marco Borsato. Met een band. En de fans hopen natuurlijk dat hij er zelf dan ook bij is.

0: Het Zeeuwse nieuws op je telefoon? Download nu de Omroep Zeeland-app. Omroep Zeeland komt dichtbij.
1: Goedemorgen, 7:01.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Met een overzicht van het nieuws. Tot 8:00 vanochtend staakt personeel in het openbaar vervoer. Daardoor rijden er geen treinen, nauwelijks bussen. De actie is gericht op kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid, zegt chauffeur Nathan van Schaik, die nu staakt in Terneuzen.
3: Dat zijn dingen die al jarenlang in Nederland overeind staan. Daar hebben we keihard voor moeten knokken met z'n allen. En nu willen ze dat eventjes op maandagochtend onderuit maaien. En ja, daar vinden wij wat van. En ik denk dat we daar met z'n allen wat van moeten vinden, Nederland brengt. En
1: vakbonden hebben al gezegd dat ze meer acties willen voeren. Bij een achtervolging op de Gentse Vaart in Capellebrug is een auto tegen een boom gebotst. De bestuurder zat bekneld en is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Die automobilist negeerde een stopteken van de politie, waarna een achtervolging begon. Vlak bij de kruising met de Brouwerijstraat raakte de auto van de weg. In een woning aan de Kotterstraat in Tolen heeft brand gewoed. 1 persoon is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur ontstond kort na 2:00 vannacht in de slaapkamer, meldt de Veiligheidsregio Zeeland. Na 30 minuten was het geblust, omliggende woningen zijn geventileerd. En de oefenwedstrijd tussen voetbalclubs Hoek en Kloetingen op 31 juli gaat niet door. De politie ziet het als een risicowedstrijd en wil dat de supporters gescheiden blijven. Maar dat is volgens de organisator niet te doen op het veld in Nieuwdorp. De wedstrijd tussen de Zeeuwse tweede divisieclubs moest het hoogtepunt worden van de Borselen Sloeppoort Cup. Hoek en Kloetingen spelen nu tegen andere clubs. En dan nog het weer in Zeeland. Ja, warm, dat weet je ondertussen al. Temperatuur gaat uitkomen ergens tussen de 33 en de 36 graden. Met zon, droog en weinig wind. Op het strand later een verkoelend zeewindje.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland.

0: The Alan Parsons Project en Don't Answer Me. 7:07 op deze warme dag. En een van de jeugdzorginstellingen is Zebra Job. Die doen het net een tikje anders dan de anderen. Hoor je straks meer over bij de Zeeuw van de Dag.
1: Dit is Omroep Zeeland.
0: Jacqueline Stroobos die laat mij weten dat ze net haar vuurkorf in de tuin heeft omgedoopt tot waterbak voor dieren die het nodig hebben. Daar zullen ze blij mee zijn, Jacqueline, dank je wel. Wim Waleboer laat weten dat het warm was, dus vroeg vandaag op de fiets naar de markt in Oostburg, zodat we voor de grote warmte weer thuis zijn. En zie de foto, zegt hij erbij, die staat al te koelen. En dat is zo'n apparaat die de boel een beetje koel moet houden. Maar ja, hoe ga jij er verder mee om met die hitte? We vroegen het in Goes.
2: Ja, ik probeer genoeg te drinken in ieder geval. Gewoon genoeg water drinken, veel ijsklontjes erin. En luchtige kleding probeer ik aan te doen.
3: Ja, vooral goed blijven verkoelen natuurlijk. Hè. Dus veel blijven drinken. En samen met collega's er maar het beste van maken. En misschien nog een klein ijsje erbij. Kan ook nog helpen.
4: Moet nog even wennen aan weer het hele warme weer, moet ik zeggen. Kijkt heel erg uit naar de zomer. Maar dan in één keer is het heel warm. We hebben gelukkig wel goede airco in huis. Dus toch wel een beetje veel binnen zitten helaas.
5: Je hebt een ventilator staan, maar die doet het ook maar mondjesmaat. Dus gewoon uitzitten.
6: Maar maakt u zich ook zorgen om die hoge temperaturen?
4: Ik zat net toevallig wel te denken. Als dit de verandering is, de klimaatsverandering die we in de toekomst meerdere malen gaan meemaken. Dan lijkt het me wel een probleem. Want het is wel heel jammer dat je nu in de zomer binnen moet zitten, omdat het buiten bijna te warm is.
3: Kijk, voor de oudere mensen is het natuurlijk vervelend. Dus ik hoop dat ze daar allemaal goede maatregelen voor treffen. Ik denk dat het voor ons als jong gezin helemaal goed gaat komen.
2: En ook wel voor de dieren vind ik het ook wel, wel zielig dat ze het zo warm hebben.
6: En jij zelf, word je daar ook een beetje futloos van?
2: Ja, wel een beetje, maar ja, dat vind ik ook niet heel erg.
5: Die hoge temperaturen, ja, mij niet bellen. Maar het zal allemaal wel loslopen.
6: Wat doe je nou op zo'n warme dag?
5: Zo min mogelijk. Dus heb ik vandaag een motorblok ingebouwd. Dus, het is niet echt gelukt.
6: Dat is toch wel heel erg warm om dan te doen.
5: Het was verschrikkelijk. Het was buiten ook, zonder wind. Dus ja, het was super weer ervoor.
4: Nou ja, een beetje de verkoeling opzoeken. Lekker aan het water. In Zeeland kan dat natuurlijk heel goed. Lekker aan de kust bij het water. Heel veel drinken. Water drinken natuurlijk goed. Oudere mensen goed koelen. Dus een beetje opletten.
2: Ik probeer gewoon een beetje rustig aan te doen. Ik denk dat dat wel de grootste tip is, denk ik.
3: Ik denk dat het morgen gewoon nog een dagje knallen wordt. Maar vrijdag is papa dag, dus dan wordt het nog warmer volgens mij. Maar goed, dan gaan we met die kleine een beetje verkoeling zoeken in de tuin, denk ik.
6: Hebben jullie ook al een zwembadje staan dan?
3: Ja, zeker. We hebben een zwembadje staan. Die hebben we vorige week opgezet. Dus we zijn er helemaal klaar voor. We gaan het beste van maken.

0: Emma Heesters is dit en waar ga je heen?
1: De Zeeuw van de Dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: Ja, het is een heel bijzondere dag voor Sjoek de Vries van het Zebra-netwerk Job. Dat is een organisatie die bezig is met jeugdhulp, maar net een tikje anders dan de meeste organisaties. Sjoek, goedemorgen.
2: Morgen, Remco.
0: Ja, ik zat even te denken, hoe omschrijf ik jullie eigenlijk? Organisatie, netwerk, instelling, wat zijn jullie?
2: Nou, dat is heel mooi dat je het vraagt. We zijn eigenlijk helemaal geen organisatie of instelling. Wij zijn een netwerk van jongeren en ouders die met jeugdhulp of ooit te maken hebben gehad of nog steeds hebben. Die graag iets willen doen met hun ervaring om jeugdhulp van dit moment beter passend te maken. Dus wij werken samen met organisaties, met gemeentes en met de regio's of onderzoeken ze ook steeds meer om te kijken van hoe kunnen we jeugdhulp met alle perspectieven samen beter passend maken. Dus we zijn geen jeugdhulporganisatie, maar echt een netwerk.
0: En daarmee geef je dus eigenlijk tips hoe dingen beter kunnen, zoals wat dan? Wat zie jij eigenlijk wat er toch wel heel snel moet veranderen in jouw ogen?
2: Ja, nou, bijvoorbeeld wanneer je een project op wil gaan starten om een nieuwe woonvorm op te zetten voor jongeren, dan wordt er vaak gesproken over jongeren, maar niet met de jongeren zelf. De ouders daarbij betrekken, want een kind staat nooit op zichzelf natuurlijk. Dus vanuit het gezin samenwerken. Dus wat wij dan vaak het liefst doen, en ook in Zeeland de laatste tijd ook best wat meer hebben gedaan, is samenwerken in een projectgroep al vanaf het begin en meeschrijven aan zo'n projectplan. Ja, ja. Hoe zo'n groep er dan uit zou moeten zien en hoe je dat anders zou kunnen doen, zodat het beter past bij wat de jongeren en ouders willen, maar ook zodat het ook nog past binnen het beleid en de financiën die ervoor beschikbaar zijn. Dus je moet het echt samen doen.
0: En wat is jouw ervaring dan met de jeugdzorg? Ben jij zo'n ouder die daar te maken mee heeft gehad?
2: Ja, ik heb lang geleden heel veel te maken gehad met allerlei vormen van jeugd GGZ. Met mijn hele slimme, maar ook ingewikkelde meiden. En dan heb je het echt over van eerste lijns, provinciaals, tot aan de derde lijn bij het Erasmus aan toe. En daar heb ik veel dingen gezien waarvan ik dacht, nou, dat zou beter passend kunnen. Maar ook dingen die ik denk, dat is nou echt heel fijn. En dat zou ik ook graag mee willen geven. En daarbij heb ik 13 jaar lang jongeren en ouders en gezinnen ondersteund als vertrouwenspersoon in Zeeland.
0: Ja.
2: Dus ook alle organisaties en de jongerengroepen bezocht en ouders ondersteund met vragen of klachten. Bijvoorbeeld bij Intervents of bij Juvent of iets dergelijks.
0: Nou, dat is mooi.
2: Veel verhalen gehoord.
0: Ja, mooi dat je inderdaad met je eigen ervaring anderen weer wil helpen. En je bent nu vandaag in de uitzending omdat jullie met een training gaan beginnen. Hè? Ouders met eigen ervaring in de jeugdhulp. Wat leer je dan bij zo'n training of wat willen jullie meegeven?
2: Nou, in eerste instantie kijk je naar jezelf van wat heb ik meegemaakt en hoe zou ik dit in kunnen zetten? Want het is niet de bedoeling dat je leegloopt in je eigen emotie tijdens een gesprek aan een tafel met beleidsmedewerkers. Dus hoe ga jij je eigen ervaring inzetten? Heb je ook al wat afstand daarvan? Is een heel belangrijke bijvoorbeeld. Alleen jouw ervaring zegt niks, want dat kan iemand anders heel anders ervaren. Dus je leert heel veel ervaringen van anderen. Mm-hmm. Je leert ook andere bronnen, dus bijvoorbeeld ook onderzoeken of rapporten die we meenemen. Daar ga je op reflecteren. Dus dat gaan we samen bekijken. Nou, met al die ervaringen samen gaan wij samen kijken met wat Zebra nu ondertussen weet. Wat helpt in de jeugdhulp? Gaan we samen kijken hoe jij dat op een goede manier in zou kunnen zetten. En dan vooral ook die rol, die positie van die ouder, die veel meer is dan alleen maar opvoeden. Hoe je die op een goede manier dan ook kan uitdragen aan die andere perspectieven om het beter passend te krijgen.
0: Ja, en als jou dit aanspreekt, neem dan even contact op met het Zebra-netwerk Job. Ze zijn gewoon te vinden via internet, daar ook de contactgegevens. Sjoek de Vries, dankjewel voor jouw verhaal. Goed ook dat je eigen ervaring gebruikt. En je zegt het heel mooi, mijn lieve, of wat zei je nou, mijn mooie, maar ingewikkelde dochters.
2: Ja, mijn superslimme, maar ook heel ingewikkelde.
0: Dat was het.
2: Voor de wereld dan, hè? Voor mij niet, voor de wereld. Ja.
0: Oké, maar je vertelt het wel, ik snap precies wat je bedoelt. Sjoek de Vries, dankjewel. Jij bent de hele dag onze ziel van de dag.

Bruno Mars en I Just Might op Omroep Zeeland om 7:05. Het aantal kindontvoeringen neemt weer toe. Vorig jaar zijn 270 kinderen ontvoerd vanuit ons land, of juist naar ons land toe. Nou, in 3/4 van de gevallen worden ze dan meegenomen door de moeder, blijkt uit cijfers van het Centrum Internationale Kindontvoering. De meeste kinderen die naar het buitenland worden ontvoerd kwamen terecht in Polen, Syrië, Egypte, Verenigde Staten en opvallend Spanje. Kinderen die naar ons land toe werden gehaald kwamen vooral uit Spanje, België en Curaçao. En dat centrum zegt, ja, voor zo'n ontvoering is er veel spanning en ruzie in een gezin. En mooi verhaal in de PZC vandaag met Stefanie uit Hulst. Zij is Nederlands kampioen paalsport. Dus ja, paaldans, als ik dat zeg, dan heb je er wel een beeld bij, denk ik. Ze heeft een paal thuis waar ze allemaal bewegingen mee doet. En ze zegt, ja, stigma is er nog steeds. Mensen denken dat het erotisch is, maar zie het gewoon als turnen. Dat is het eigenlijk. En ze maakte de mooiste, hoe zeg je dat? Figuren mee, oefeningen mee. En ze is dus kampioen geworden. Nederlands kampioen paalsport. Stefanie uit Hulst.

0: Lars Militsen met het NOS Journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met staken. Daardoor rijden er vanochtend geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur vanochtend. Maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles moet worden opgestart. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in steden als Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Het gaat niet goed met de kinderrechten in Nederland. Op de Kids Rights Index staat ons land nu op plek 22. 4 jaar geleden stond Nederland nog in de top 10. De daling heeft onder meer te maken met obesitas onder kinderen, wat vaker voorkomt. Ook lukt het volgens Kids Rights niet goed om problemen aan te pakken als kinderarmoede. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0. Dat is mede dankzij 2 treffers van Cristiano Ronaldo. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat helemaal niet kon. Het gebeurde waarschijnlijk zaterdag. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park. Beekse Bergen gaat proberen de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag veel zon bij 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
3: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
10: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
11: Omroep Zeeland. Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen. Omroep
12: Zeeland. Goedemorgen, we hebben een tropennacht achter de rug. 22 graden was het. Vannacht was het dus heel warm. En vandaag wordt het nog een tikje heter. 33 tot 36 graden. Zon droog, weinig wind. Maar aan het strand wel een verkoelend zeewindje later op de dag. Met deze hitte zijn de lontjes soms net iets korter. En juist vandaag begint de gemeente Sluis met een campagne om elkaar op drukke duinpaden wat ruimte te geven. Daar ga ik het straks over hebben. En verder in het nieuws vandaag. Nog tot 8 uur rijden geen bussen en treinen. De stakers willen dat het kabinet stopt met bezuinigingen op de sociale zekerheid. Bij een achtervolging op de Gentse Vaart in Capellebrug vannacht is een auto tegen een boom gebotst. Bestuurder zwaar gewond. En voor de 500ste keer bij de bloedbank. Over een half uur hoor je Jan uit Vlissingen over zijn topprestatie, waar hij eventjes voor in het zonnetje werd gezet. Hier op Omroep Zeeland. Van harte welkom.

0: The Pointer Sisters en Jump For My Love op deze warme dag. Hoe hou jij je een beetje draaiende, zal ik maar zeggen? Wat doe jij? Wat pas je aan? Zorg je extra voor de dieren? Laat het me weten via 0118-499-999. Ja, je kent het misschien wel. Loop je ergens op een duinpad of op een ander mooi pad langs de kust en dan wil er opeens een fietser langs. Of iemand met een bolderkar bijvoorbeeld die jou bijna van het pad duwt. Om je aan te ergeren is dat dan, denk ik toch. Maar doe dat nou niet, dat erger, zegt de gemeente Sluis. Geef elkaar ruimte. Vandaag begint een nieuwe campagne over gedeelde fietspaden en wandelpaden, duinpaden beter. Wethouder Chris Simons, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Maar het is toch ook ergerlijk als mensen je van de weg duwen?
1: Ja, kijk, het is natuurlijk nooit leuk als mensen niet op elkaar letten. En dat is juist met deze campagne op een vriendelijke manier. Iedereen eraan aan herinneren dat, hartstikke leuk dat je er bent. Fantastisch om te fietsen of te wandelen. Maar let op elkaar. Geef elkaar de ruimte.
0: Want wat was voor jullie de aanleiding als gemeente Sluis om juist met deze campagne te beginnen dan?
1: Je hebt toch wel de verschillende soorten, wij noemen dat vervoerstromen. Hè, maar we hebben het allemaal over de fietsen. Maar we weten dat langzamerhand de fietsen in vele vormen zijn. In snelheden, in breedte, in grootte. En dat wordt heel druk langs de kust. Als ze daar gezellig van de kust genieten.
0: Ja, fatbikes bijvoorbeeld, maar ook van die, het zijn een beetje scooterachtige dingen. Dan zie je heel vaak dat er een paar achter elkaar zijn. Ik weet niet precies hoe ze heten, ze hebben vast een naam. Maar ze zijn iets groter dan een brommer, geloof ik.
1: Ja, zijn van die elektrische scooters, zou ik maar zeggen. En een soort steps waar je ook op kan zitten, noem het maar. Dat zijn meestal groepen, hè, vakantiegangers, die dat huren. Want dat gebeurt ook. En dan wordt er wel gezegd van, let op, hè, de paden. Maar het is soms heel gebruikt dat je wat je eigen snelheid wil aanhouden. En dat irriteert. En zeker als er dan nog ook wandelaars zijn. En strandbezoekers met kinderen. Daar moeten we altijd enorm voor oppassen. Ja, dan wordt er druk op die paden.
0: Gun elkaar de ruimte. Dat is de tekst die jullie erbij hebben bij een plaatje waar je twee handen ziet. Die maken dan zo'n hartje en daarbinnen zie je dan in dat hartje mensen fietsen en lopen en dat soort dingen doen. Waar kan ik dat allemaal gaan zien? Want ik geloof dat er bordjes komen, maar waar dan?
1: Ja, bordjes langs de paden natuurlijk, langs heel de kust. Maar ook posters en informatiemateriaal. Dus we willen dat in de volle breedte willen we dat samen met de ondernemers verspreiden en kenbaar maken.
0: Ja, je zou denken dat mensen sowieso een beetje aardig zijn voor elkaar, maar kennelijk is dat toch nodig om het nog een keertje te vertellen.
1: Dat is echt belangrijk en je ziet het vaker op drukke fietspaden en wandelpaden waar dat gecombineerd wordt, dat daar die irritatie ontstaat. En we zijn dan op vakantie en op bezoek en laten we dan ook van die rust en die ruimte genieten.
0: Ja, gun elkaar de ruimte, dat is de boodschap van de gemeente Sluis. Nou, vandaag hebben jullie nog een moment waar deze campagne officieel wordt afgetrapt. Gun elkaar de ruimte met de borden, met de posters, met de bierviltjes ook trouwens, bij de strandpaviljoens waar je dat allemaal kunt zien. Chris Simons, wethouder in de gemeente Sluis, dankjewel.

0: Miles Smith en Stay If You Wanna Dance op deze warme dag in Zeeland. De afvalophalers beginnen in verschillende gemeenten al om 6 uur deze dagen. Vandaag, morgen en vrijdag. Dus zet je afvalbak of zak 's avonds al buiten. Meld de Zeeuwse reinigingsdienst of in elk geval uiterlijk 6 uur 's ochtends. De weekmarkt in Oosburg duurt niet tot 4 uur vanmiddag, maar eindigt al om 2 uur, meldt de gemeente Sluis. In Goes is de kinderboerderij in elk geval tot en met zondag dicht. En Jorans de Hond van ijs- en skielervereniging Krabbendijken. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat gaat er niet door vandaag?
1: Ja, de 29e skileronde en de kern van Krabbendijken. Die hebben we geannuleerd in verband met ons warmteprotocol. We vonden het niet verantwoord om de skileronde die jaarlijks wordt gehouden door te laten gaan voor de kinderen, maar ook voornamelijk voor de vrijwilligers en de bestuursleden.
0: Ja, dat is een beetje tegenvallen natuurlijk. Komt er dan een andere datum of is het dan gewoon voorbij voor dit keer?
1: Ja, het is zeker een tegenvaller. En zeker omdat we dit jaar ook geen ijsbaan hadden. Of het een andere keer doorgaat, is de vraag. We moeten kijken wat de mogelijkheden zijn qua vergunningen en dergelijke. Maar ook qua dorpsleden.
0: Ja, ik snap het wel. Het is gewoon heet door de zon en de hitte. En als je dan ook nog skilert en moet bewegen, dan krijg je het extra warm.
1: Jazeker. 23 mei hebben we ook onze jaarlijkse skielertoertocht gehouden. En toen was het ook warm. En we zagen aan de kinderen dat het niet veel warmer moest gaan worden. En nu is het warmer dan 23 mei.
0: Helder. Jorans de Hond, dankjewel. De IJs- en Skielervereniging Krabbendijken. De tocht van vandaag gaat dus niet door. Stefan van der Gijzen, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: En vannacht was het ook warm. Hoe warm? Koud? Ja, hoe zeg ik dat? Is het geweest?
2: Ja, het was een bijzonder warme nacht, Remco. Want met uitzonderlijk hoge temperaturen, sterker nog, weerstation Vlissingen beleefde een zeldzame tropennacht in de juni maand. En een tropennacht, ja, dat zijn temperaturen van minimaal 20 graden. Het werd daar namelijk niet kouder dan 22 graden vannacht. Nou, dat is toch wel een absoluut record. Het vorige record was namelijk op 28 juni 1976. Toen hadden we een nacht met 20,1 graden. Dat was lange tijd de nummer 1 voor de maand juni. Ja, en dat is nu dus ruimschoots verbroken. Ja, en we zaten zelfs niet veraf van de warmste nacht ooit gemeten in Vlissingen. Op 9 augustus 2004 was het daar 22,2 graden. Nou, daar zijn we dus maar net iets onder uitgekomen. Ja, en de komende dagen zullen er nog meer dag- en nachtrecords gaan volgen. Want code oranje voor hitte, dat gaat in vanaf vanmiddag om 12 uur. Nou, en dat zullen we weten ook. Want in de stralende zon is het vanmiddag 33 tot 36 graden. Maar zakt de temperatuur op de stranden vanmiddag door een windje van zee, tijdelijk terug naar een aangename 25 graden. Verder staat er vandaag weinig wind uit een zuidelijke richting. Nou, komende nacht opnieuw een warme nacht, een tropennacht, minimaal rond 22 graden. En morgen volop zon, opnieuw 33 tot 36 graden bij een matige noordoostenwind. En wellicht in de middag weer wat verkoeling op de stranden. Nou, vrijdag, dat wordt de warmste dag van deze hittegolf en stijgen de temperaturen naar 34 graden op het strand tot de lokale 38 of 39 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Het moet niet gekker worden, zou je zeggen. En in het weekend wordt het allemaal wat minder heet, met kans op een onweersbui, maar ook op zaterdag nog vele tropische temperaturen tussen de 30 en 34 graden.
0: Stefan van der Gijzen, dankjewel. Het is opkomend tij met hoogwater in Vlissingen om 6:56, laagwater 5:09. En de Zeeuwse wateren die zijn ook warm. Zee bij Vlissingen en Nieuwvliet 20 graden. Westerschelde bij Kloosterzanden 22, de Oosterschelde bij Neeltje Jansen zie ik 20, bij de Oesterdam 24, Grevelingenmeer is ook 24 graden en het Veersemeer 25.

0: Mike and the Mechanics en Over My Shoulder. Overal lege stations, zegt de NS vanmorgen. Want ja, er is een staking in het openbaar vervoer bij de trein, maar ook bij de bussen. Dus bij ons in Zeeland rijden op dit moment tot 8 uur geen bussen en treinen. De OV-medewerkers zijn boos omdat het kabinet wil bezuinigen op de sociale zekerheid, zegt vakbond FNV.
1: Terwijl de potten heel vol zitten met geld, en dat is onrechtvaardig. Mensen hebben zich eigenlijk verzekerd, of het idee gehad dat ze verzekerd waren tegen ziekte, tegen werkeloosheid. En op een achtermiddag bedenken 3 partijen met elkaar dat ze daar wel eens op kunnen bezuinigen. En dat gebeurt heel radicaal en dat raakt iedereen heel hard.
0: Ja, tot 8 uur duurt die staking dus nog dik een half uur. Daarna moeten de bussen weer gerijden en de treinen ook. De NS zegt in elk geval dat de dienstregeling niet direct weer helemaal optimaal zal zijn. Dus de hele dag moet je ook rekening houden, misschien toch nog met wat minder treinen. Ook vanwege de hitte, omdat er dan minder treinen rijden. Het aantal kindontvoeringen neemt toe, zegt het Centrum Internationale Kinderontvoeringen. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen door één van hun ouders zonder toestemming meegenomen. Er is sprake van kinderontvoering als de ene ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de ander. Mensen denken vaak dat ze het recht hebben, want ja, het is tenslotte toch hun kind. Maar dat is niet zo, zegt het centrum.
2: Het is ook de kind van een ander. En een kind heeft recht op omgang met beide ouders. Zodra je met een kind gaat reizen over de grens, moet je het formulier invullen of moet je toestemming kunnen aantonen van de achterblijvende ouder.
0: En de meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië, meestal trouwens door de moeder. En wat gebeurt er eigenlijk met je sociale media als je dood bent? Veel mensen denken daar niet over na en daarom doet Pro vandaag een voorstel in de Tweede Kamer om dat te veranderen. Veel mensen leven tegenwoordig voor een groot deel online. Maar na je dood kan het pijnlijk zijn als je profiel doorleeft, zegt Pro.
3: Maar ook verschrikkelijk dat mensen erover

0: na moeten denken, moeten we dan eigenlijk van een dood iemand nog de vingerafdruk gaan gebruiken om toegang tot een telefoon te organiseren? Ja, dat zijn allemaal verschrikkelijke dingen waarvan je helemaal niet wil dat nabestaanden daarmee bezig zijn, want die willen gewoon rouwen en vooral de tijd hebben om ook verdriet te kunnen verwerken en niet deze rompslomp.
1: En Pro wil dat de overheid daarom met een campagne komt over beter nadenken over je digitale nalatenschap, zodat nabestaanden weten wat ze de wachtwoorden en de profielen zijn en wat daarmee moet gebeuren, hoor je hier op Omroep Zeeland.

0: Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.
1: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
2: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
6: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 7:30. Nog een half uur staakt het personeel in het openbaar vervoer. Sinds 4:00 rijden er geen bussen en geen treinen en nauwelijks bussen. Actie is gericht op kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid, zegt chauffeur Nata van Schaik in Terneuzen.
7: Dat zijn dingen die al jarenlang in Nederland overeind staan. Daar hebben we keihard voor moeten knokken met z'n allen. En nu willen ze dat eventjes op maandagochtend onderuit maaien. En ja, daar vinden wij wat van. En ik denk dat we daar met z'n allen wat van moeten vinden, Nederland brengt.
6: En vakbonden hebben al gezegd dat ze meer acties willen voeren. Bij een achtervolging op de Gentsevaart in Capellebrug is een auto tegen een boom gebotst vannacht. De bestuurder zat bekneld en is zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. De automobilist negeerde een stopteken van de politie, waarna een achtervolging begon. Vlak bij de kruising met de Brouwerijstraat in Capellebrug raakte de auto van de weg. In een woning aan de Kotterstraat in Tolen heeft brand gewoed. 1 persoon is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur ontstond kort na 2:00 vannacht in de slaapkamer, meldt de veiligheidsregio Zeeland. Na een 30 minuten was het geblust, omliggende woningen zijn geventileerd. De oefenwedstrijd tussen voetbalclubs Hoek en Kloetingen op 31 juli gaat niet door. De politie ziet het als een risicowedstrijd en wil dat de supporters gescheiden blijven, maar dat is volgens de organisator niet te doen op het veld in Nieuwdorp. De wedstrijd tussen de Zeeuwse tweede divisieclubs moest het hoogtepunt worden van de Borselse Sloeppoort Cup. Hoek en Kloetingen spelen wel tegen andere clubs. En dan nog het weer in Zeeland. Het is een tropennacht geweest. 22 graden was het vannacht. Deze dag zon en droog, weinig wind en het wordt 33 tot 36 graden. Met op het strand later een verkoelend zeewindje. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
5: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland.

0: Katrina and the Waves en Walking on Sunshine. Nou, dat gaat vandaag wel lukken. Wat me trouwens opviel bij dat onweer afgelopen vrijdag was dat het daarvoor even helemaal stil was. Bijna geen vogel die me floot, bij mij in elk geval, in mijn tuin. Nou, dan ga ik straks vragen hoe dat zit aan mijn vaste natuurmaatje Erik. Een bijzondere mijlpaal voor de 73-jarige Jan Baks uit Vlissingen. Hij doneerde voor de 500ste keer bij de bloedbank. Al sinds zijn 18e is hij daarmee bezig en daarom kreeg hij bloemen.
1: Ik heb speciaal even laten wachten, want anders kan je hem niet in ontvangst nemen natuurlijk. Ze hebben voor u een hele mooie bos bloemen geregeld. En dat staat natuurlijk helemaal in het niets met 500 donaties. Dus het is een hele kleine geste van ons uit naar u, terwijl als bedankje. Wordt zeer gewaardeerd.
2: Jan Baks, voor de 500ste keer in deze stoel. U heeft er net ook bloemen voor gekregen. En er staat zelfs een vlaggetje bij u op het tafeltje. Gefeliciteerd met je mijlpaal. Hoe voelt dat nou?
3: Voor mij is het gewoon normaal doorgaan waar ik mee bezig ben. Dus ik geef bloed vanaf mijn 18e. En het is een kwestie van trouw zijn.
2: Vanaf uw 18e al dus?
3: Ja, precies. Eerst vol bloed en nu later, toen ze met plasma begonnen, plasma gegeven.
2: En waarom bent u het ooit gaan doen?
3: Wij hadden vroeger een vader en die zat in het Rode Kruis. Daar organiseerden ze lokale bloedafnameavonden. En dan gingen wij langs de deur om donoren te werven voor die avonden. En op die manier groei je daar natuurlijk in.
2: Als u nou zo vaak doneert, voelt u zich dan ook slap of dat eigenlijk helemaal niet?
3: Helemaal niet. Ik heb er helemaal geen last van.
2: Nu begreep ik ook dat je als bloeddonor wordt opgeroepen, maar als plasmadonor moet u het geloof ik zelf een beetje in de gaten houden. Staat het in uw agenda wanneer u weer gaat?
3: Bij mij staat het gewoon in Outlook. Iedere 3 weken knal erin. En dat is gewoon vast prik en dan maak ik de carrière ben.
2: Marlijn van Hasselt van San Quinn. Jan die ligt nog op de afnamestoel. We laten hem even met rust. Maar hoe bijzonder is het nou dat hij hier voor de 500ste keer is?
4: Jan is de 43ste in Nederland die dit aantal van 500 donaties heeft gehaald. Als je even kijkt naar hoeveel donors er vandaag de dag zijn, pak een beetje 450.000. De berekening is niet helemaal eerlijk, maar dan kom je uit op 110.000 donors die dat zou halen. Het is bijzonder, zonder meer. Want dit getuigt wel van, ja, noem ik altijd, een echte kampioen.
2: Nu is er geloof ik wel ook nog een verschil tussen een bloeddonor en een plasmadonor.
4: Ja, zeker. Dus iemand die bloed geeft, geeft letterlijk het bloed zoals het in de aderen stroomt. Die staat een halve liter af en daarmee help je dus de patiënten in de ziekenhuizen. Maar plasma is eigenlijk het waterige deel van je bloed en daarin zitten heel veel nuttige eiwitten. Die eiwitten zijn de basis voor geneesmiddelen die patiënten nodig hebben die bijvoorbeeld stollingstoornissen hebben of nog vaker immuunstoornissen, afweerstoornissen. Die kunnen niet meer zonder. Die hebben dat geneesmiddel nodig om te kunnen leven. En dat wordt dus mogelijk gemaakt dankzij plasmadonors.
0: En je kunt vaker plasma doneren dan bloed. Bloed kan 2 tot 3 keer per jaar, plasma ongeveer om de 2 weken. En ja, als je dat heel vaak doet, dan kom je uiteindelijk dus uit bij 500 keer. Zoals Jan Baks.

0: Taylor Swift is dit en Opal Light. Ja, dit geluid, dat herken je misschien wel. Als je even goed luistert, dan komt er gerommel aan. Nou ja, daar is die. Regen op de achtergrond, onweer van afgelopen vrijdag. Kaboom. Opgenomen gewoon bij mij in de tuin, dat is de radiotuin. Met die rolwolk die er zo dreigend aankwam. En gebliksem en zo. Wat mij opviel is dat de vogels er vrolijk op los kwetterden, tot ze opeens stopten met fluiten. Iets voor dat onweer begon. Het leek wel alsof ze zich klaarmaakten voor dat onweer. Een stilte voor de storm. Waar kan dat eigenlijk? Nou, daar ben ik over gaan praten met mijn vaste natuurmaatje Erik Majeu.
1: Goedemorgen, Remco.
2: Is dat gebruikelijk dat het dan even helemaal stil wordt?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, ik word er zelf ook altijd wel stil van. Want het is een machtig gezicht, hè. Maar het is inderdaad gebruikelijk, want iedereen die moet zich een beetje erop voorbereiden. En ja, vroeger zei oma natuurlijk altijd al dat ze allemaal trucjes had waar ze aan kon zien dat er onweer op komst was. Maar ze voelen het ook echt wel. Dus iedereen zet zich eigenlijk schrap.
2: Waar gaan die vogels dan heen? Want ze zijn dus dan stil, zo vlak voor die bui losbarst. Waar zijn ze?
1: Ja, die verstoppen zich gewoon in de heg, tussen het gras. Ergens waar ze gewoon weten dat ze het rustig uit kunnen zitten. Dus die voelen dat natuurlijk echt wel aankomen. Die hebben dat al uren van tevoren in de gaten. En denken dan, hou die tak vast, ga aan die boom zitten. En insecten doen dat ook, hè?
2: Hoe kun je dan bijvoorbeeld zien dat er onderaan komt?
1: Een van die wat opvallende kevertjes, het soldaatje. Die zit normaal gesproken bovenop de blaadjes. En net voor het onweer, ja, super grappig om te zien, gaan ze onder de blaadjes zitten. Daar zit je natuurlijk veilig.
2: Net als wij naar binnen gaan.
1: Zeker. Dus dat is al echt zo'n indicator. Hou je de soldaatjes in de gaten, zie je dat ze eronder zitten, dan is de onweer op komst. We hebben ook zoiets, dat noemen we onweersbeestjes. Daarvan zei oma vroeger natuurlijk ook altijd, als je die ziet, nou, ga dan maar naar binnen.
2: Ja, die zitten zo op je. Dat zijn van die hele kleine diertjes. En denk je, ga eens even weg.
1: Ja, die hele kleine, ja, tripsen heten ze officieel. Komen vaak van tarwevelden af en zo. En die laten zich met de luchtlagen meevoeren. En wat er natuurlijk gebeurt is dat met onweer veranderen die luchtstromingen. En dan komen die laag. Ja, en dan zitten wij toevallig in diezelfde luchtstroming. Dus al die tripsen plakken dan op ons gezicht. Maar wat mooi is, is dat natuurlijk ook veel vogels zijn die dat juist in de gaten hebben.
2: Want dat viel me wel op, vlak voor het inderdaad echt losbarstte en al die andere vogels stil waren, zag ik allemaal zwaluwen bij me door de tuin vliegen.
1: Nou, dat. Die hebben feilloos in de gaten waar die insecten zitten. Die zitten normaal gesproken op de hoogte van de insecten. Nou, en neem die gierzwaluwen, meestal zie je ze heel hoog boven ons, zie je ze aan het rondvliegen. Daar zit dan van alles. Maar met onweer dan zakt dat allemaal diep tot bijna aan de grond.
2: Dat wordt naar beneden geduwd eigenlijk.
1: Ja, die zware lagen en al die insecten die zitten daar dan. Nou, en voor een zwaluw is dan natuurlijk gewoon rondvliegen, bek open op een meter, twee meter, drie meter hoogte soms. En dan is dat natuurlijk een schouwspel. Maar dan weet je dus wel, dan is er echt onweer op komst.
2: Afgelopen weekend, het ging even heel erg tekeer. Maar dan is die bui weg en dan loop je naar buiten en dan begint het opeens, dat concert weer, met gekwetter van alles en nog wat.
1: Ja, en dat is mooi. Net zoals je het nu ook hoort. Na de storm gaat de zon weer schijnen. Ja, en dan is het allemaal weer feest. En dan hebben we natuurlijk even een pauze moeten houden. Dus uppakee, aan de bak.
2: Erik, dankjewel. Ik spreek jou volgende week weer.
1: Ja, leuk, Remco. Tot volgende week.

Stop Right Now van de Spice Girls. En wat zijn jouw plannen vandaag op deze warme dag? Nou, sommige mensen doen het rustig aan. Kobi laat weten dat zij juist onderweg gaat naar een jubileum van de Parkinson Beweegdag. Die bestaat 5 jaar. Vandaag gaan ze dat vieren in Burghaamstede bij boerderij Molenberg. Bewegen is namelijk goed voor mensen met Parkinson. En dat project bestaat nu dus 5 jaar. Laat Kobi weten. Veel plezier daar, Kobi. Kijken we nog even naar een paar andere dingen die ik zo her en der zag. Bijvoorbeeld, het aantal kindontvoeringen neemt weer toe. Vorig jaar zijn 270 kinderen ontvoerd vanuit ons land. Of juist naar ons land toe. In 3/4 van de gevallen worden ze meegenomen door de moeder. Blijkt uit cijfers van het Centrum Internationale Kindontvoering. En ja, de hitte. Te heet in de klas. De helft van de scholen is dan ook te oud. En moeten van alles doen om toch maar een beetje koelte nog in het schoollokaal te hebben. Kun je vandaag lezen bij de collega's van het nieuws.

en Benny op Omroep Zeeland. Nog 3,5 minuut, dan moet de dienstregeling van de trein en van de bus weer op gang gaan komen. Dan is de staking voorbij. Straks vlak na achter even bellen met een chauffeur die gestaakt heeft en die dus waarschijnlijk dan weer net achter het stuur kruipt. Is voor zo dadelijk in Zeeland wordt wakker.

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man.
2: Voor elk budget een megabed.
3: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
4: Hey, ondernemer. Grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
3: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
6: ANWB en gaan.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
11: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rond deze tijd wordt het treinverkeer weer opgestart. Vakbonden FNV en CNV hadden opgeroepen afgelopen uren te staken vanwege de inkorting van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken. Ook medewerkers van bus, tram en metro legden het werk neer. Daardoor was het rustig op de stations, al wist niet iedereen van die staking.
15: Och, ik me haast op de fiets hier naartoe en ik kreeg geen kant op.
16: U had het niet gehoord?
15: Nee, ik heb het niet gehoord, nee.
16: Ja, wat nu?
15: Geen idee. Nu. Ik ga even kijken wat ik kan doen en anders terug naar huis.
14: Volgens de NS kan het wel even duren voor alles weer is opgestart. En ook rijden er vandaag minder treinen vanwege de hitte. In Sevastopol op de Krim is de stroom uitgevallen. Dat gebeurt na Oekraïnse aanvallen op energiecentrales, meldt een Russische gouverneur. Gisteren blies Oekraïne nog een belangrijke spoorbrug op, ook op de Krim. De Krim werd in 2014 geannexeerd door Rusland. Oekraïne probeert het Schiereiland te isoleren van Rusland. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Het gaat niet goed met de rechten van kinderen. Op een internationale ranglijst is Nederland in 4 jaar tijd gezakt van de top 10 naar plek 22. Dat komt onder meer door de kwaliteit van jeugdzorg. Organisatie Kids Right maakt zich zorgen.
17: Eigenlijk is het bijzonder pijnlijk dat een rijk land als Nederland alle kennis heeft waar het misgaat en niet in staat is om echt iets te doen voor deze kinderen.
14: In Nederland zijn ook steeds meer kinderen met obesitas en er zijn problemen met de aanpak van kinderarmoede. Het weer, zonnig en heet, 34 of 35 graden in het binnenland en aan de kust 30 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.

0: ook mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man.
0: Voor elk budget een megabed.
2: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen.
11: Goedemorgen, ik kreeg net een berichtje van bakker John. Ben jullie warm? Laat ons niet lachen. Wij bij de ovens hebben het pas warm. Inderdaad, bakker John, goedemorgen. Op deze toch wel hete dag, vandaag zon en droog, weinig wind, 33 tot 36 graden. Op het strand staat straks wel een verkoelend zeewindje. Als het goed is, is de staking bij de bus en de trein nu zo langzamerhand voorbij. Even checken zo dadelijk bij buschauffeur Nathan. Verder in het nieuws, achtervolging vannacht op de Gensevaart in Capellebrug. Auto tegen een boom gebotst, bestuurder zwaar gewond. De gemeente Sluis roept op om aardiger voor elkaar te zijn op duinpaden. Het is daar vaak druk met fietsers, wandelaars en zo. Die moeten allemaal over hetzelfde pad. Gun elkaar de ruimte. En straks hoor je ook nog over de Transplant Games. Er doen ook Zeeuwen aan mee, bijvoorbeeld Mouten Ruitenbeek. En ze gaat als een speer. Over een half uur haar verhaal.

0: Shakira en Flashdance om 8:09. Je gaat de bussen zien, rijden en ook treinen. Staking is, als het goed is, voorbij nu. Begon om 4:00, duurde tot 8:00. En het is een actie van chauffeurs en machinisten tegen kabinetsplannen om te bezuinigen op sociale zekerheid. Buschauffeur Nathan van Schaik, lid van vakbond FNV. Nathan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: 3 uur geleden om 6:00, of 2 uur geleden om 6:00 sprak ik jou. Toen was je nog druk met koffie en dat soort dingen, maar volgens mij ondertussen weer aan het werk.
1: Wij zijn inderdaad met z'n allen langzaam weer aan het opstarten. Iedereen is naar zijn bus aan het gaan, de boel aan het opstarten en uit aan het vogelen waar wij de dienst weer kunnen oppakken.
0: Want dat weet je nog niet waar je dan precies begint. Hoe gaat dat dan?
1: Nou, wij rijden een dienstregeling. Dat betekent dat we volgens vaste tijden en vaste lijnen rijden. En het kan zomaar zijn dat als jij om 8:00 naar je bus loopt, dat je ergens, noem het maar, bij het Veerse Meer had moeten zitten. Hm. Ja, en om daar in the middle of nowhere dan te beginnen, dat is niet helemaal logisch. Dus dan kijken we eventjes, wat is handig? Gaan we op Goezenes beginnen? Gaan we op Middelburgstation beginnen? Gaan we op de Neuzenbusstation beginnen? Wat is een logisch startpunt om de dienstregeling weer uit te gaan voeren?
0: Dus het kan zijn, hè, want nu is de staking dan voorbij, dat het nog wel even duurt voordat alles weer volgens de dienstregeling rijdt.
1: Ik verwacht dat vanaf 9:00 alles weer volgens dienstregeling rijdt, inderdaad. Althans, toch wel de bulk van de lijnen. Hm. Er zitten een paar ritten tussen, die zijn heel lang. Ja, daar heb je kans dat we halverwege de lijn gaan beginnen.
0: Ja.
1: Maar dat is anders gewoon niet logisch.
0: Kijken we even naar het doel van jullie actie. Want jullie hebben wel eens vaker van dit soort stakingen gehad. Dan ging het eigenlijk over je eigen CO, je eigen voorwaarden. Maar nu is het een actie eigenlijk voor het hele land. Hoe zit dat?
1: Ja, dat is inderdaad waar wat je zegt. FNV staakt inderdaad voor werknemersbelangen. Maar daarnaast staken ze, of komen ze ook op voor sociale zekerheid. Dat is ook een tak van de FNV waar ze hun nek voor uitsteken. En in dit geval was dit het geval, sociale zekerheid. En dus daar kom je dus in opstand tegen kabinetsplannen. En dat is, dat is soms lastig om te doen, maar het is wel nodig om te doen.
0: Maar het is ook eigenlijk niet alleen voor je eigen beroepsgroep, maar voor iedereen. Is het dan niet gek dat wij nu weer kijken, oh, de buschauffeurs staken weer?
1: Ja, ik snap dat je dat zo kan uitdrukken, inderdaad. Het is dus vrij simpel, je wil een gebaar maken met stakingen. En een openbaar vervoer, hè, spoor en buslijnen, als je dat stillegt, heeft dat een landelijk effect. Dus ja, daar is openbaar vervoer en spoor. En die zijn daar toch vaak, zie je dat er wel koplopers daarin zijn. Om te zeggen van, nou, wij zijn daar de eerste die dat doen. En dan hebben we meteen even een statement dat we zeggen van, hé jongens, dit gaat de verkeerde kant op.
0: Ja, maar verwacht je dan dat andere sectoren zich daar dan bij aansluiten de komende weken of maanden?
1: Zeker. Ik weet dat de sector overheid die heeft ook al gebaar en geluid laten horen van jongens, dit kan zo niet. En het is natuurlijk altijd een beetje hopen dat het hierbij blijft.
0: Ja.
1: Maar als het nodig is dat we met z'n allen opstaan, dan denk ik ook dat we dat goed aan doen om dat met z'n allen te doen.
0: Nathan, doe die bus maar aan. Ga rijden.
1: Dat zal ik zeker doen. Want wij doen het stiekem als chauffeur zijnde, doen we het werk hartstikke graag. En we doen graag een dienstverlening beschappen. Daarvoor zijn we tenslotte buschauffeur geworden.
0: Helder. Nathan van Schaik, dankjewel voor de hele ochtend. Jouw updates in elk geval. Nathan van Schaik heeft trek zo vanuit Terneuzen om weer de dienstregeling op te pikken.

0: Susanna Freek halverwege. Susanna Freek die natuurlijk weer op Concert at Sea staan. 3 dagen festival begint morgen op de voet van de Brouwersdam. Steven van der Gijzen, goedemorgen.
1: Remco, een hele goede morgen.
0: Net een minuutje geleden ongeveer toen ik je aan de lijn had, zei: oh, het is eigenlijk gekkenhuis vandaag. Wat is het gekke?
1: Nou ja, het gekke is dat we een hoop uitzoekwerk hebben qua records. Want er staan er nogal wat op het programma de komende dagen. En ja, er zijn heel veel mensen en organisaties die deze dagen iets van ons willen qua temperatuurverwachting. En ja, we hebben natuurlijk ook te maken vanmiddag met die code oranje. Geldig vanaf vanmiddag 12 uur. Voor die bloedhitte kun je gerust wel stellen. Gisteren al de eerste 30 graden van deze week, waaronder in Westdorpen. Daarmee was de tweede regionale hittegolf een feit, wat ook al bijzonder uniek en vroeg is. Maar het wordt nog veel warmer de komende dagen, alsmede ook de nachten. Afgelopen nacht hebben we in Vlissingen met 22 graden de warmste juninacht achter de rug ooit gemeten. En we zaten zelfs maar net onder het gehele zomerrecord van 22,2 graden. Nou, de komende dagen krijgen we nog veel meer dag- en nachtrecords. Nou, ook vanmiddag volop zonneschijn, nagenoeg geen wolkje aan de lucht. We hebben vanmiddag te maken met een zonkracht 8. Hoger kunnen we niet gaan in de zomer in ons land. Ja, en dat betekent dat de zonmeiden toch wel verstandig is vandaag. Weinig wind uit een zuidelijke richting. Maar vanmiddag, als het 33 tot 36 graden is, dan kan het op de stranden wel wat gaan afkoelen door een windje van zee. Met misschien zelfs wel temperaturen richting een aangename 25 graden. Nou, komende nacht een warme nacht. Opnieuw temperaturen rond de 22 of 23 graden. Dat noemen we ook wel een tropennacht. En morgen opnieuw volop zonneschijn en bijzonder warm. Op de stranden 31 of 32 graden. Diep landinwaarts zo'n 36 of 37 graden. Bij een matige noordoostenwind. Maar de absolute warmste dag van deze week, dat lijkt de vrijdag te gaan worden. Dan worden 33 of 34 graden op de stranden. Maar in Zeeuws-Vlaanderen kan het lokaal wel 38 of 39 graden worden. En verschillende berekeningen gaan ten oosten van Zeeland, in Brabant en Limburg, zelfs uitkomen boven de 40 graden. Nou, dat is toch wel echt bijzonder, kun je gerust stellen. Nou, ook de zaterdag zijn we nog niet van de warmte verlost. We krijgen wel te maken met een regen- of onweersbui, maar veel plaatsen lijken nog wel tropisch te gaan verlopen met temperaturen rond of boven de 30 graden. Maar verkoeling, ja, dat kunnen we geleidelijk aan verwachten vanaf zondag. Dan gaat die temperatuur dalen naar zo'n 28 graden en een toenemende kans op een aantal regen- en onweersbuien.
0: Stefan, om het een beetje goed te maken, ga een plaatje voor je draaien en het zit in het derde woord van de titel. Play it cool. Ik wens je koelte.
1: Dankjewel, jou ook.

0: Play It Cool. Dat is Freiheit. Honderdduizenden mensen in ons land gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic om kilo's kwijt te raken. En bijna 1 op de 3 gebruikers krijgt die middelen buiten de eigen dokter om. Ze kopen afslankprikken online, illegaal of via-via, blijkt het onderzoek van RTL Nieuws. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd maakt zich daar grote zorgen over, omdat je niet weet wat je krijgt, zegt de hoofdinspecteur.
1: Het kan vervuild zijn, er kan iets anders in zitten. En wat wij aan meldingen hebben gezien is mensen die zo ziek werden dat ze opgenomen moesten worden in het ziekenhuis. Onze boodschap is, doe het niet. Het blijft zo dat dit een geneesmiddel is dat je eigenlijk alleen onder begeleiding moet gaan gebruiken. En dat is natuurlijk via internet buitengewoon ingewikkeld om dat te doen.
0: Die medicijnen die kosten vaak honderden euro's per maand, maar veel gebruikers hebben dat er toch voorover, nieuws dus van RTL. Het gaat niet goed met de rechten van kinderen. Op een internationale ranglijst van Kids Right is ons land gezakt naar de 22e plek.
2: Dat komt omdat we het niet goed doen op gezondheidsgebied. Met name obesitas scoren slecht op. Kindersterfte onder 5 jaar scoren slecht op. En problemen van voorgaande jaren, zoals kinderarmoede, bescherming van kinderen op internet en andere onderwerpen, weten we maar niet aan te pakken en niet te verbeteren.
0: Daar komt bij dat er problemen zijn met kinderen in de jeugdzorg en de asielketen, zoals dat heet. 4 jaar geleden stond ons land nog in de top 10, nu dus op 22. En ja, een vraag die ons eigenlijk allemaal wel zou moeten bezighouden, maar die we toch liever voor ons uitschuiven. Wat gebeurt er met je sociale media als je dood bent? Vandaag doet Pro een voorstel in de Tweede Kamer om dat te veranderen, zodat we er wel meer over na gaan denken. Veel mensen doen heel veel dingen online. En dan is het pijnlijk als na je dood jouw profiel doorleeft, zegt Pro.
3: Maar ook verschrikkelijk dat mensen erover na moeten denken. Moeten we dan eigenlijk van een dood iemand nog de vingerafdruk gaan gebruiken om toegang tot een telefoon te organiseren? Ja, dat zijn allemaal verschrikkelijke dingen waarvan je helemaal niet wil dat nabestaanden daarmee bezig zijn. Want die willen gewoon ja, rouwen en vooral de tijd hebben om ook verdriet te kunnen verwerken. En niet deze rompslomp.
0: En Pro wil dat de overheid een campagne gaat voeren over dat we beter moeten nadenken over die digitale nalatenschap. Nieuws uit binnen buitenland. Op Omroep Zeeland.

0: Dean Lewis op Omroep Zeeland en Trust Me Mate. Maud Ruitenbeek haalt volop eerste plekken bij de Transplant Games. Ik ga er straks maar eens even bellen.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
3: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
2: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 8:30. De staking in het openbaar vervoer is voorbij. Treinen en bussen rijden weer. Maar het kan nog wel even duren voor de dienstregeling weer normaal is. De actie was gericht op kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid, zegt chauffeur Nata van Schaik in Terneuzen.
5: Dat zijn dingen die al jarenlang in Nederland overeind staan. Daar hebben we keihard voor moeten knokken met z'n allen. En nu willen ze dat eventjes op maandagochtend onderuit maaien. En ja, daar vinden wij wat van. En ik denk dat we daar met z'n allen wat van moeten vinden, Nederland breed.
0: En vakbonden hebben al gezegd dat ze meer acties willen voeren, ook in andere bedrijfssectoren. Bij een achtervolging op de Gentse Vaart in Capellebrug is vannacht een auto tegen een boom gebotst. Bestuurder zat bekneld, is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist negeerde een stopteken van de politie, waarna een achtervolging begon. Vlak bij de kruising met de Brouwerijstraat raakte de auto van de weg. In een woning aan de Kotterstraat in Tolen heeft brand gewoed. 1 persoon is vannacht gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur ontstond kort na 2 uur in de slaapkamer volgens de Veiligheidsregio Zeeland. Na 30 minuten was het geblust. Omliggende woningen zijn geventileerd. En de oefenwedstrijd tussen voetbalclubs Hoek en Kloetingen op 31 juli gaat niet door. De politie ziet het als een risicowedstrijd en wil dat de supporters gescheiden blijven. Maar dat is volgens de organisator niet te doen op het veld in Nieuwdorp. Die wedstrijd tussen de Zeeuwse tweede divisieclubs moest het hoogtepunt worden van de Borselen Sloeport Cup. Nou, de clubs komen wel in actie, maar spelen bij die Borselen Sloeport Cup allebei tegen andere clubs. En dan nog naar het weerbericht van vandaag. Het is zonnig, droog, weinig wind, 33 tot 36 graden... met op het strand later vandaag een verkoelend zeewindje. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
4: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland

0: Enrique Iglesias samen met Farruko en Me Passe op Omroep Zeeland. Op deze warme dag, de eerste van drie echt warme dagen. Pas jij je aan en hoe dan? Mag je natuurlijk altijd allemaal laten weten. In Zeeland werd wakker, heb je zo gestuurd, 0118-45-9. Ondertussen zijn in Arnhem, Gelderland, de Transplant Games bezig. Hele week sportevenement waaraan 700 mensen meedoen die allemaal een transplantatie hebben ondergaan. En onder hen ook Maud Ruitenbeek uit Middelburg. Goedemorgen, Maud.
1: Goedemorgen.
0: Bij de zwemwedstrijden. En ik heb eens eventjes gekeken in de app met uitslagen. En dan zie ik bij jou 2 keer de eerste plaats, 3 keer de tweede plaats gehaald. Je gaat gewoon hartstikke goed.
1: Ja, nou, ik denk zelfs dat de uitslag nog wat achterloopt. Want inmiddels heb ik al mijn afstanden gehad. En heb ik 5 keer zilver gewonnen en 2 keer goud.
0: Die staat er inderdaad nog niet bij. Maar jeetje, wat doe je het goed.
1: Ja, dankjewel.
0: Hoe komt dat?
1: Ja, dat is een goede vraag. Nou, ik heb sowieso gewoon mijn best gedaan. En ja, het was natuurlijk ook gewoon... We hebben het met een heel team gedaan. Een heel team aan zwemmers. We hebben met z'n allen 72 medailles gewonnen op het zwemmen. Dus ja, het was gewoon een super succesvol toernooi.
0: Ja, jij doet daar mee omdat je acute leukemie had. Een stamceldonatie hebt gekregen van je zus. Hoe is het nu dan met je?
1: Nou, in principe gaat alles goed met mij als je het zo bekijkt. Het is natuurlijk wel soms nog zwaar om je gezondheid weer een beetje op te bouwen en wat fitter te worden. Dat duurt gewoon heel lang. Maar ja, ook door het zwemmen kan ik dat weer langzaam beter laten worden.
0: Want wat merk je dan aan jezelf? Wat gebeurt er door dat zwemmen?
1: Het zwemmen zorgt er natuurlijk voor dat ik gewoon in beweging blijf. En als je uit het ziekenhuis komt na zo'n ziekteproces, dan ben je heel veel spierkracht verloren, onder andere. En ja, dat moet je gewoon heel langzaam weer opbouwen, want dat gaat niet in één keer super hard. En door weer te gaan sporten, kan je dat weer terugkrijgen.
0: Ja. En hoe is het daar dan om met al die mensen bij elkaar te zijn die op de een of andere manier een transplantatie hebben gehad?
1: Nou, het is sowieso heel bijzonder, want je staat er met allemaal mensen die er niet waren geweest als ze geen donor hadden gehad. Er zijn ook levende donoren aanwezig.
0: Zo, ja.
1: Dus daar wordt ook heel erg bij stilgestaan dat we allemaal heel dankbaar zijn dat we een tweede kans hebben gekregen. En het is superleuk om te sporten met mensen die in hetzelfde schuitje zitten.
0: Dat schept een band tussen jou en die andere persoon.
1: Het geeft heel veel verbinding.
0: Het is nu voor jou eigenlijk voorbij, hè? Want de afgelopen dagen heb je gezwommen. Maar kijk ook nog eens even terug toen het allemaal begon bij de openingsceremonie. Want daar had je ook een bijzondere rol.
1: Ja, bij de opening kreeg ik van tevoren te horen dat ik inderdaad een bijzondere rol kreeg. Ik mocht namelijk de atleten-eet uitspreken. En eigenlijk mocht ik dus soort van namens alle deelnemers verklaren dat wij ons sportief zouden gedragen zonder doping enzovoort. Dus ik mocht op het grote podium in de openingsceremonie dat uitspreken voor iedereen. Was heel bijzonder.
0: Kreeg je toen ook applaus? Hoe ging dat?
1: Ja, het was een hele grote zaal. Iedereen zat met vlaggetjes. Alle landen waren al op het podium geweest. En het was een heel groot applaus. De minister van Volksgezondheid was er ook bij. En de burgemeester, nou noem het maar op. Het was een heel groot evenement.
0: Hey Maud, als ik toch nog inderdaad naar de resultaten kijk, en dan zie ik 2 keer goud en inmiddels dan 4 keer zilver. Moeten ze in die app nog even bijwerken, die 4e keer erbij. Dat is echt wel hartstikke bijzonder wat je daar doet, hè?
1: Ja, het is wel inderdaad gek. We hebben ook een Holland House waar iedereen gehuldigd wordt. En dan sta je daar met alle medaillewinnaars, met al die plakken om je nek. Nou, dan begin je toch wel echt een topsporter te voelen.
0: Hoe zwaar zijn die dingen? Je nek zou nog bijna van
1: buigen.
0: Iedereen
1: maakte al de grap dat ik dan krom ging lopen. Dat was ook wel een beetje.
0: Maud, geniet er nog van. In elk geval, het zwemmen voor jou is voorbij. Maar de Transplant Games gaan nog door. Want er zijn natuurlijk ook andere sporten in Arnhem waar nog gesport wordt. Blijf je daar trouwens de komende dagen nog?
1: Ja, ik blijf zeker vandaag nog. Er worden een aantal sporten nog gehouden. Ik ga nog bij een aantal kijken. En er is ook nog een heel leuk cultureel evenement met allemaal food trucks en allemaal mensen uit allerlei landen. Dus het wordt nog één groot feest.
0: Heel veel plezier daar. Maud Ruitenbeek, geniet ook van alle aandacht. En blijf recht staan, ondanks al dat gewicht van die medailles. Van die 6 medailles heb je hem allemachtig. Maud Ruitenbeek, mooi verhaal. Goed je te spreken.

Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. Omroep Zeeland met de verkeersinformatie. Melding over de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Hendrikido Ambacht en Rotterdam Feyenoord 5 minuten vertraging. Dat is op dit moment de verkeersinformatie. De bussen en de treinen die zijn weer gaan rijden na hun staking van vanmorgen. Maar het kan al wel even duren voor de hele dienstregeling weer op zijn pootjes terecht is gekomen.

0: Stap in the Name of Love van de Supremes. Op Omroep Zeeland, 12 minuten voor 9 is het. Eventjes kijken, een paar berichten die ik nog voor jou zo her en der zag. Dan zie ik bijvoorbeeld dat Zeeuwse boeren de wanhoop nabij zijn. Nog nooit hebben Zeeuwse boeren zoveel schade geleden van ganzen als vorig jaar. Hoewel de provincie er alles aan zegt te doen om overlast te voorkomen en te bestrijden, voelen boeren zich in de steek gelaten, zeggen zij in de PZC vandaag. Dan naar de hitte. Te heet in de klas. De helft van de scholen is te oud. Kan eigenlijk de temperaturen niet aan. Dus worden leerlingen maar eerder naar huis gestuurd. Het zijn berichten die je nog heel vaak gaat horen vandaag. En ik heb twee mensen aan de lijn die allebei bezig zijn met dieren. Allereerst eens eventjes naar Friederike Pladet. Goedemorgen, Friederike.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Nu nog thuis, maar straks ben je bij Dierenasiel in Terneuzen op deze warme dag. Wat betekent dat voor jou dan?
1: Zweten en de beestjes zo goed mogelijk verzorgen, de katten en de kittens.
0: Ja, en hoe dan?
1: Ja, extra vlees geven. Er zit ook vocht in, dat ze wat vocht binnenkrijgen. En zorgen dat,
0: dat
1: ze het goed hebben.
0: Ja, en een waaier of zo'n ventilator of zo'n wapperding, hebben jullie dat ook?
1: Nee. Dan moet ik zeggen dat de kattenruimtes niet in het zonnetje bevinden zich niet in de zon. Dus dat scheelt al. En ze kunnen de kattenkamers, daar kunnen ze vrij naar buiten als ze willen. Dan zitten ze wel in de zon. Dat kunnen ze zelf. Het is gewoon warm.
0: Ja, voor ons en voor hen ook. Doen ze dat dan ook rustiger aan? Gaan ze dan nog meer liggen dan anders?
1: Ja.
0: Dat merk je wel.
1: Ja, en ze eten wat minder.
0: Hey Friederike, dankjewel. Succes. Hou je hoofd koel, jij ook, hè? Marijke Liemann, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent ook heel druk bezig met de dieren en sowieso de natuur vanwege jouw baan als boswachter. Jij stuurde mij een filmpje. Wat staat daarop?
2: Ja, ons kantoor zit aan een groot parkeerplaats. En wat ik daar doe, er zit een beetje een holte in die parkeerplaats. Ik gooi daar een emmer water 's morgens. En ik ben nog niet binnen. En de eerste kneutjes en de groenlingen, nou, allemaal kleine vogeltjes komen daar drinken. Want het is natuurlijk nu ontzettend droog. We hebben hier heel veel zout water in de grevelingen, in de sloten. Dus een beetje extra water is welkom. Dus ik zou iedereen willen oproepen, plaats een waterbakje in de tuin.
0: Ja, een waterbakje moet niet te diep zijn, want dan vallen ze er misschien in of zo.
2: Ja, niet te diep, want dat vinden ze ook eng. Dus een beetje een koekenpan, zeg maar, of een grote schotel, dat vinden ze fijn. Want dan kunnen ze en in badderen en in drinken. En dan kunnen ze lekker afkoelen, maar ook lekker verversen en schoon worden.
0: En welke diertjes zouden er allemaal op af kunnen komen? Gewoon bij mij in de tuin bijvoorbeeld.
2: Nou, alle soorten meesjes, maar ook een roodborstje, een merel die er een puinhoop van maakt. Van die spettert meteen al het water er bijna uit. Dus je moet het ook wel weer een beetje in de gaten houden en af en toe bijvullen. Maar die maken er zeker gebruik van. En je kan natuurlijk ook nog een waterbakje plaatsen voor de insecten. Want ook bijen en vlinders hebben ook heel veel dorst in deze soort dagen.
0: Maar is dat een ander bakje? Kunnen die niet hetzelfde bakje gebruiken?
2: Nee, die hebben weer een ander bakje nodig. Dat is een heel klein schaaltje met wat steentjes erin of knikkers erin. En dat moet je even half onder water zetten, zodat ze landen op de knikker of op een kiezel. En dan kunnen ze naar het water toe stappen en dan drinken. Dus dat is een ander bakje.
0: Mensen geniet ook van het weer met deze dingen. Want vlinders en bijen, als je die ziet drinken, dat is wel hartstikke mooi, Marijke.
2: Ja. Maar ook vogels, als die gewoon lekker zitten badderen. En dan onderling nog gaan ruzie maken wie het beste plekje in zo'n bakje mag hebben. En zo. Dat is, ik zat gisteren op kantoor. Ik heb toch wel heel vaak naar buiten zitten kijken. Want dat vond ik veel interessanter dan mijn laptop.
0: Ah joh, stop met vergaderen. Ga gewoon lekker buiten zitten. Mooi. Marijke, dankjewel. Precies. Goede tips. Twee waterbakken moeten er in de tuin. Voor de vogels en voor de insecten. Fijne dag. En straks veel plezier met Elsa. Goedemorgen Zeeland.

0: Omroep Zeeland.
1: Wanneer filmmaker Wouter Rutgers ontdekt dat zijn opa een schalkhaarder was, begint een persoonlijke zoektocht naar de waarheid. Een meeslepend verhaal over familie, geschiedenis en de impact van keuzes in oorlogstijd. Zondag in Zeedok, om 16:30.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
4: 24 juni, demodag van Raamfietsen.
2: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
3: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
5: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
9: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
12: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is voor vandaag en morgen uitgebreid naar alle provincies. Maandag werd het in eerste instantie alleen afgekondigd voor Limburg en Noord-Brabant. Sinds gisterochtend geldt het ook voor Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland, meldt Rijkswaterstaat. De grote staking in het openbaar vervoer is vanochtend rustig verlopen. Op de grote stations was het vrijwel leeg. De meeste reizigers wisten van de staking. Inmiddels rijdt het OV weer. Al kunnen er nog treinen uitvallen of vertraagd zijn, zegt NS.
17: In principe staan alle treinen klaar. Alleen ons personeel moet natuurlijk ook nog op de juiste plek zien te komen. Waardoor misschien niet iedere trein direct om 8 uur heeft kunnen vertrekken. Rond het middaguur verwachten we echt weer de geplande dienstregeling te rijden.
16: Ook het bus-, metro- en tramvervoer lag vanochtend plat. De medewerkers staakten vanwege de aangekondigde bezuinigingen op de sociale zekerheid. Pro dient vandaag in de Kamer een voorstel in om mensen bewuster te maken van hun digitale nalatenschap. Volgens de partij weten veel mensen niet wat er na hun overlijden met hun sociale media moet gebeuren. En daarom pleit Pro voor een campagne en aandacht voor het onderwerp in computercursussen. Het aantal meldingen van kindontvoeringen neemt toe. Het gaat vaak om gevallen waarbij één van de ouders een kind meeneemt. Zo'n ouder denkt dat te mogen doen, omdat het zijn of haar kind is. Maar dat klopt niet, zegt het Centrum Internationale Kinderontvoering.
18: Het is ook de kind van een ander. En een kind heeft recht op omgang met beide ouders. Zodra je met een kind gaat reizen over de grens, moet je het formulier invullen of moet je toestemming kunnen aantonen van de achterblijvende ouder.
16: Zeker 3/4 van de ontvoeringen gebeurt door de moeder. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. En het weer zonnig en heet, 34 of 35 graden in het binnenland, 30 tot 33 aan de kust. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
19: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
20: Dag Jaap.
21: Hi.
20: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
21: Ja, we hebben echt veel nodig.
20: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
21: Klopt.
19: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
22: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
23: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
22: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
23: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
24: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
25: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
24: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
26: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
27: Het is Centen Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
28: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
27: Nu bij Dirk, Mora Megamix, 3,29. Perfect voor het WK.
14: Omroep Zeeland.
15: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en

0: De Pointer Sisters en I'm so excited. Nou, ik ook. Goedemorgen.
1: Welkom bij
0: Goedemorgen Zeeland. Nou, ik ben helemaal blij.
2: Ja, dat snap ik.
0: Wat is er aan de hand? Ik was gisteren, eigenlijk pas gisteren om 10:30, mijn telefoon ineens kwijt. Ik denk, ik leg hem even aan de lader. Geen telefoon. Ik had nota bene nog allerlei appjes zitten versturen, maar via de laptop.
2: Ja, dat is echt heel handig eigenlijk.
0: Ja, dat is heel handig, want dat typt veel lekkerder. Hè, ja. Dan op je telefoon te zitten pielen. En ik denk, waar heb ik die nou toch gelegd? Dus eerst op de plekken waar die normaal ligt, want ik ben niet zo heel
2: netjes. In de hondenmand, in de koelkast.
0: In de koelkast gekeken, inderdaad.
2: Dat zijn de plekken waar die normaal ligt, ja, bij Elsa.
0: Ja, nee, waar die zou kunnen liggen.
2: Oh ja.
0: En in de auto, ik zeg altijd, als ik iets kwijt ben, dan ligt het uiteindelijk in de auto. Nou, lang verhaal kort. Ik heb tot 12:30, Willem heeft uiteindelijk nog geholpen, gezocht. Ik weet niet of je wel eens met een zaklichtje buiten gelopen hebt, als het warm weer is en donker.
2: Ja, ik denk het wel. Maar er is iets wat ik dan moet zien. Ja, springende muggen.
0: Motten komen dan op je af. Ja. En ik ben van één mot niet bang. Maar als het er meer dan 100 worden. Ja. Oh, ik had het gevoel alsof ik in een horrorfilm beland was. Dus ik denk, ja, dat lig je toch maar weer uit. Ik denk, dan sta ik morgenochtend vroeg op om in het gras te kijken van de auto tot aan de keukendeur. Nou, niks gevonden. Ben ik vannacht nog een keer uit bed gegaan, want het laat je dan toch niet los. Op alle plekken gekeken, ook waar die niet kon liggen. En vanochtend vroeg, oh ja, en Willem zei nog, ligt die niet in die omroepauto? Want wij zijn gistermiddag op pad geweest, ja, hè? Ik zei, nee, dat kan niet, want ik ben naar huis gereden en toen moest ik hem nog van de achterbank plukken uit veren de rugtas. En nou, ik vanochtend toch maar even, ik denk, voordat ik nou verder ga zoeken,
2: even
0: een appje aan jou. Wil je even in de auto kijken? En toen kwam het verlossende woord.
2: Yes, hij ligt er, ja. In de deur lag hij keurig. Ja,
0: dus mijn stelling, als ik iets kwijt ben, ligt het in de auto, klopt dus nu ook weer. Alleen was het een andere auto
2: soms
0: dan die van mijzelf.
2: Soms kan die auto ook op Sint-Philipsland staan.
0: Precies, maar hoe onthand je je dan voelt. Ja, of dat dan toch met een lichte verslaving te maken heeft, of gewoon praktisch gezien dat als je je telefoon kwijt bent, dat je dan tegenwoordig je hele hebben en houden kwijt bent. Want het is meer dan alleen, ik kon jou niet eens bellen, hè?
2: Nee.
0: Ik had geen idee wat je telefoonnummer is.
2: Nee. Nee, dus, je kent nooit meer een telefoonnummer uit je hoofd. Vroeger, ik ken die van mijn vader en ons huisnummer nog steeds.
0: Ja, ik ken die van mijn oma en opa zelfs nog.
2: Maar van mijn vriend ken ik hem niet.
0: Nee. Dus dat is toch van de gek, hè?
2: Ja.
0: Maar goed, hè? Dus ik ben blij. We gaan er dus een hele blije uitzending van maken.
2: Elsa gaat de hele ochtend mensen bellen. Nee, die telefoon is leeg natuurlijk. Ja, ik heb hem niet aan de oplader gehad.
0: Ik heb hem nu, hij ligt nu aan de oplader. Okay. Er stond nog 18% zat erin, dus dat valt best nog mee.
2: Dat valt niet tegen.
0: Ja, laat ik gewoon mijn hele adresboek gaan bellen. Ik begin bij de A.
2: Nou, Arie, je kan een telefoontje verwachten.
0: Nou, dat is AR. Daar zit vast nog wel iets voor.
2: Ad.
0: Ad, onze collega Ad. Ja, daar begin ik mee. Hey, en nog even iets anders, want het wordt ook vandaag weer warm. Hier was het gisteren warm, maar ze hebben iets aan de klimaatbeheersing gedaan. Dat is geen airco, maar iets anders. Maar ik heb toch onze wapper, ja, zo noem ik dat, onze ventilator even aangezet. En toen dacht ik, zullen we niet eens eventjes die tip van gisteren van Theo testen?
2: Koelementen ervoor of ijs?
0: Koelementen of ijs ervoor leggen.
2: Nou, ik heb dat vannacht geprobeerd. Mm-hmm. Ik heb de waaier gezet en een stapel koelementen voor gelegd. Maar ik had nog niet het gevoel dat ik daar nou echt, dat het heel veel verkoeling oplevert.
0: Nee. Zullen we toch even testen? Want we hebben beneden in de diepvries hebben we vast wel koelelementen liggen.
2: Ja.
0: Kleine moeite.
2: Oké.
0: Dit bedoel, het kost niks. We gaan het gewoon proberen. En wij vinden het natuurlijk leuk om te horen hoe jij je hoofd koel houdt. Dus je mag appen, je mag bellen. 0118-499999.
3: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Ketchup Song van Las Ketchup. En wij werden ondertussen gebeld vanuit de auto of de vrachtauto?
1: Ja, het is officieel een vrachtwagen.
0: Oké. Okay. Ja, hallo, met wie?
1: Met Pieter, goedemorgen.
0: Hallo Pieter, waar zit je ergens?
1: Wij net de kering af, Burg Amersteden.
0: Oh. En hoe is de temperatuur in je auto?
1: Ja, hij staat op 20 graden en er komt lekker koele lucht uit de roosters. Dus ik hou het nog even vol.
0: Oh ja, dat is eigenlijk een beetje te koud voor nu, hè? Want als je dan uitstapt, dan is het net of je een klap in je gezicht krijgt.
1: Ja, dat is zo, ja.
0: Eigenlijk dat moet je hem op 3 of 24 zetten, dan wen je er ook een beetje aan, hè?
1: Ja, het is een automatische temperatuurregeling en die gaat dan ook gewoon warmte produceren. Dat is heel leuk. Dus je moet echt al... Ja, dit is, dat is niet helemaal gefine-tuned net als in een personenauto. Gewoon een edel busje natuurlijk.
0: Ja. Hey, maar daar belde je eigenlijk niet voor, hè?
1: Nee, zeker niet. Nee, ik vond je verhaal wel grappig van de verloren telefoon.
0: Nou, ik niet.
1: Ja, en ik heb het ook wel gehad. Maar ik heb tegenwoordig een horloge. En dan kan je je telefoon zoeken als je kwijt bent. Hè? Ja. Dan druk je op je horloge en zeg je zoek mobiel en vice versa. En die heeft ook een dual sim functie, dus als ik zonder telefoon vertrek, kan ik gewoon bellen, mijn telefoonboek raadplegen, dat soort dingen. Dat blijft allemaal werken zonder telefoon.
0: Ja, nou het gekke is dus, ik kon wel gewoon op de app, dus thuis op de laptop.
1: Ja.
0: En ik dacht eigenlijk dat het zo was, dat je telefoon dan in een bepaalde straal moest zijn van die laptop. Dus ik dacht steeds van, nou, die laptop die doet het. Ik kan gewoon met mensen appen. Dus die telefoon die moet in de buurt zijn. Ja, nou ja, Hoek Sint-Philipsland, dat is niet meer in de buurt, hè. Dus nou ja.
1: Nou, daar ben je dan mooi achter.
0: Ja, en dan heb ik nog gegoogeld van telefoon, want dat is dan ook nog zoiets.
1: Mijn
0: telefoon die stond op geluidloos, omdat wij 's middags een opname hadden.
1: Ja,
0: en ik had hem niet terug op geluid gezet. Dus ik heb opgezocht, hoe kun je je telefoon vinden terwijl het geluid uitstaat? Nou, dat kan dan via Google. En wat doet Google dan? Ik tikte mijn telefoonnummer in en toen gaf hij, nou, ik heb een codenummer naar je telefoon gestuurd ter beveiliging. Ja, ik denk, daar schiet ik niks mee op.
1: Nee, daar schiet hij op, nee.
0: Dus ja. Maar goed.
1: Ja, ik heb dat ook al gehad voor dat horloge. En dan kon ik inderdaad met mijn tablet mijn telefoon op afstand verhandelen. En ook zien waar die was. Mijn telefoon heeft trouwens ook wel eens een keer een nachtje overnacht bij de zelfscankassa van de Albert Heijn.
0: Ja, heerlijk. ik snap precies hoe dat gebeurt. Maar goed, Pieter, goede reis verder. En voorzichtig onderweg.
1: Ja, nog 5 minuutjes, dan gaan we het werk.
0: Oké. Dan kijken wij ondertussen even wat er allemaal op 24 juni in de geschiedenis gebeurde, de dag van vandaag.
2: Op 24 juni 1812 viel Napoleon Bonaparte Rusland binnen op weg naar Moskou. Een half jaar later is hij weer terug. In 1894 besluit het IOC elke 4 jaar Olympische Spelen te gaan organiseren. En in 1947 was de eerste bekende rapportage van een UFO. Kenneth Arnold, vliegend over de staat Washington. Die ziet 9 lichtgevende ronde objecten.
0: Geloof jij in UFO's?
2: Nee.
0: Oh, ik wel.
2: Jij gelooft
0: ja,
2: in UFO's?
0: Ja, ik wel.
2: Nou, dan
0: ik
2: kun
0: denk,
2: je,
0: het kan onmogelijk dat wij de enige zijn.
2: Kun je Kenneth een hand geven? Ik geloof best dat wij niet
0: zo
2: de enige
0: groot
2: zijn. Ja, maar een UFO vind ik weer vrij specifiek. Dat vind ik gewoon een heel menselijk idee. Dat het lijkt weer op iets wat wij hadden kunnen maken. Ik denk dat dat heel anders is.
0: Ja, maar dat kan toch van alles dan zijn? Dat hoeft niet
2: nee, maar dan,
0: het idee van
2: best
0: een spaceship te zijn. Dat kan van alles zijn, hè?
2: Ja, maar een UFO is toch wel specifiek?
0: Ja, ja, ik geloof ook nog wel in groene mannetjes, geloof ik.
2: Nou, oké. De hitte wordt al iets te veel. 1963 was de demonstratie van de eerste videorecorder in de studio's van de BBC.

0: Fleetwood Mac en You Make Loving Fun. En dat allemaal omdat Mick Fleetwood, de drummer van de band, vandaag jarig is. 79 kaarsjes blaast hij alweer uit.
1: Ja, je had natuurlijk ook Rammstein kunnen draaien, want Richard Kruspe, als ik het goed zeg, de leadgitarist van de Duitse band, is jarig. En hij wordt 59 vandaag.
0: Ik weet niet eens of wij iets van Rammstein hebben.
1: Vast wel Du Hast of zo.
0: Ja, dat denk ik ook
1: maar
0: wel.
1: Maar dat is misschien een beetje voor de vroege morgen.
0: Ja, of precies.
1: En Lionel Messi is jarig vandaag. De Argentijnse profvoetballer die als aanvaller speelt wordt vandaag 39. En Messi is sinds maandag WK-topscorer aller tijden. Tegen Oostenrijk maakte hij zijn 17e en 18e goal op een WK. Zijn 6e WK.
0: Niet normaal, hè? 6e WK.
1: Niet normaal. Hij heeft er wel maar op 5 gescoord.
0: Om de 4 jaar, dus 6 keer 4 is 24.
1: Ja, dat is niet normaal. Ja. En wat wel leuk is, kwamen wij achter. Mijn zus die is dus op precies dezelfde dag geboren als Messi.
0: Wat een verdienste.
1: 24 juni 1987. Dus ja, als die kaarten anders geschud waren, dan waren wij misschien wel weer het kampioen. Of zoals mijn broer zei, dan had Noah de Tolense Boys wel een jaar of 25 flink op hun donder gegeven.
0: Droom verder.
1: Had gekund.
0: Droom verder.

0: huisje aan de zee.
1: Zoe Levi en een huisje aan de zee. En ondertussen is Remco aangeschoven.
2: Je moet in de zee, niet aan de zee.
1: Heerlijk, heerlijk, als er geen kwallen zitten.
2: Ach, gewoon lang zwemmen.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Eén kwal en ik ben weg. Remco, goedemorgen.
2: Oké, goedemorgen Elsa. Het nieuws van 9:30. Ziekenhuis ADAZ stopt deze zomer met vaatonderzoek in Vlissingen. Patiënten moeten voortaan naar het ziekenhuis in Goes. Er is te weinig personeel om de vaatlaboratoria in beide vestigingen open te houden. Volgens het ziekenhuis is de verandering nodig om de afdeling in Zeeland te kunnen houden. De staking in het openbaar vervoer is voorbij. Treinen en bussen rijden weer, maar het kan er wel even duren voor de dienstregeling normaal is. De actie was gericht op kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid, zegt chauffeur Nathan van Schaik in Terneuzen.
4: Dat zijn dingen die al jarenlang in Nederland overeind staan. Daar hebben we keihard voor moeten knokken met z'n allen. En nu willen ze dat eventjes op maandagochtend onderuit maaien. En ja, daar vinden wij wat van. En ik denk dat we daar met z'n allen wat van moeten vinden. Nederland brengt.
2: En vakbonden hebben al gezegd dat ze meer acties willen voeren en dan ook bij meer sectoren. De gemeente Sluis roept op om aardiger voor elkaar te zijn op duinpaden. Het is vaak druk met fietsers en wandelaars die allemaal over hetzelfde pad gaan. Dat leidt geregeld tot gevaarlijke situaties en irritaties. Sluis begint daarom een campagne met vanaf vandaag borden en bierviltjes die oproepen om elkaar de ruimte te geven. Een jubileum bij de bloedbank in Goes. De 73-jarige Jan Baks uit Vlissingen heeft daar voor de 500ste keer gedoneerd. Dat doet hij al bijna zijn hele leven.
5: Ik geef bloed vanaf mijn 18. En het is een kwestie van trouw zijn. Eerst vol bloed en nu later, toen ze met plasma begonnen, plasma gegeven.
2: Om de 3 weken gaat Baks naar de bloedbank om te doneren. Bij de jubileumgift, de jubileumdonatie, kreeg hij een grote bos bloemen. En het weer in Zeeland. Tropennacht hebben we achter de rug, 22 graden. Het was niet eerder zo warm in een juninacht. Verder vandaag dan zon en droog, weinig wind. Het wordt 33 tot 36 graden met op het strand vanmiddag een windje van zee. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
3: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

Crowded House en Don't Dream It's Over. Nou, Veerle is ondertussen vertrokken, want het is woensdag. En dan heeft zij altijd een verslag van een museum, maar ze is nu gewoon zelf op pad gegaan. Dus wij horen straks wel waar ze aanbeland is. We spelen zo meteen ons spelletje Wat is het? Dus zoek je telefoon vast even op.

Roxy Music en Love is the Drug. Wij spelen ons spelletje Wat is het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Dus ja, ik zei al, pak je telefoon er even bij. 0118-4999-99. Dat nummer kun je gebruiken als je het antwoord weet op deze vraag. Want de gemeente Sluis die roept op om aardiger voor elkaar te zijn op duinpaden. Vanwaar deze oproep? 0118-4999-99. Dus de gemeente Sluis roept op om aardiger te zijn op duinpaden. Waarom doen ze dat?

of the common people. Blijkbaar wil er niemand een paar lekkere warme sokken van Omroep Zeeland winnen. Want geen reactie op de vraag in het spelletje wat is het. De gemeente Sluis roept op om aardiger voor elkaar te zijn op duinpaden. Waarom is dat? Nou, je mag nog even in de herkansing.

0: op en with you. En blijkbaar willen er toch wel mensen die lekkere warme sokken van Omroep Zeeland winnen. Ik denk dat we naar een vrachtauto gaan in Bruinisse. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Elsa, goedemorgen Zeeland. Ja, we zeggen weer dingetje natuurlijk niet aan wintersokken, maar dat dagen van Radio Zeeland niet ontbreken.
0: Nee. Met wie spreek ik?
1: Ja, met Leendert-Jan Gillian.
0: Hallo Leendert-Jan. En waar zit je ergens?
1: Ik ga zo België in, want ik kreeg mijn zeecontainer en die moet naar Varenwagen, dus die hangen zo opgooien.
0: Oh ja, en is het goed te doen onderweg?
1: Dat is best te doen. Die airco op 4.25 en dan zit je rijd je op 4.56 leger uit buiten en dat gaat gewoon goed.
0: Oh ja. En verder gewoon verstand op nul en rijden maar, hè?
1: Ja, dat is aan mij wat besteed. Ik hoef helemaal niet gek te doen om rood te wezen.
0: Oké. Hey, wat is er aan de hand in de gemeente Sluis? Waarom roepen ze op om aardiger te zijn op duinpaden?
1: Ach, weet je, het is net als overal. Het is net overal. Ze hunnen elkaar slecht in de ogen niet. En zo'n fatbike die neemt dat fietspad en dan loop je daar met je vrouwtje, met je nootje. En ze hunnen elkaar de ruimte niet. En dan denk je, joh, wees toch eens een beetje vriendelijker van elkaar. En dan worden ze daar. Dan moesten ze daar een campagne voor maken. Het is aardig genoeg. Maar dat is de reden eigenlijk.
0: Ja, ik moet zeggen, ik fiets daar wel eens. En het zijn niet alleen fatbikes. Hoor. Als je daar fietst, dan kan eigenlijk alleen heel vroeg in de ochtend. Want het is ook dat er heel veel toeristen gewoon de weg oversteken in de duinen. En verder niet opletten. En soms met karretjes en natuurlijk met kleine kinderen. Soms met kleine fietsjes. Als je niet op elkaar let, dan komen er ongelukken van, hè?
1: Kleurtijd te maken met algemene tolerantie en dat hoor overal minder. Je ziet dat overal het verkeer op de snelweg, op de fietspijn en ook in gemeentehulp. En zijn dochter, daar gaan we dus wat aan doen. Nou, ja. Dat is eigenlijk.
0: Nou, in elk geval, jij doet mee voor de warme sokken. En blijf even aan de lijn, Jan Leendert. En verder goede reizen.
1: Ja, noem mijn naam niet om bedrooien. Leendert-Jan.
0: Oh, Leendert-Jan, sorry.

0: De Beach Boys en de California Girls. Het is 3:10. Graag tot zo.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Mega!

0: ook mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man.
2: Voor elk budget een megabed.
3: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Vitapro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitapro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
13: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Organisaties bereiden zich voor op de komende hitte. Over 2 uur gaat code oranje in van het KNMI vanwege de warmte. Rijkswaterstaat gaat vanwege die hitte gestrande automobilisten sneller helpen. Er staan bergers klaar om iemand snel van het hete asfalt te kunnen halen. Op sommige plekken kan dat asfalt boven de 50 graden worden. Ook de ANWB zet extra mensen in. Op de weg is het overigens niet drukker dan normaal vanwege de vakantieperiode. Ook het OV is weer op gang gekomen na de staking van morgen. De NS rijdt wel met minder treinen vanwege de hitte. Ook in de rest van Europa zorgt de hitte voor problemen. In het meest westelijke puntje van Frankrijk zitten zeker 68.000 huizen zonder stroom. De warmte zorgt daarvoor storingen in het elektriciteitsnetwerk. Naar verwachting zal de stroomuitval in Frankrijk nog de hele dag duren. Het blijft onrustig binnen het Openbaar Ministerie, schrijft NRC. In november stuurden al zo'n 3000 medewerkers een brandbrief naar de leiding vanwege niet goed werkende computersystemen. Volgens NRC heeft nu een speciale actiegroep die zou helpen om deze problemen binnen het OM aan te pakken, zichzelf opgeheven. Ze stoppen ermee omdat het door de hoge werkdruk niet meer lukt om zich voor de actiegroep in te zetten. In een mail schrijven ze dat de computersystemen nu wel iets beter werken, maar dat nog lang niet alle problemen ermee zijn opgelost. Veel te weinig mensen hebben iets geregeld voor hun online accounts als ze komen te overlijden, zegt Progressief Nederland. Volgens de partij hebben 8 op de 10 mensen niet geregeld wat er dan moet gebeuren met bijvoorbeeld hun wachtwoorden voor Facebook of een cryptorekening. Soms moeten nabestaanden het gezicht of de vingerafdruk van een overledene gebruiken om bijvoorbeeld in een telefoon te kunnen komen. Pro-Kamerlid Katman roept het kabinet daarom op om te komen met een bewustwordingscampagne. Het weer, het is zonnig en heet vandaag dus. 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, namelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
18: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
19: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
19: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
21: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
22: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
11: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
23: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
24: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
25: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: Emma Heesters en Rolf Sanchez en Contigo. Zomerse muziek, want het is ook zomer. Veerle is op pad. En elke woensdag bezoekt zij een museum om er één museumstuk uit te lichten. Vandaag, ja, Veerle, kun je dit wel een museum noemen waar jij zit?
1: Ik vind het een beetje lastig. Ik denk dat het wel meer is dan een museum. Maar ik vind dat het zeker door kan voor een museum. Het is ook wel een park. En je kunt er van alles beleven. Maar er is echt een heel stuk dat museum is waar mensen heel veel kunnen leren. Ik ben namelijk bij Neeltje Jans. En daar heb je het Delta Park. En ik sta hier voor een heel groot... Ja, een hele grote wand waarop allemaal onderdelen van de Neeltje Jans staan. En je kunt hier geloof ik ook met een glijbaan op een soort sleetje. Maar je kunt hier natuurlijk ook heel veel leren over de Oosterscheldekering. En dat wilde ik eigenlijk vandaag gaan doen. Ik dacht, het is warm, ik ga naar het water. En wat leren over het water.
0: Oké, en wat dat dan is, dat horen wij zo meteen.
2: Goedemorgen, je luistert naar... Omroep Zeeland.

0: Mister en Kiri. Ja, ik vind zelf, als je over de Oosterscheldekering rijdt, dat heeft toch altijd iets magisch. En op Deltapark Neeltje Jans kun je er veel meer informatie over vinden. En daar is Veerle op dit moment. Veerle, wat gaan wij vanochtend leren?
1: Ja, leuk dat je dat zegt, want ik had net hetzelfde toen ik over de kering reed natuurlijk. Die witte palen eigenlijk, of pijlers tegen die blauwe lucht, dat is altijd mooi om te zien. En nou, ik heb hier een afspraak gemaakt met Nicole. En Nicole, die heeft dat voor me uitgekozen. Want ik dacht, het is warm, ik ga naar het water, ik ga naar Neeltje Jans. Nicole, goedemorgen. Waar ga jij ons wat over vertellen?
2: Ik ga jullie wat vertellen over de Oosterscheldekering. En we hebben een hele mooie maquette uitgekozen die ik jullie graag ga laten zien.
1: Oké, ja, een maquette van de Oosterscheldekering waar ik dus net overheen ben gereden. Er staat hier inderdaad een hele grote Oosterscheldekering in een vitrine met autootjes en al. De autootjes zijn wel wat gedateerd, denk ik. Hoe oud is deze maquette?
2: Die is gemaakt na de bouw van de kering, dus die is van 1986. Dus die is inderdaad al bijna 40 jaar oud. 4 oktober bestaat de kering 40 jaar, dus die is bijna 40 jaar oud, deze maquette.
1: En hoe werkt die? Ja, ik zie wel een beetje natuurlijk de weg en dan de pijlers eronder, maar dat zegt mij nog niks.
2: Nee. Nou, je ziet hier eigenlijk 4 van de 65 pijlers die hier in het water staan, verdeeld over 3 verschillende blokken. De pijlers, dat zie je hier niet, maar die zijn 30 tot 40 meter hoog. Dus een beetje afhankelijk van waar ze staan. En daartussen zie je de verschillende schuiven. Dat zijn de 62 en die zijn gemiddeld 42 meter breed. En die kunnen ook zakken. Op het moment dat het waterpeil te hoog is, dan beslist Rijkswaterstaat dat het nodig is om de kering te sluiten.
1: En dan wordt er ergens op een knopje geduwd.
2: Klopt. Ja, klopt inderdaad. In Topsuis is aan de andere kant van de weg. Daar zit Rijkswaterstaat. En die drukt dan inderdaad op de knop. En dan gaat die dicht. En dat kan ik even ook wel laten zien. Want wij hebben er ook een voorbeeld van.
1: Nou, dat wil ik natuurlijk. Dan lopen we van de grote maquette met de snelweg erop naar een eentje waar de pijler echt kan zakken. Oh ja, hier zit ook echt zo'n rode knop. Dat is toch, ik neem aan dat ze bij Rijkswaterstaat niet net zo'n rode knop hebben, toch?
2: Nee hoor. Het kan handmatig gedaan worden, maar ze hebben daar ook rekenmachines staan die het helemaal uitrekenen. En hij kan ook op afstand gesloten worden. Dus dat hoeven ze niet inderdaad met de rode knop te doen, gelukkig.
1: Wanneer is de laatste keer dat hij is gesloten?
2: Dat is vorig jaar geweest. En ze testen hem wel ieder jaar. Dus we hebben wel een aantal testsluitingen per jaar. Maar vorig jaar is hij voor de laatste keer echt weer dicht geweest.
1: Oké, nou, ik zou zeggen, ik wil hem wel eventjes in beweging zien. Want Nicole drukt dan op de rode knop. En dan, hij zakt eigenlijk, ja, hij zakt nu best wel snel natuurlijk. In het echt, hoe lang duurt het voordat hij dicht is?
2: In het echt duurt dat 75 minuten. Dus dan gaat het inderdaad iets langzamer als dat het nu gaat. Dus dat gaat echt heel erg langzaam. Maar je moet natuurlijk, het water moet allemaal weggeduwd worden. Dus dat is echt wel een tijdsbestek van 75 minuten dat hij echt dicht is.
1: Wat voor gigantische machine zit daar wel niet achter? Wat, ja, dat werkt op brandstof? Of ik weet dus duidelijk niet veel van.
2: Nee, het werkt inderdaad op elektriciteit en op brandstof. En voor het sluiten, daar wordt inderdaad diesel voor gebruikt. Om dat ding echt dicht te krijgen. Dus bij Topsuis hebben ze ook alle veiligheidsmaatregelen. Mocht de tank een keer niet werken of mocht de stroom uitvallen, dat de kering sowieso wel dicht kan als het nodig is.
1: Wat doet dat met mensen als zij dit allemaal hier zo in werking zien? Hoe reageren bezoekers van Neeltje Jans hierop?
2: Ja, het is heel wisselend. De Nederlanders die weten vaak wel dat de Oosterschelde kering er is en dat het ons beschermt tegen het water. Maar zeker toeristen die zijn daar gewoon niet van op de hoogte. We hebben ook heel veel bijvoorbeeld Amerikanen die hier komen. En dan is dat wauw, this is amazing. En die hebben ook niet het idee van dat verschil tussen eb en vloed wat wij hier kennen. Dat kennen hun ook niet. Dus die nemen echt wel die kennis mee naar Amerika in de hoop dat ze ook samen met ons en iedereen op de wereld wat gaan doen tegen die zeespiegelstijging. Want ja, nu hebben we de kering nog, maar op een duur gaat het te veel stijgen. En dan moeten we na gaan denken over andere oplossingen.
1: Dus dan is misschien op een gegeven moment die kering zelfs ook alweer gedateerd.
2: Dat zou zo maar kunnen, ja. Ja.
1: Nou, dankjewel voor de uitleg. En ik ga nog een keertje op die knop duwen. Want ja, ik vind het fascinerend om het in het echt te zien. Dan zakt hij weer naar beneden. Elsa, tot straks.
3: Tot 12 uur, Goedemorgen Zeeland, met Elsa van Hermel.

0: laat vannacht, Elze, en vroeg vanmorgen. Dus dan merk je toch dat de stem even blijft hangen, zeg maar.
1: En jij zit als een soort reisleider in de bus met al jouw fans.
0: Ik zit aan de voorkant, ja, ja.
1: Met de microfoon?
0: Zullen we anders eens even kijken of ze al wakker zijn, Elze? Zullen we eens even testen?
1: Ja.
0: Ja, mensen, zijn we nog een beetje wakker? Ja!
2: Lang je niet naar huis, want hij is hier een beetje.
0: Nou, Elsa, volgens mij zijn ze wakker, toch?
1: Ja, ja, ja. Waar zitten jullie ergens nu?
0: Ze zitten net boven Amsterdam. We zijn onderweg. We gaan nu zo dadelijk naar Madame Tussauds doen. Dus vandaar dat we eerst naar het Centraal Station gaan. Dan stappen we uit en dan gaan we naar Madame Tussauds.
1: Ah ja. Dit is de tweede dag. Dat betekent dat je eind van de dag naar huis gaat, of gaan jullie morgen vroeg naar huis?
0: Nee, eind van de dag. Dus we zijn tot 4 uur in Amsterdam. En dan komen we terug naar Goes toe. En dan zijn we rond 1:07 dan zijn we bij de pit in Goes. En dan eet nog een klein maaltijdje. En dan gaan ze weer door naar België toe.
1: Oh ja, en dan slaap jij tot zondag.
0: Dan slaap ik tot zondag. Even bijtrekken.
1: Ja, hoe gezellig is het?
0: Ja, super. Het is echt. Ja, weet je wat het leuke ervan is? Je komt allerlei mooie dingen tegen. We zijn natuurlijk gisteren begonnen in Volendam Marken. En we zijn met z'n allen foto geweest van die Volendamse kostuums. We hebben natuurlijk gisteravond opgetreden, we hebben lekker gegeten. En nu dan vandaag naar Madame Tussauds en dan met de bootjes over de gracht. Ja, dat is natuurlijk altijd één groot feest gewoon. En ja, we zitten natuurlijk niet alleen maar zwaar blauw, dat zou je snappen.
1: En dit zijn echt wel de diehard fans die je nu bij hebt.
0: Dit zijn echt de diehard fans, ja. Ja. Ja.
1: Maar jij zegt uit België?
0: Uit België en Nederland, ja.
1: Maar jij treedt wel heel vaak op in België natuurlijk.
0: Ja, heel vaak. Ja, heel vaak. Dus ja, het is toch wel. De grootste groep komt uit Vlaanderen, zie je dan.
1: Ja, ja, ja, jij bent zeker zo bekend in Vlaanderen als in Nederland.
0: Ja, ja, dat klopt. Ja.
1: Nou, Alwin, we gaan ook even iets van jou draaien. Je mag zelf kiezen. Wordt het happy in de zon of heerlijke dag?
0: Zullen we happy in de zon doen? Dat is misschien wel een toepasselijke voor deze dag.
1: Precies. Hele fijne dag nog.
0: Hey, dankjewel.
1: En heel veel plezier.
0: Ja, dat gaat lukken.
1: Zanger Alwin uit Hoedekerskerken op pad dus. 2 dagen met een bus vol met fans.

Alwin uit Hoedekerk en happy in de zon. En hij zit dus op dit moment met een bus vol met fans ergens net boven Amsterdam.

0: Damiano, Davy, Tyla en Nile Rodgers en Don't Talk To Me. En ik zit ondertussen al even met Esme te praten. Eigenlijk over zometeen, want dan krijgen we tips van de Wegenwacht over je auto en de hitte.
1: Ja, ongelooflijk.
0: En jij had het er net over, hoe moet je je auto parkeren in
1: ja,
0: de hitte?
1: Ja, dat is mijn vraag.
0: Met zijn kont naar de zon of met zijn neus naar de zon?
1: Ja, ik denk met zijn kont naar de zon, want dan heeft hij, in ieder geval bij mij, is er dan minder door het glas kan er dan qua zon gaan. Ja. De bovenkant warmt natuurlijk altijd
0: lekker dat je stuur niet zo bloedheet
1: is. Ja, ik heb ook een zwarte auto, dus wat dat betreft is dat niet per se het geval.
0: Ik zal hem even onthouden om zo meteen aan de Wegenwacht te stellen.
1: Nou, dank.
0: Maar we hebben eerst natuurlijk het Zeeuwse nieuws.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Esma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ziekenhuis ADRZ stopt deze zomer met vaatonderzoek in Vlissingen. Patiënten moeten voortaan voor onderzoek aan bloedvaten naar het ziekenhuis in Goes. Er is te weinig personeel om de vaatlaboratoria in beide vestigingen open te houden. Volgens het ziekenhuis is de verandering nodig om de afdeling in Zeeland te kunnen houden. Treinen en bussen rijden weer na een OV-staking van morgen. Maar het kan nog wel even duren voor de dienstregeling weer normaal is. De actie is gericht op kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid, zegt chauffeur Nathan van Schaik in Terneuzen.
3: Dat zijn dingen die al jarenlang in Nederland overeind staan. Daar hebben we keihard voor moeten knokken met z'n allen. En nu willen ze dat eventjes op maandagochtend onderuit maaien. En ja, daar vinden wij wat van. En ik denk dat we daar met z'n allen wat van moeten vinden, Nederland brengt.
1: Vakbonden hebben al gezegd dat ze meer acties willen voeren. De gemeente Sluis roept op om aardiger voor elkaar te zijn op duinpaden. Het is vaak druk met fietsers en wandelaars die allemaal over datzelfde pad gaan. Dat leidt geregeld tot gevaarlijke situaties en irritaties. Sluis begint daarom een campagne met vanaf vandaag borden, bierviltjes die oproepen om elkaar de ruimte te geven. En een jubileum bij de bloedbank in Goes. De 73-jarige Jan Baks uit Vlissingen heeft daarvoor de 500ste keer gedoneerd. Dat doet hij dus al bijna zijn hele leven.
4: Ik geef bloed vanaf mijn 18. En het is een kwestie van trouw zijn. Eerst vol bloed en nu later, toen ze met plasma begonnen, plasma gegeven.
1: Om de 3 weken gaat Baks naar de bloedbank om te doneren. Bij de jubileumgift kreeg hij een grote bos bloemen. Sluiten we af met het weer in Zeeland. Ja, een tropennacht hebben we achter de rug. Met 22 graden was het niet eerder zo warm in een juninacht. Ja, verder vandaag, vanaf vanmiddag 12 uur, is er een code oranje actief voor de hitte. En het zal je niet verbazen, het is zonnig vandaag en het wordt 33 tot 36 graden. Op het strand kun je later wel een verkoelend zeewindje krijgen. Tot zover het nieuws bij Omroep Zeeland. Kijk voor meer nieuws en weer ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

Madonna en La Isla Bonita. Ja, als je erop uit moet, dan heb je het je misschien ook al afgevraagd. Hoe zit dat met de auto en de hitte? Kan ik hem overal parkeren? Maakt het verschil of je hem met de kont of de voorkant in de zon zet? Hoe zit het met je banden? Allemaal vragen. We bellen zometeen met Wegenwacht Maurice Ruiten. En hij kan er alles over vertellen. Als je een specifieke vraag hebt, app hem even via 0118 499999. Dan stel ik hem zometeen aan Maurice.

0: Niall Horan en Dinner Party. Ja, als je erop uit moet in deze dagen, en dat gebeurt wellicht, dan merk je het wel. Hè? Als je in je auto stapt, dan kun je soms je stuur bijna niet vastpakken omdat het zo warm is. Wij dachten, laten we eens even bellen met de Wegenwacht. En we hebben Maurice de Ruiten aan de lijn. Maurice, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe hou jij je auto een beetje koel?
1: Mijn auto koel? Nou ja, je kan natuurlijk de auto niet aan laten staan om de airco bezig te laten als je met een pechgeval bezig bent. Dus als ik dan weer begin, dan zet ik de ramen even open, even de warmte eruit, even de airco op 18 en dan daarna draai ik hem terug natuurlijk. Dus op die manier?
0: Ja, nou, ik heb een hele berg vragen voor je. En het begint eigenlijk met een vraag van collega Veerle. Want ja, die had iets waar ik zelf nog nooit mee te maken gehad had. Maar Veerle, vertel het zelf even.
2: Ja, het is een beetje vreemd. En ik had dat ook nog nooit eerder gehad. Maar met deze auto heb ik steeds, als het heel heet is, als die echt in de brandende zon heeft gestaan, dat ik mijn gordel niet uitgerold krijg. Dus ik kom... Dan is het al bloedheet in je auto en dan kan ik eigenlijk na een werkdag niet weg. Want ik ga niet de A58 op zonder gordel. En ik snap er helemaal niks van. Ik moet dan de auto helemaal koelen, wil ik hem weer een stukje eruit krijgen. Ja, hoe zit dat? En wat kan ik hier tegen doen?
1: Nou ja, die gordel die zit ingebouwd in de A-stijl natuurlijk. Daar kun je niet bij om te smeren. Dus ja, als je daar iets aan hebt, dan moet je dat ding demonteren. En dan kijken of dat je er überhaupt iets mee kan met smeren. Maar dat wordt waarschijnlijk een nieuwe gordel, vrees ik.
2: Ja, maar kan smeren er invloed op hebben? Want ik heb het dus alleen als het heel heet is. Verder werkt hij helemaal prima.
1: Ja, maar er blijft waarschijnlijk ergens een palletje hangen in dat systeem. En dat zit dus in die stijl ingebouwd. Dus daar kun je ook niet met een spuitbus bij of zo. Dus dat ga je niet even snel oplossen met een beetje vet of iets. Of,
2: ja. Nee, maar komt het doordat het ijzer reageert op de hitte? Of waardoor komt het dat ik dan bij de hitte daar
1: lag? Ja, dat zit in dat systeem, daar zitten allemaal kleine onderdeeltjes die natuurlijk goed gangbaar moeten zijn. En dat zal, ja, temperatuurafhankelijk zal er iets blijven hangen. En dat is een compleet blok eigenlijk.
2: Oké, en hoor je...
1: Dat rolmechanisme.
2: Hoor je dat vaker met dit weer?
1: Nee, dat zijn eigenlijk niet zo makkelijk problemen voor de Wegenwacht. Dat heb ik nog niet veel meegemaakt. Ah,
0: Veerle, nee. Ik vrees dat slecht nieuws voor jou betekent. Of ja, je moet gewoon maar even je tijd uitzitten en wachten tot het weer een beetje koeler wordt. Maurice, ik begreep dat jullie 10% meer pechgevallen hebben en dat het vooral accu's zijn die het begeven.
1: Met dit warme weer heb je de accu's, de banden, het koelsysteem, dat komt allemaal aan bod. Ja, dat zijn wel dingen waar de mensen zelf natuurlijk ook wel invloed op hebben. Want je kunt ook je bandenspanning controleren als je een lange rit gaat doen. Ja, die accu heb je weinig invloed op. Maar die kun je wel, als je op een camping staat bijvoorbeeld, goed in de gaten houden. Dat je niet te lang de deuren openhoudt, het contact aan en... ja, het koelsysteem, daar kun je ook invloed op hebben. Want als je weggaat, kun je ook naar het koelreservoir kijken. En dan kun je kijken of er voldoende in zit. Net als olie, dus vloeistoffen goed op peil houden. Ja, dat zijn allemaal wel dingen waar je zelf invloed op hebt.
0: Ja,
1: natuurlijk.
0: Ja.
1: Als er echt, kijk, het koelsysteem is natuurlijk als er een zwakke schakel in zit, ja, dan gaat hij bij dit soort temperaturen makkelijker eraan als dat het... normale temperatuur is.
0: Ja, ja, ja. En hoe zit dat dan met je banden? Wat moet je daarmee doen?
1: Banden moet je gewoon goed op spanning houden. Als je een band natuurlijk niet op spanning houdt, en dan wordt die normaal gesproken met redelijke temperaturen wordt die al warm, maar met deze temperaturen wordt die nog twee keer zo warm en dan gaat die eraan en dan kom je ons tegen, vrees ik.
0: Juist. En de airco hoog, kan dat kwaad voor je auto?
1: Nee, die airco kan geen kwaad als die hoog gaat. Alleen dat moet je niet continu blijven doen natuurlijk, want anders is het verschil te groot. En dan krijg je zo'n klap voor je kop. Dan stap je uit. Ja.
0: Maar dat is meer voor jezelf dan voor de auto.
1: Ja, ja, ja. Nee, ja. Als die airco werkt, dan kun je hem in principe wel aanhouden. Maar wat ik net al zei, als je hem op 18 graden laat staan, dat is alles wat hij kan. En je gaat dan rijden en je stapt uit bij 35 graden. Ja, dat is het verschil te groot. Dan krijg je een klap voor je kop.
0: Ja, ja, ja. Nou, ik kreeg nog meer vragen van collega's. Wij zitten natuurlijk veel op de weg. Maakt het uit of je je auto parkeert met zijn kont of met de voorkant in de zon?
1: Ja, wordt onder die motorkap wordt het onaannemelijk warm. Dat is echt niet te doen. Dus als je natuurlijk die auto een beetje in de schaduw kunt zetten, ja, is dat ook voor jezelf, maar ook voor die auto een stuk beter natuurlijk.
0: Dus met de voorkant zoveel mogelijk in de schaduw?
1: Ja, die koelt niet af, die auto. Die is binnen no time, is die temperatuur met deze temperatuur. Als je die 's ochtends start en je rijdt ik rijd bij mij de wijk uit in Terneuzen, dan staat die al op 90 graden, dan staat die al op bedrijfstemperatuur. Zo snel gaat dat. Dus als je die in de schaduw zet, dan heb je daar ook weer een klein beetje controle over. Maar ja.
0: Ja, maar je kunt het niet altijd regelen zoals je wil. Hè? Want soms moet je op een parkeerplaats staan, ja, dat er gewoon nergens een zuchtje schaduw te vinden is.
1: Dan is het niet anders.
0: Dan is het niet anders,
1: nee. Je kunt de motorkap openzetten, dat gaat het niet worden.
0: Nee. Ja. Heb jij nog een goede tip waar niemand aan denkt? Waarvan je zegt van nou, dit maak ik nu veel mee. En dat is eigenlijk toch vrij simpel te verhelpen.
1: Een goede tip. Even denken hoor. Nou ja, als je natuurlijk instapt en je zet eerst alles open. En je laat het even doorwaaien. Ja, dat is voor jezelf goed. Dat is voor de auto goed. En als je op pad gaat, dan voldoende water meenemen. Voor iedereen natuurlijk, niet alleen voor jezelf. Van tevoren goed kijken als je weggaat. Van A naar B kun je op internet kijken. Of dat je ergens een opstopping hebt, dat je niet in de file terechtkomt. Ja, het zijn allemaal dingen die je zelf niet in de hand hebt, maar wel rekening mee kunt houden.
0: Ja. Ook heb je nog een vraag die nu net binnenkomt. In de winter is het niet verstandig om de auto op de handrem te zetten als het hard vriest. Geeft dat ook in de zomer een probleem?
1: Nee, dat maakt in de zomer niet veel uit. In de winter heb je dat het vocht wat tussen de handremvoering zit, dat vastvriest. En dan blijft die hangen. En dan moet je dat loshalen als wegenwacht. Komt vaak voor. Maar in de zomer moet dat gewoon normaal werken.
0: Oké. En jij zei het al, probeer op te letten voor opstoppingen, files. Dat is natuurlijk voor jezelf sowieso prettiger. Maar als die auto zo in de hitte en als je dan stapvoets vooruit kunt, heb je dan kans dat je in pannen valt? Of moet je je daar toch niet echt heel erg bezorgd om maken?
1: Nou ja, het gaat om staat of onderhoud natuurlijk. Als die auto goed onderhouden wordt en één keer per jaar een keer goed gecontroleerd wordt, dan zien ze ook het koelsysteem. En ja, kijk, als slangen, koelwaterslangen, als die met olie in aanraking komen, dan worden die zacht. En dat kan je allemaal zien natuurlijk. Alles wat je kunt zien, kun je makkelijker oplossen. Maar je kunt niet in de gaten hebben dat er een waterpomp stuk gaat bijvoorbeeld. Ja, dat zijn dingen, daar heb je geen invloed op.
0: Nee. Oh, een waterpomp. Ja, je krijgt meteen een déjà vu. Dat is een duur grapje.
1: Ja, je hebt bijvoorbeeld, kijk, de radiateur van de motor. Heel vaak staat daar de condenser nog voor van de airco. Maar aan de binnenkant kun je ook de staat van de radiateur zien. Soms. Want dat zit ook heel vaak, zit daar nog een kap voor en nog een ventilator voor. Maar ja, alles wat je kunt zien, dat kun je makkelijker beoordelen natuurlijk. Maar een koelsysteem is in principe moeilijk te beoordelen, omdat je niet in het systeem kunt kijken.
0: Oké, Maurice, dank je wel zover.
1: Graag gedaan.
0: En voor de rest hoop ik je deze zomer niet tegen te komen.
1: Ja, als het nodig is, gewoon bellen. We gaan een oplossing zoeken.
0: Wegenwacht Maurice Ruiten. Met tips dus voor in de auto, in de hitte.

0: Danny Vera en Marlon Pichel en Try Again. Het is 11:04. Graag tot zo.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
5: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt... Oh. Dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen. En zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
13: City Dijkers met het NOS Journaal. In het onderzoek naar stembusfraude in Gorkum zijn 6 mensen aangehouden, meldt het Openbaar Ministerie. Ze komen uit Gorkum en worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. Politie en OM denken dat handtekeningen op volmachten zijn vervalst. Bij de landelijke gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart... waren er in Gorkum al sterke aanwijzingen voor fraude. Eind april werden de verkiezingen daarom daar opnieuw gedaan. Het onderzoek naar de fraude loopt nog. De OM sluit meer aanhoudingen niet uit. Kinderen stonden tijdens de coronacrisis niet bovenaan het prioriteitenlijstje van de overheid, zegt de kinderombudsman Margriete Kalverboer. Ze wordt momenteel verhoord door de speciale commissie van de Tweede Kamer die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid maar weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou zes marineschepen bouwen voor Duitsland, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu 8 fregatten bij een andere scheepsbouwer. Meerdere organisaties hebben maatregelen genomen tegen de hitte. Over een uur geldt code oranje in bijna het hele land, waarmee het KNMI waarschuwt voor de warmte. Rijkswaterstaat gaat gestrande automobilisten sneller helpen, omdat het asfalt boven de 50 graden kan worden. Ook bruggen hebben last van de warmte. Omdat brugdelen uitzetten, komen ze vast te zitten. Omdat koelen met water erg duur is, gebruikt de provincie Zuid-Holland vandaag een slijptol om brugdelen in te korten als dat nodig is. Het weer zonnig en heet dus. 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden. Dan wordt het mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
14: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
2: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
15: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
16: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
17: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
18: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
17: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
19: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
20: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
21: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
22: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
23: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van...

0: Miles Smith en Wait For You. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van Goedemorgen Zeeland. En Veerle is ondertussen teruggekomen. Marco had nog een goede tip voor jou, hè? Want jij had problemen in de hitte met je gordel dat hij niet goed uitrolt.
1: Ja, helemaal niet zelfs.
0: Ja, ja. Nou, dat uitrollen, daar heeft hij niet echt een tip over, maar wel over die gordel.
1: Ja.
0: Want hij zei...
1: Ja, dan moet jij mij vertellen. Ik kom net binnen.
0: Oh, jij komt net binnen. Nou, oké. Okay. Hij zegt, je moet je gordel gewoon... Als je hem los doet en uit de auto stapt... moet je hem niet terug laten rollen... maar dan moet je hem gewoon weer terugklikken.
1: Oh, ja, natuurlijk.
0: En als je dan daarna
1: dan
0: weer terug in wil
1: genoeg.
0: Stappen... Ja, precies.
1: Dan zit hij al lang genoeg. Ja. Ja.
0: Stom, dat
1: scheelt je een hoop dat ik daar niet eerder aan
0: en een hoop tijd ook.
1: Maar ik moet wel zeggen, het is nu pas maandag gebeurd. Het was voor de tweede keer. Ik heb een andere hele hete dag gehad een paar weken geleden. En nu, toen het maandag weer gebeurde, dacht ik... Oh ja, ik was vergeten. Want toen, die dag, heb ik me helemaal rot gezocht op het internet. Wat kan het zijn? Waardoor mijn gordel niet uitrolt.
0: Maar het is vandaag
1: dus het
0: heel
1: verraste
0: warm.
1: Me.
0: Morgen nog warmer.
1: Maar vandaag weet ik het. Maar vanochtend ben ik niet met mijn auto gekomen. Met de omroepauto. Dus die gordel die zit nog in de dingen.
0: Oh, dus dat betekent dat jij straks gewoon weer een kwartier staat te wachten?
1: Ja, maak er maar 20 minuten van.
0: Oh, 20 minuten? Zo'n flesje water meenemen. Ja. Nou, er kwam ook nog even via de redactie een tip binnen van Piet. Hij zegt gewoon niet over de gordel, maar de hitte en auto's. Je kunt een zonnescherm onder de ruitwisser op de voorruit plaatsen. Zo'n scherm wat je in de wintermaanden gebruikt... kan nu ook prima in de zomerdienst doen. Ja, ik herinner me dat we ooit van Omroep Zeeland... van die, hoe zeg je dat, van die aluminiumfoliekleurige schermen hadden... voor in de winter. En die heb ik ook eens in de zomer inderdaad achter mijn ruit gedaan.
1: Echt, het is gewoon een soort gordijn.
0: Het zou misschien wel werken, maar iemand vond hem blijkbaar zo leuk... dat hij dacht,
1: die is
0: voor mij.
1: Oh, ja. Werd hij gestolen.
0: Ik had hem misschien aan de binnenkant moeten doen... maar ik had hem aan de buitenkant gedaan. En ja, goed, die was dus weg. Maar hij heeft nog een tip. Hij zegt, de raampjes ongeveer 1,5 centimeter openen... dat is voor de doorstroming van het interieur... Pas op voor diefstal, zegt hij erbij. Na 1,5 centimeter, daar kun je toch niet door. Hè? Dus tegenwoordig kun je ook niet meer met zo'n ijzerdraadje of zo... je auto van slot krijgen, toch? Dus zou ik nog wel durven. Piet, ik ga het straks meteen proberen. Want wij moeten vanmiddag richting Capelle. En dan, wij stappen op het warmst van de dag in de auto, denk ik.
1: Ah, ja.
0: Ja, je heeft heel de ochtend lekker staan chambreren. Goed, straks hebben we natuurlijk een check de plek. En we bellen even met een van de leden van de Stormvogels Westkapelle. Want zij hadden maar liefst 4 jubilarissen die al heel lang korfballen.
2: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Rondé, you never been better. Stormvogels Westkapelle zetten 4 jubilarissen in het zonnetje. En van die 4 waren er 2 die al 50 jaar korfballen. En 1 van die 2 heb ik nu aan de lijn. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Geen voetbal voor jou dus?
1: Nee, korfbal. Al 15 jaar.
0: Ja, en wanneer ben jij gaan korfballen?
1: 50 jaar geleden. Dus bijna, ja, toen was ik 7.
0: En nou, dan herhaal ik mijn vraag. Geen voetbal dus voor jou?
1: Nee, voetbal vind ik ook wel leuk, want hier in de klas, en ik sta momenteel voor de klas, die is ook helemaal versierd in oranje stijl. Er hangen vlaggen op, slingers. Dus ook wel een beetje voetbal.
0: Toch ook wel een beetje voetbal. Maar waarom dan specifiek korfbal?
1: Ja, dat komt omdat binnen de familie werd er al gekorfbald. Mijn vader die zat ook in het bestuur. En ja, zo ga je dan op een gegeven moment ook korfballen. Mijn oudste broer heeft gekorfbald. Mijn tweede broer, ikzelf, en broer nummer 3 ook.
0: En wat vind jij dan zo leuk aan dit spel?
1: Ik vind het gewoon een heel leuk spel. Ik vind het ook heel leuk om dat je het gemengd speelt. Ja, en het is ook heel mooi dat je moet echt samenwerken. Alleen kan je het gewoon niet.
0: En het is bijzonder dat jij nu nog steeds korfbalt, hè?
1: Klopt, ja. 50 jaar al.
0: Ja, dus in het speelveld merk jij gewoon dat je vaak de oudste bent?
1: Ja, en de volgende dag denk ik ook.
0: Want hoe voel je je dan de dag daarna?
1: Nou, als het een pittige wedstrijd is geweest, dan voel je wel eens een paar pijntjes. Maar die zijn aan het eind van de dag dan meestal dan weer over.
0: En hou je dan je conditie ook nog op een andere manier op peil? Of alleen maar gewoon door de korfbaltrainingen?
1: Ik train sowieso 2 keer in de week. En verder fiets ik altijd naar mijn werk. Goed, dat is niet zo heel ver, dat is in Zoutelanden. Maar ik heb wel altijd mijn beweging. En ik pak eigenlijk heel weinig de auto.
0: En Jan, zeg eens eerlijk, want jij staat nu als meester Jan voor de klas.
1: Klopt.
0: Hoeveel van die Zoutelandenaartjes heb jij al aan het korfballen gekregen?
1: In deze klas 0. Want het is hier natuurlijk heel veel, een beetje reclame maken, voetbalvereniging De Meeuwen. Maar ik heb er ook al in de klas gehad die op de korfbal zijn gekomen.
0: Toch wel?
1: En, ja, in de J2 zit er momenteel nog een jongen die inmiddels van school af is en die ook nog korfbalt.
0: En hoe vaak geef je in de gymles korfbal?
1: Af en toe. Gewoon alles komt aan bod. Van uni-hockey, korfbal, een keertje voetbal, maar ook allerlei turnonderdelen. Dus af en toe ook gewoon korfbal.
0: Oh ja, het is niet dat ze zeggen van, oh nee, niet weer.
1: Volgens mij niet.
0: Het is nee. Doodstil bij jou in de klas, ja. Want ze zitten natuurlijk mee te luisteren.
1: Ja.
0: Zeg Jan, we 50 jaar...
1: Oh, sorry, we doen het eens meer met korfbal als we bijvoorbeeld richting een toernooi hebben, een korfbaltoernooi.
0: Oh ja, maar dat is logisch, hè?
1: Ja, dan doen we met voetbal precies hetzelfde of met uni-hockey, dus dan komt het iets meer aan bod.
0: Ja, 50 jaar is al een hele lange tijd, maar jij gaat gewoon nog een tijdje door?
1: Ja, ik heb samen met een vriend van me, hebben wij als doel nu, om in de nieuwe sporthal in Westkapelle nog een keer te spelen. Dus dat betekent dat het komend seizoen sowieso door moet gaan. En wie weet spelen we in januari 2027 in onze eigen hal in Westkapelle. Ja, en als dat niet lukt dat seizoen, ja, dan proberen we er nog een jaartje achter vast te plakken.
0: Ja, zolang je het leuk vindt, toch?
1: Ja, en blessurevrij blijft, want dat is al een hele belangrijke. Ja.
0: Je moet me zo denken, Mick Jagger die denkt op zijn 84ste nog na over een wereldtournee. Nou ja, dan kun jij toch nog wel een paar jaartjes korfballen, hè?
1: Dat kan ik al zeker nog, dan moet ik nog heel wat jaartjes doen. Ja, klopt.
0: Oké, hey, gefeliciteerd en we willen nog heel even de klas horen.
1: Dankjewel. Nou, daar komen ze, hoor.
0: Oh ja, dat is dan heel gek. Daar horen we heel
2: toch niet
0: vet
2: over. Ja.
1: Er werd hier ook nog een kreet geroepen. Wat roepen ze ongeveer elke dag. Als je dan een sommetje hebt bijvoorbeeld. Je mag het zo roepen. Dan ga ik de som vertellen. Bijvoorbeeld 60 plus 7 is...
0: Oh ja, ik hoor ze heel in de verte heel hard roepen.
2: Anders één kind heel dichtbij, bij de microfoon.
0: Ja,

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Kaoma en Dansando Lambada. Wij spelen zometeen ons spelletje Check de Plek. Maar eerst natuurlijk het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Esma, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Huisartsenorganisatie Zorg op Zak op Zuid-Beveland stopt in de huidige vorm. De vier praktijken in Sirrehoek, Overzande, Schravenpolder en Hansweert, die de afgelopen jaren onder één grote huisartsenorganisatie vielen, gaan weer zelfstandig verder. Volgens huisarts Margriet Boogaert-Samema lukt het niet om nieuwe huisartsen aan te trekken, omdat de organisatie kandidaten afschrikt. Voor patiënten verandert er voorlopig weinig. Het personeel blijft, maar valt straks dus weer onder de afzonderlijke praktijken. De tweede dag in de rechtszaak van Bulk Terminal Zeeland is vanmorgen begonnen. De drie directeuren van het overslagbedrijf in Vlissingen-Oost worden verdacht van betrokkenheid bij jarenlange drugssmokkel, valsheid in geschriften en het samenvormen van een criminele organisatie. Gisteren werd de eerste helft van de drugsfeiten behandeld, waarbij grote criminele namen zoals die van Bolle Jos voorbij kwamen. Vandaag gaat de rechtbank verder met de tweede helft van die feiten. Volgende week is het dan de beurt aan het Openbaar Ministerie en de advocaten. Als de zaak niet uitloopt, zal het OM komende maandag vertellen welke straffen ze eist tegen de directeuren. Ziekenhuis ADRZ stopt deze zomer met vaatonderzoek in Vlissingen. Patiënten moeten voortaan voor onderzoek aan de bloedvaten naar het ziekenhuis in Goes. Er is te weinig personeel om de vaatlaboratoria in beide vestigingen open te houden. Volgens het ziekenhuis is de verandering nodig om de afdeling in Zeeland te kunnen houden. En de ANWB Wegenwacht ziet op dit soort hete dagen 10% meer pechgevallen. Het gaat dan met name om problemen met accu's, banden en het koelsysteem, zegt Wegenwacht Maurice Ruiten.
3: Ja, dat zijn dan dingen waar de mensen zelf natuurlijk ook wel invloed op hebben. Want je kunt ook je bandenspanning controleren als je een lange rit gaat doen. Die accu heb je weinig invloed op, maar die kun je wel, als je op een camping staat bijvoorbeeld, goed in de gaten houden. Dat je niet te lang de deuren openhoudt, het contact aan.
2: Nou, verder geeft hij nog als tip dat je zeker genoeg water meeneemt in de auto en voor vertrek de route checkt, zodat je niet onverwachts in de file komt te staan. Sinds gisteren is het hitteprotocol ook bij Rijkswaterstaat van kracht. Mensen die pech krijgen worden zo snel mogelijk naar een plek met voorzieningen, zoals een tankstation, gebracht. Bij dit warme weer kan de temperatuur van het asfalt namelijk oplopen tot boven de 50 graden. Het weer dan in Zeeland. Vanaf 12 uur geldt de code oranje voor de hitte. Het is een zonnige dag vandaag met tropische temperaturen die op kunnen lopen tot 36 graden. Er staat weinig wind uit het zuidoosten, maar later is er op het strand wel een zeewindje en kan het afkoelen naar, nou ja, wat je noemt 25 graden. Tot zover. Kijk voor meer nieuws en weer ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en

0: Ed Sheeran en Sapphire. En wij spelen ons spelletje Check de Plek. Ja, we zoeken weer een plek in Zeeland. Een stad of een dorp of een gehucht of een buurtschap. Of een plek waar helemaal niemand woont. Ook dat kan. Maar je krijgt maar één aanwijzing. Die krijg je zo van Veerle. En als je denkt te weten welke plek we vandaag zoeken, dan bel je. Appen mag ook. Maar de telefoon gaat voor.
1: Is er hier geen hondenuitlaatterrein?
0: 0118-4999-99.
1: Is er hier geen hondenuitlaatterrein?

0: Kees en Hede Delilah. Is er hier geen hondenuitlaatterrein? Henk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat denk je? Welke plek zoeken wij?
1: Ik dacht Kappendijken.
0: Kijk ik even naar mijn enig jurylid, maar...
2: Ja, het is niet wat we zoeken, maar eigenlijk vind ik het wel een goeie. Want dan zou je kunnen denken, misschien katten die kunnen dan op de dijk plassen. Want dat doen honden ook vaak.
1: Ja,
2: toch?
1: Precies.
2: Ja.
0: Maar helaas, er staat hier toch iets anders. Oh, en Theo hangt ondertussen op en Piet hangt ook op. Die denken van... Of ze hadden allemaal hetzelfde, dat kan natuurlijk ook.
2: Ja, dat denk ik.
0: Ja,
2: die
0: dat
2: denken.
0: Zal dan wel.
2: Kattendijken.
0: Nou, laten we dan even kijken wat er op de app allemaal gezegd wordt. En als je denkt van, nou, ik weet nog wel iets anders... dan moet je snel bellen naar 0118-4999-99. Is er hier geen hondenuitlaatterrein? Even kijken, waar moeten we beginnen? Bij Petra?
2: Honselaardijk komt binnen, dat ken ik helemaal niet.
0: Prachtig.
2: Hontenissen, nou, dan zitten mensen toch wel op de honden.
0: Ja.
2: Klingen?
0: Klingen, daar is waarschijnlijk echt geen hondenuitlaatterrein.
2: Nee.
0: Omroep Zeeland, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Met wie?
3: Met Jacqueline, maar ik hoorde even niet wat er allemaal op de app stond.
0: Mm-hmm.
3: Maar ik dacht, tenminste mijn man dacht, hontenissen.
0: Nee, dat vonden wij ook heel mooi bedacht. Maar het is niet goed, dus roep dat maar even naar hem.
3: Ja.
0: Volgende keer beter.
3: Oké.
0: Geen hontenissen dus. Weer telefoon. Omroep Zeeland, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hallo, met wie?
4: Peter Wegsteiner.
0: Peter, wat denk je?
4: Nou, ik denk dat het de camping is van de mensen die daar geen... die daar lama's hebben. Dus de lama-camping. Huh? En dat is dus bij Kampenland of Veren.
0: Oh, ja, ja. Maar nee, het is niet goed.
2: Dat is bij de alpaca's zeker.
4: Ja, ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Nee, maar dat is niet wat wij zoeken.
4: Oké, nou, dankjewel hoor.
0: Maar ondertussen zijn de lijnen gevuld. Omroep Zeeland, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Hallo, met wie?
5: Co.
0: Co, Co, wat denk je?
5: Kat.
2: Ja, dat is goed.
0: Ja, Co is onze vaste puzzelaar, hè? Die is zo bedreven. Co, het is goed. Moeten we het nog uitleggen of kun je het zelf uitleggen?
5: Nee, ik denk ook het wel weet.
0: Ja, vertel.
5: Ja, kijk, dat zijn allemaal katten. Voor katten, kat.
0: Ja, precies.
5: Alles gericht op de poes.
0: Precies, precies.
5: Hey.
0: Co, dat betekent dat jij vrijdag één van onze finalisten bent. Dus blijf even aan de lijn, hè?
5: Dat is goed.
6: Of je nou in Vlissingen bent, in Hulst, Goes of Zierikzee, Omroep Zeeland. Altijd

0: gebeurd. En teun, teun, teun. En ondertussen is Michiel aangeschoven. Michiel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zegt u het maar.
1: Het gaat vandaag over de huisartsen. In Goes krijgen ruim 2500 patiënten voortaan grotendeels digitale huisartsenzorg. Dus alleen als het dan echt nodig is, kun je terecht in die praktijk. Voor alle andere randzaken ben je gewoon op een app, op een website aangewezen.
0: Met een huisarts ergens in den landen.
1: Ja, inderdaad. Ja, ja. Klopt. En daarom de stelling van vandaag. De digitale huisarts is de oplossing tegen het huisartsentekort. Want daar heeft het natuurlijk mee te maken. Kon geen vervanger gevonden worden voor die praktijk in Goes. En daarom nu dat digitale alternatief. Maar is dat nou eigenlijk wel de oplossing? Je mening is straks welkom al via ons WhatsApp-kanaal. En om 17:30 praten we er uiteraard over verder.

0: met Smelly Kitchen sluiten we deze Goedemorgen Zeeland af. We zijn er morgen weer, maar blijf natuurlijk lekker lang bij Omroep Zeeland. Want Michiel, die is er zo meteen.
1: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
2: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei. Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
11: Vergeet je niet in te smeren.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Rond deze tijd gaat in een groot deel van Nederland code oranje in. Alleen in Drenthe, Groningen en Friesland geldt de waarschuwing niet. Volgens het KNMI wordt het benauwd door de hoge temperatuur en de luchtvochtigheid. Daarnaast waarschuwt het RIVM ook voor smog. Onder meer ouderen en mensen met een zwakke gezondheid moeten daarom uitkijken. Op de weg wordt er ook rekening gehouden met de hitte. Rijkswaterstaat sleept mensen met pech zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of een tankstation. En op het spoor rijden minder treinen. In Gorkum zijn gisteren 6 mensen opgepakt in verband met stembusfraude bij de verkiezingen van 18 maart. Er werd toen bij 1 stembureau opvallend vaak gestemd met een volmacht. De mensen die nu zijn opgepakt worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. De politie en het OM denken dat ze handtekeningen op volmachten hebben vervalst. In het onderzoek in Gorkum worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Frankrijk is een eerste geval van ebola ontdekt. Het gaat om een arts die onlangs terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. Daar is momenteel een grote uitbraak van ebola. Het Franse ministerie van Volksgezondheid zegt dat de situatie van de arts nauwlettend wordt gevolgd. Ebola is erg besmettelijk en dodelijk. De helft van de mensen die het virus krijgt overlijdt er ook aan. In de Democratische Republiek Congo zijn al meer dan 1000 mensen besmet geraakt en zijn zeker 267 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. Het Vlaamse tv-programma Blokken krijgt na 33 jaar in 7000 afleveringen een nieuwe presentator. Ben Krabbé maakt nog 1 seizoen van het programma. Wat hij daarna gaat doen is nog niet bekend. Blokken is de langstlopende dagelijkse tv-quiz ter wereld. Het is een combinatie van een kennisquiz en het spelletje Tetris. Het programma wordt overgenomen door Sven de Leijer, die ooit publieksopwarmer bij het VRT-programma was. Het weer zonnig en heet, 30 graden in het noorden en 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedemiddag, het is 12 uur. Dit is Omroep Zeeland en verkeersinformatie van de ANWB. Melding rondom de Westerschelde-tunnel. Een pechgeval in de Oostbuis richting Borselen. Daarom is een rijstrook afgesloten. Er geldt een snelheidsbeperking. En je moet er rekening houden met vertraging van iets meer dan 5 minuten. Het levert op dit moment een file op van een kleine 9 kilometer.

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies. Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
8: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Goedemiddag, Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoort.
10: Ja, je kon er vanochtend lang op wachten op de bus door de landelijke staking in het openbaar vervoer. Het was ook te merken in Terneuzen. Maar waarom die medewerkers het werk neerlegden, dat hoor je zo in Zeeland nu. Verder vandaag in het Zeeuwse nieuws. Het is en nou ja, was misschien wel een uniek huisartsen-experiment. Dat van zorg op zak, want het stort in deze vorm door een tekort aan personeel. En meer over een oudertraining om gezinnen beter door de puberteit te helpen. De Zeeuwse Kamer gaat er zo meteen over. Iets na 12:30. 6:12. Het Zeeuwse nieuws van deze woensdag. Een hele goede middag. Ja, het was bedoeld om de huisartsenzorg in Zeeland juist toekomstbestendig te maken. Maar in de praktijk blijkt het toch niet te werken. Huisartsenorganisatie Zorg op Zak op Zuid-Beveland stopt. Onder de organisatie vallen 4 huisartsenpraktijken op Zuid-Beveland, in Zeerehoek, Schravenpolder, Overzande en Hansweert, die waarschijnlijk weer individueel verder gaan. Zorgverslaggever Eva van der Welen aangeschoven. Eva, help ons eventjes. Zorg op zak, hoe zat het ook alweer? Wat is het precies?
11: Ja, Zorg op zak is eigenlijk het beste te omschrijven als een regiopraktijk. De organisatie is in 2020 ontstaan, juist vanwege de dreigende huisartsentekort. Het lukte toen al niet om opvolgers te vinden bij de verschillende praktijken. Dus toen hebben ze gezegd, weet je wat, we gaan het samen doen. We gaan samenwerken en op die manier dus de zorg te voorzien.
10: Ja, die 4 praktijken die fuseerden toen, maar waar is deze samenwerking dan op misgelopen?
11: Ja, ironisch genoeg, precies de reden waarom het ooit is begonnen, het huisartsentekort. De afgelopen jaren zijn er 3 van de 5 praktijkhouders gestopt, omdat ze met pensioen zijn gegaan. Dit zagen ze natuurlijk wel vanaf een afstandje aankomen, dus ze hebben daar ook op voor gesorteerd. Ze hebben met zo'n 10 potentiële huisartsen gesproken, maar het is toch niet gelukt om nieuwe huisartsen te vinden. En de 2 praktijkhouders die overblijven, ja, zij zien het niet niet zitten om met z'n tweetjes zorg op zak overeind te houden.
10: Gisteren nog in het nieuws, de huisartsenpraktijk in Goes werd ook niet lukt om een opvolger te vinden om die praktijk in de huidige vorm over te nemen. Wat is dat toch met dat probleem?
11: Ja, het is een combinatie van factoren. Het is vergrijzing, grote druk op de zorg. Er is veel vraag en weinig huisartsen. En als je een huisarts bent, ja, die heb je ook veel wensen, want er is veel vraag naar. Dus het is ook gewoon lastiger om een goede huisarts te vinden. Ja, en op dit moment hebben we gewoon meer plekken in Zeeland hier nu al last van.
10: Dan even terug naar zorg op zak. Wat betekent het stoppen van deze regiopraktijk voor de patiënten daar?
11: Ja, op dit moment nog veel onzekerheid. Op korte termijn verandert er niet meteen heel veel. Maar hoe de huisartsenzorg er in de toekomst uit gaat zien, hoe het geregeld gaat worden, is nog onduidelijk. Het zou kunnen dat er meer vraag is naar digitale zorg, wat nu bijvoorbeeld ook in Goes wordt opgepakt, wat gisteren naar buiten kwam. Maar ja, het is dus nu nog even de vraag en onzekerheid voor de patiënten daar.
10: Oké, Eva van der Welen, dankjewel. En vanochtend vroeg was er landelijke OV-staking. Begon om 4 uur vanochtend, duurde tot 1 uurtje of 8. De vakbonden zijn het niet eens met het voorgenomen besluit om 6,5 miljard te bezuinigen op de sociale zekerheid. Verslaggever Joey Bongers die ging in de vroegte al een kijkje nemen in Terneuzen.
12: Normaal gesproken is het een komen en gaan van bussen hier op het depot in Terneuzen. Vandaag niet. Vandaag staken de buschauffeurs tot 8 uur vanochtend. Er staan, ik denk een mannetje of 10, 15 aan buschauffeurs. Nathan van Schijk, jij bent buschauffeur. Waarom staken jullie vandaag?
13: Wij staan vandaag stil. Wij staken tegen de kabinetsplannen die nu op het moment op tafel liggen. En wij vinden dat we daar met z'n allen een geluid over moeten maken. En een signaal moeten afgeven naar de overheid toe. Dat dit onacceptabel is.
12: Ja, niet alleen jij vindt dat, maar ook je collega's.
13: Absoluut. De stakingsbereidheid is heel hoog. We vinden hier allemaal wat van. Niemand wil tot aan zijn dood werken. Niemand wil dat zijn WW-recht wordt afgepakt. En dat de WIA-rechten af worden gepakt. Dat zit niemand op te wachten.
12: Waarom vind je dat zo belangrijk?
13: Het is ieders recht om gewoon normaal ziek te zijn. Ieders recht om gewoon WW te mogen ontvangen als je ziek bent. Want dat doet niemand met opzet. WIA is ook gewoon een recht. Het geeft gewoon de mogelijkheden om toch te kunnen blijven leven. Boodschappen te kunnen blijven betalen. Of, wat ik al zei, sociale zekerheid. Dat is iets waar wij trots op mogen zijn in Nederland. Want het was gewoon altijd goed geregeld.
12: Ja, want die sociale zekerheid, normaal gesproken staken jullie voor jullie eigen cao. Maar dat is vandaag dus niet het geval.
13: Klopt, de vakbond die komt inderdaad op voor arbeidsrecht. Dat is één tak ervan. Maar daarnaast zetten ze zich ook in voor sociale zekerheid. En dat is ook zeker, zoals je ziet nu, echt wel nodig.
12: Voor de mensen die nu op een busstation staan, die staan heel even te wachten.
13: Klopt, die staan even te wachten. Dat is jammer genoeg een noodzakelijk kwaad. Wij doen dat ook niet met plezier. Maar ja, we moeten wel met z'n allen op gaan staan tegen deze verslechteringen.
12: Het is rustig hier op het busstation in Vlissingen. Er zijn wel wat fietsers. Er komt een auto voorbij rijden. Er staat toch één iemand te wachten op de bus. Dat is Guy. Guy, u staat hier op het station, op het busstation. Maar de bussen gaan nog niet rijden.
14: Dat vind ik vervelend. Ik zal nog een tijdje moeten wachten dan zeker. Ja. Ik denk dat er staking is. Heb ik gehoord.
12: Ja, er is een staking. De vakbonden hebben de buschauffeurs gevraagd, of het OV gevraagd om te gaan staken vanwege de sociale zekerheid. De overheid wil daarop gaan bezuinigen. Ja, wat vindt u daarvan?
14: Ik vind dat voor die mensen niet zo leuk. Ik vind dat iedereen recht heeft op de staking, want anders zal er ook niets wijzigen als men niets doet.
12: Nathan, mocht dit nou geen resultaat opleveren, wat gaan jullie dan doen?
13: Dan gaan we gewoon weer verder met andere dingen proberen. Of dit een signaal afgeeft. Is dat niet zo? Ja, dan zullen we misschien nog een keer met z'n allen een signaal moeten geven. En misschien wel breder. Heel Nederland.
12: Nou, de eerste bus die is zojuist hier aangekomen in Vlissingen. Guy, ik zie net dat hij is ingestapt. Hij is even met de buschauffeur aan het praten. En dan kan hij zo meteen zijn weg vervolgen richting zijn werk.
10: En hou daar wel rekening als je nog op pad gaat dat er minder treinen rijden vanwege de hitte. En ook door de werkzaamheden op het spoor tussen Vlissingen en Roosendaal. Wat gaat het weer doen de rest van de dag? Antwoord krijgt hier zo van Stefan van der Gijzen na Kim Wilde.

0: Cambodja, het is 11:45 op deze woensdagmiddag. Luister je naar Omroep Zeeland. En voor het weer gaan we naar Stefan van der Gijzen. Stefan, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Het code oranje is zojuist ingegaan, hè?
1: Ja, die is om 12:00 van start gegaan voor die hitte van op dit moment en ook de komende dagen nog. En het is natuurlijk al langere tijd warm, want sinds vorige week woensdag, donderdag zitten die temperaturen al ruim boven de 25 graden, behalve dan vlak aan zee. Nou, op dit moment ook al temperaturen ruim boven de 32 graden vanochtend. Ja, om 11:50 deze ochtend nog had Wilhelminadorp een temperatuur al van 32,4 graden. Ja, en het wordt nog warmer deze middag. De code oranje is dus ingegaan en die temperaturen gaan verder stijgen. Tussen de 33 en 36 graden deze middag, met daarbij ook een hoge luchtvochtigheid. Ja, en dat maakt die warmte extra drukkend. En daar heeft die code oranje ook wel mee te maken. Nou, er staat weinig wind uit het zuidoosten, maar voor wat verkoeling is het op het strand in de loop van de middag een stuk beter uit te houden als daar een zeewind opsteekt en de temperatuur wat terugzakt naar ongeveer 25 graden. En ja, voor de zwemmers onder ons, de zeewatertemperatuur is al opgelopen ook naar ruim 20 graden. Nou, vanavond blijft het ook nog lang warm. Ook de nacht verloopt zeer warm. We krijgen een zogenaamde tropennacht met temperaturen tussen de 21 en 23 graden. Dus ja, het huis afkoelen is er ook niet bij. Afgelopen nacht werd het in Vlissingen niet kouder dan 22 graden en beleefden ze daar de warmste juninacht ooit gemeten. Ook uitzonderlijk. Nou, na een warme nacht volgt morgen ook weer een tropisch hete dag. 31 tot 36 graden. Misschien wel wat meer wind uit het noordoosten. Dus rond open wateren allemaal net iets minder heet. De nacht naar vrijdag die verloopt nog een heel stuk warmer. Sterker nog, tijdens de wedstrijd van het Nederlands elftal Tunesië om 1:00 s'nachts is het bij ons nog altijd 27 graden. Bijna te bizar voor woorden. Ja, en als klap op de vuurpijl volgt vrijdag dan de heetste de dag van deze periode. Globaal zo tussen de 33 en lokaal 39 graden met volop zon. En dan blijft het overal droog. Nou, of we in de loop van het weekend wat verkoeling krijgen, dat vertel ik later vanmiddag.
0: Oké, horen we dan van jou, Steven van Gijzen, dankjewel. Hou rekening als je op de weg staat rondom de Westerschelde-tunnel, want de oostbuis richting Borselen die is afgesloten tot 12:55. Daar sta je dus ruim een half uur stil. Komt door de berging van een pechgeval. Hou daar rekening met filevorming in ieder geval. Het kan er druk worden. Andere meldingen zijn er op de A16 Breda richting Rotterdam voor Zwijndrecht 10 kilometer. Daar een kwartier vertraging. Is eerder vanochtend een ongeluk gebeurd. Daar is de weg weer vrij. En op de A29 sta je ook stil. Berg op Zoom richting Rotterdam voor de afrit Numansdorp 3 kilometer. Daar is je vertraging een kleine

0: op hier bij Omroep Zeeland. De ontsnapte aap bij de Beekse Berg in Hilvarenbeek, die is nog steeds niet gevonden. Hoe dat in elkaar zit hoor je zo. Net als Ozempic is nog steeds een populair middel om af te vallen. Eerst naar Rijkswaterstaat. Zij gaan vanwege de hitte gestrande automobilisten sneller helpen. Voor het hele land is nu dat hitteprotocol, wat gisteren in een aantal provincies al was uitgerold, is nu voor het hele land uitgerold. Bergers die staan klaar om iemand snel van het hete asfalt te kunnen halen. Op sommige plekken kan dat asfalt boven de 50 graden komen, de temperatuur ervan. En daar kan een auto het lastig mee krijgen, zegt deze medewerker van de Wegenwacht.
1: Auto's hebben dat gewoon een stuk zwaarder met deze temperaturen. Koelsysteem die goed moet werken. Banden. Als het buiten een graad of 30, 35 is, wat echt warm is, ja, dan mag je rekening houden dat de asfalttemperatuur bijna een keer zo hoog is.
0: En na de staking van vanochtend is het openbaar vervoer dan weer op gang gekomen, maar volgens de NS kun je nog rekening houden met vertraging, omdat er minder treinen rijden vanwege de hitte. Honderdduizenden mensen in Nederland die gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic om kilo's kwijt te raken. Bijna 1 op de 3 gebruikers die krijgt die middelen buiten de eigen dokter om. Ze kopen afslankprikken online, illegaal of via-via, blijkt uit onderzoek onder het RTL Nieuwspanel. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd maakt zich daar grote zorgen over. Omdat je niet weet wat je krijgt, zegt de hoofdinspecteur tegen RTL Nieuws.
2: Het kan vervuild zijn, er kan iets anders in zitten. En wat wij aan meldingen hebben gezien is mensen die zo ziek werden dat ze opgenomen moesten worden in het ziekenhuis. Onze boodschap is, doe het niet. Het blijft zo dat dit een geneesmiddel is dat je eigenlijk alleen onder begeleiding moet gaan gebruiken. En dat is natuurlijk via internet buitengewoon ingewikkeld om dat te doen.
0: En die medicijnen kosten vaak honderden euro's per maand. Toch hebben veel gebruikers dat daarvoor over. En er wordt nog steeds volop gezocht naar de ontsnapte aap uit safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Afgelopen weekend stak de aap zwemmend een gracht over. Iets waarvan de verzorgers niet wisten dat de aap dat kon. En nu loopt het dier al dagen rond in de omgeving en proberen verzorgers hem te verdoven.
3: In het begin bleef hij nog wel zitten, maar nu denkt hij van ja, daar heb je ze weer. Ja, dit zijn wel slimme apen. Dus hij herkent ons al wel. Dus we gaan nu vandaag incognito gaan kijken of we hem dan kunnen verdoven.
0: De aap is niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren, maar het safaripark zegt toch, ga er niet zelf op af. Ze hebben een speciaal telefoonnummer ook voor dit soort zaken, als er dan dieren vermist zijn in ieder geval. Dat is nieuws van buiten onze provincie. Zometeen het laatste Zeeuwse nieuws. En muziek van Suzanne en Freek hoor je zo bij Omroep Zeeland. Eerst Emily Sunday is next to me.

0: Susanne en Freek en niemand hier bij Omroep Zeeland. 12:30 is het. Zometeen hebben we het over een oudertraining. Want hoe kun je nou als gezin beter omgaan met de soms wel lastige pubers en door die pubertijd heen komen? Meer daarover zometeen in de Zeeuwse Kamer. En Esme Becht is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels... en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering... en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
3: 24 juni, demodag van raamfietsen.
2: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
4: Woont u in Beveland of Walcheren? En wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen? Zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop. Zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: En dat Zeeuwse nieuws krijg je van Esme Beg. Esme, goedemiddag.
6: Goedemiddag. De Duitse regering heeft de bouw van 6 fregatten door scheepsbouwer Damen Nevel uit Vlissingen helemaal geschrapt. Met de bouw was 18 miljard euro gemoeid. Vorig jaar bleek al dat het project ernstig vertraging had opgelopen en de bouw ook veel duurder zou uitvallen. Toen werd overeengekomen dat Damen de rol van hoofdaannemer zou overdragen aan een Duits bedrijf. Maar nu kiest de Duitse regering er dus voor de bestelling helemaal te annuleren en 8 andere fregatten te laten bouwen bij een Duitse scheepsbouwer. Huisartsenorganisatie Zorg op Zak op Zuid-Beveland stopt in de huidige vorm. De 4 praktijken in Serrehoek, Overzande, Schravenpolder en Hansweert, die de afgelopen jaren onder 1 grote huisartsenorganisatie vielen, gaan weer zelfstandig verder. Volgens huisarts Margriet Bogaert-Samama lukt het niet om nieuwe huisartsen aan te trekken, omdat de grote organisatie kandidaten afschrikt. Voor patiënten verandert er voorlopig weinig. Het personeel blijft, maar valt straks weer onder de afzonderlijke praktijken. De 2e dag in de rechtszaak van Burg Terminal Zeeland is vanmorgen begonnen. De 3 directeuren van het overslagbedrijf in Vlissingen-Oost worden verdacht van betrokkenheid bij jarenlange drugssmokkel, valsheid in geschriften en het samenvormen van een criminele organisatie. Gisteren werd de eerste helft van de drugsfeiten behandeld, waarbij grote criminele namen zoals die van Bolle Jos voorbij kwamen. Vandaag gaat de rechtbank verder met de 2e helft van de feiten. Naar verwachting zal volgende week de strafeis bekend worden gemaakt. En de ANWB Wegenwacht ziet op dit soort hete dagen 10% meer pechgevallen. Het gaat dan met name om problemen met accu's, banden en het koelsysteem, zegt Wegenwacht Maurice Ruiten.
7: Ja, dat zijn wel dingen waar de mensen zelf natuurlijk ook wel invloed op hebben. Want je kunt ook je bandenspanning controleren als je lange rit gaat doen. Die accu heb je weinig invloed op, maar die kun je wel, als je op een camping staat bijvoorbeeld, goed in de gaten houden. Dat je niet te lang de deuren openhoudt, het contact aan.
6: Sinds gisteren is het hitteprotocol bij Rijkswaterstaat ook van kracht. Mensen die pech krijgen worden dan zo snel mogelijk naar een plek met voorzieningen, zoals een tankstation, gebracht. Bij dit warme weer kan de temperatuur van het asfalt namelijk oplopen tot boven de 50 graden. Het weer dan nog in Zeeland? Nou, het zal je niet verrassen. Er is vanmiddag volop zon en het blijft droog. Temperaturen stijgen naar tropische waarden tussen de 33 en 36 graden. Vanwege die hitte is code oranje van kracht. Er is weinig wind, die komt uit het zuidoosten. Maar die wind kan op de stranden vanmiddag wel wat afkoeling geven, tot een graad of 25. De komende dagen blijft het ook tropisch warm, met vrijdag lokaal zelfs 38 graden. Tot zover. Kijk voor meer nieuws en weer ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel, Esma. Eens kijken op de weg waar de oostbuis van de Westerschelde-tunnel zojuist weer open is gegaan. Stond een pechgeval, maar vanwege de drukte wordt het verkeer dan nog wel gedoseerd toegelaten. Hou daar rekening met vertraging, dus in de richting van Borselen. Andere plekken waar je stilstaat volgens de ANWB is de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht Centrum 7 kilometer, daar ruim een kwartier. Ook een ongeluk gebeurt daar eerder en de weg is weer vrij. En ook op de A29 een forse vertraging. Bergen op Zoom richting Rotterdam voor de afrit Numansdorp 7 kilometer. Daar is je vertraging bijna een uur.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Love Shine a Light. Het is tijd voor de Zeeuwse Kamer. Dichtslaande deuren, uitvallende of juist zwijgende pubers en soms radeloze ouders. De pubertijd is niet altijd even gezellig. Niet voor het kind, maar ook zeker niet voor de ouders. Het jeugdzorgorganisatie Juvent is daarom dit schooljaar op het Zwincollege in Oostburg begonnen met een proef van de Triple P Oudertraining voor tieners. Ik praat erover in de studio aangeschoven Tamara de Putter en Eline Paridaan van Juvent. Welkom, goedemiddag, fijn dat jullie er zijn.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Hey, om te beginnen met die naam, de Triple P, wat betekent dat eigenlijk?
1: Ja, het is van Engelse afkomst, of Australische training, dus Positive Parenting Program, maar wij zijn gewoon positief opvoeden.
0: Oké. Het is een wereldwijd gebruikte methode. Hoe gaat die methode precies in zijn werk?
2: Het is een methode waar je eigenlijk praktische handvaten krijgt. Wij geven hem in een groepsverband voor ouders van pubers. Ze komen 5 keer bij ons een soort training volgen van 2 uur. En dan krijgen ze inzichten in de hoe om te gaan met pubers. En praktische handvaten, een stukje huiswerk. En dat,
0: want hoe lastig is dat om met pubers om te gaan?
2: Hoe lastig? Ja, dat verschilt hoe lastig je puber is. Ja, de meeste mensen of ouders vinden pubertijd gewoon lastig. Je kind verandert. Er gebeurt veel. Hormonaal, andere school, de middelbare school. En ze hebben je eigenlijk heel hard nodig, maar ze duwen je ook weg eigenlijk, hè? Je kind gaat op zijn kamer zitten of gaat naar vriendjes naar buiten en je verliest eigenlijk het contact.
0: Wat me toch best lastig lijkt, Tamara, dat contact dan verliezen terwijl je dat ook ergens weer wilt hebben in die periode.
1: Ja, dat is het. En we merken dat ouders dan heel veel in een visuele cirkel terechtkomen. Dus dan is het negatief op negatief. Hè? School gaat niet goed of de vrienden zijn niet goed of ze zonderen zich af of... Dan wordt eigenlijk niks meer positiefs gedaan. Dus de verbinding is redelijk weg of aan het weggaan. Dus dat maakt het lastig.
0: Ja. Dan kun je eens wat praktische voorbeelden geven die er voorbij komen in die methode, die Triple P methode?
1: Daar zijn een aantal strategieën waar we ze mee, de ouders mee in meenemen. Wat ze dus kunnen toepassen. Het begint eigenlijk al met er zijn voor je kind. Hoeveel tijd ben je er nou? En iedereen denkt, oh, ik ben best veel thuis. Of we zijn er wel. Maar dan moet er nog gewassen worden of gekookt worden. Dus het gaat echt over hoeveel tijd ben je er bewust voor je kind. Geef jezelf het goede voorbeeld. Zijn er duidelijke regels? Het is geen hogere wiskunde waar wij vertellen of wat er gedaan moet worden. Hè? Dus eigenlijk is het voor iedereen wel herkenbaar en weten ze het ook wel. Alleen het toepassen en het oppakken.
2: Ze krijgen eigenlijk kleine opdrachten mee om hun eigen gedrag iets kleins aan te passen. En ze zien eigenlijk gelijk terug van hun kind dat het positiever wordt. En vanuit daaruit bouw je het verder op.
0: En januari daar gaf Juvent al een training aan de eerste groep ouders. Hoe is dat gegaan?
1: Ja, goed. Verbazend voor mij in ieder geval, om te zeggen. Ik had niet gedacht dat ik het zo leuk zou vinden. Want voor mij was dat ook voor de eerste keer om nu met ouders te werken. We hadden een hele enthousiaste groep. Ook goede resultaten daaruit gehaald. Dus
0: positieve reacties.
1: Positief,
0: dus
1: ja, zeker.
0: Kom je weer op de positieve uit. Dus ja. Wat zo belangrijk is.
1: Ja, je merkt al dat mensen al heel snel denken van... Oh, had ik dit maar eerder geweten. Of ik heb zoiets kleins of zo'n kleine verandering. We vergeten bijvoorbeeld heel snel compliment aan iemand te geven. Want je gaat snel naar het negatieve. Ja. En als jij je focus bij jezelf hebt van... nou, ik ga deze week gewoon eens wat positiever zijn. Of eens een compliment geven. Welgemeend. Merkte ze heel snel dat hun kind zelf ook wat positiever was. En dat het al een stuk gezelliger was. Dus dat...
2: Ja, dus niet alleen de ouder die aan het zeuren is voor het huiswerk of op tijd thuiskomen, maar ook de ouder die aandacht geeft voor de TikToks of de games die ze spelen. En vanuit die relatie kan je veel meer bereiken.
0: Ja, ja. Wat is volgens jullie eigenlijk de kracht van deze training?
1: Dat het kort is. Dat je eigenlijk praktische handvaten meteen krijgt die je meteen kan toepassen. Het is in groepsvorm en we merken ook wel dat positief werkt. Hè? Want je staat er niet alleen voor. Je ziet dat een ander net zo hard aan het struggelen is. Of dat je eigenlijk allemaal wel een beetje op hetzelfde uitkomt. Dus dat is wel... En het is gratis. Dat is misschien ook wel een positieve.
0: Dat vinden mensen al snel positief dan inderdaad. We praten daarover in deze Zeeuwse Kamer. Want jeugdorganisatie Juvent is dit schooljaar op het Zwincollege gestart met een proef van de Triple P Oudertraining voor tieners. deze laagdrempelige cursus krijgen ouders dus de praktische handvaten om een puber te ondersteunen in een periode vol met veranderingen. Dat is thuis, op school, in de ontwikkeling. En ik praat erover met Tamara de Putte, Eline Paridaan van Juvent. Hoe is het Vink College daar eigenlijk bijgekomen om dit te gaan doen?
2: Ja, het Twin College heeft een samenwerking met Juvent. Dus wij zitten al in de school, een trajectgroep en een ondersteuningsklas. En wij zagen eigenlijk dat er gebrek was bij in de laagdrempelige zorg voor ouders. Dus we zijn binnen Juvent deze training gaan volgen en mogen we hem nu als pilot uitdragen.
0: Ja, je kunt je ook ergens afvragen, is het dan taak voor een school?
2: Op dit moment is het taak vanuit de zorg, vanuit Juvent. Maar ik denk dat de school er heel veel baat bij heeft als de ouders mee worden genomen in een stukje positiviteit. Als het beter gaat tussen ouder en kind, dan heeft de school daar gelijk baat bij. Want de school loopt ook vast in dat een kind niet zijn huiswerk maakt of niet plant of dat het te laat komt. Of als een kind beter is in zijn vel thuis, gaat hij ook beter op school doen.
0: Ja, en dat snap je goed natuurlijk voor de school en voor die resultaten daar. Komen alle ouders eigenlijk in aanmerking voor die training?
1: Ja, tenzij er contra-indicaties zijn. Maar dan heb je het over psychische gevallen of waar er meer bij aan de hand is. En dan wordt er gezegd, ik denk dat je specifieker of meer hulp nodig hebt. Dit is eigenlijk een heel laagdrempelig dat iedereen kan zonder de stempel jeugdzorg te krijgen. Dus ik denk, iedereen haalt daar tips uit.
2: En ook als het al redelijk goed gaat thuis, of dat je denkt, het lukt mij wel, toch haal je er iets uit. Ik denk dat het voor elke ouder wel fijn is om aan zo'n training mee te doen. Had er altijd wel handvaten of tips uit om mee aan de slag te gaan.
1: Ja, als ze klein zijn, ga je naar het bureautje en dan krijg je daar de praktische tips. En als ze groot zijn dan of naar de middelbare school gaan, houdt het nog niet op. En omdat pubers die zijn verbaal, dus dan lijkt het net of ze een soort van gelijke zijn en dat het ophoudt en dat je taak volbracht is, maar dan begint het eigenlijk.
2: Ja, in de puberteit moet je juist opvoeden en juist er heel veel zijn voor je kind. Wat ik net zeg, ze duwen je weg, maar ze hebben je nodig. En hoe doe je dat? Ja.
0: En dit was zo'n praktische tip, hè, met dus dat complimentje geven. Dus positiever de week beginnen, dan merk je dat dat positieve terugkomt. Ook weer bij jou. Dat is zomaar iets wat ouders dan leren bij die training. Wat leren ze nog meer?
1: Ze leren op welke manier vraag je iets aan je kind. Dus kijk even, wat is een gepast moment als jij aan het koken bent en ze zit op de bank televisie te kijken, dan is dat geen gepast moment. Op welke manier ga je dat dan wel doen? Ja. Ze leren consequenter te zijn. Je hoeft geen vriendjes te zijn met je kind. Hè? Je bent nog wel gewoon de ouder. Dus daar zijn gewoon regels. En,
2: misschien ook de juiste regels. Hè? Hoeveel regels heb je in het huis? En wat leer je kind? We zijn er gewend dat de moeders of de vaders, vooral de moeders, vaak het huishouden doen. Maar als je kind groter wordt, welke taken kan hij doen? Kan hij meegaan helpen in het huis? Eigenlijk meenemen in het volwassen worden. Ze moeten nog heel veel leren. Een peuter, hè, wat je net zegt, een baby en een peuter en een kleuter leren heel veel. Je leert ze hun eigen veters trekken en kleding aantrekken. Maar die pubers moet je eigenlijk ook nog dingen leren. Leren koken, leren het huishouden.
1: Ja.
2: Dus hoe ga je ze daarin meenemen en ondersteunen?
1: En dat zijn de praktische, maar ze worden ook een beetje bewust. Waar komt bepaald gedrag vandaan? Is het genetisch? Of is het de invloeden van vrienden? Of is het waar komt het gedrag vandaan? Ook wat ze laten zien. Ze zijn heel explosief. Maar wat is er vooraf aan gebeurd? Wie heeft daar dan invloed op?
2: Ja, als je het gedrag begrijpt, dan kan je ook beter reageren. Hè? En beter begeleiden.
1: Ja.
2: Dus je kind wat helpt ondertitelen. Dat is een hele belangrijke, denk ik.
0: Ja, maar de aparte en interessant hoe je dat omschrijft, inderdaad, je kind ondertitelen.
2: Ja.
0: Dus op die manier inderdaad dan meer begrijpen wat er gebeurt. Is het ook in die puberteit misschien niet gewoon een pijnlijke spiegel die ouders voor zich krijgen en denken ineens, zo was ik vroeger ook.
1: Ja, we hebben wel ouders gehad die daar zeer confronterend in waren. Zo van, maar ook dat ze al in de cursus van, hoe ging dat bij mij thuis? Of hoe hebben mijn ouders dat gedaan? Of ik vond dat om mezelf een makkelijke puber was. En dat ze er nu achter komen van, die hebben toch ook echt wel voor.
2: Ja, of een stukje berusting van, ik was vroeger ook heel moeilijk en ik ben ook wel goed terechtgekomen. Dus er is ook nog een stukje hoop.
0: Ja, zo, precies. Van,
2: het gaat wel goed komen met mijn kind. En ik denk dat we ook vanuit school, maar ook van de maatschappij veel verwachten van onze kinderen.
0: Ze moeten te veel?
2: Ja, te weet ik niet, maar we willen veel. Hè. Ik denk dat de puberteit een hele moeilijke fase kan zijn met alle hormonen, ontwikkelingen. Ze weten niet wie ze zijn, wat ze met zichzelf aan moeten. Maar ze moeten wel elk uur in een ander klaslokaal zitten. Plannen, toetsweken.
1: De sociale jungle op zich al.
2: Ja, dat is een hele zware. Ik bedoel, bij wie hoor ik bij? Wie is mijn vriendje? Wie is mijn vriendinnetje? En dan kom je thuis en dan ga je moeder als eerste ook nog zeggen... ga je aan je huiswerk? Of heb je huiswerk gemaakt? Of ze zien in het systeem, oh, je hebt een 3 voor Frans. Dat is de eerste boodschap die je krijgt dan van je moeder. Terwijl het al veel is allemaal. Hè?
0: Er zit het stukje positief niet in, natuurlijk. Nee. Als je dan thuis komt en je hoort
2: nee,
0: dat.
2: Nee, je hoort dat. Dus het is ook soms eventjes in het leven in je eigen kind. Dus dat we het juiste moment te kiezen...
0: Ja. Maar kon je nou ook zeggen, de hoop... Zijn er ook ouders die bij deze training komen en denken... Ik ben radeloos, wat moet ik met mijn kind? Help, alsjeblieft.
2: Ja, die hebben we ook gehad.
1: Ja.
2: En dat is best heftig soms, want dan staat het water soms tot hier. Hè. Ze weten echt niet meer wat ze moeten doen. Veel ruzie thuis en ook machteloosheid. Hè. Hoe bereik ik mijn kind? En wat we tot nu toe hebben gezien is dat ook die ouders juist hele grote stappen maken door kleine dingen te doen.
1: Al vrij snel, hè, dat je na de tweede keer al zegt van nou, we hebben het gewoon echt leuk gehad. Of ik kan me niet herinneren dat we voor het laatst zo gelachen hebben met elkaar.
2: Ja.
0: Dus dat is dan een mooie vooruitgang natuurlijk.
1: Ja.
2: Of mijn kind heeft wel de gordijnen open gedaan en zijn bed opgemaakt en ik moest het niet eens vragen. Dat ze bijna denken, hoe dan?
1: Ja.
0: Maar het zit hem in de kleine dingen inderdaad, waar je dat aan merkt.
1: Een moeder met een kind met woede aanvallen en die gewoon eigenlijk deed wat er gevraagd werd. En ze dacht, nou, dat gaat nog komen. En die heeft tot 's avonds zitten wachten. En ze zegt, het kwam maar niet. En het is daarna ook niet meer geweest. Dus het zijn hele kleine dingen.
2: Ja.
1: Maar wat ik zei, het is geen hogere wiskunde.
2: Nee, het is niet dat we iets heel nieuws vertellen. Het is eigenlijk gewoon bijna een soort basisding die iedereen wel weet. Dus het is ook niet, iedereen snapt het. Maar het is gewoon het toepassen. En het... En je moet het wel zelf doen. Jij geeft vaak het voorbeeld van de sportschool. Als je een abonnement neemt, dat is leuk. Maar je moet het wel zelf gaan doen. Hè? Dus die triple P is leuk. Maar je moet thuis wel die strategieën gaan toepassen.
1: Ja. Ja.
0: Nu hebben we het over ouders. Hè. Worden kinderen hier ook nog bij betrokken bij deze training?
1: Dat is de keuze aan ouders. Ze worden niet door ons erbij betrokken. We hebben ouders die aangeven van ik heb het thuis besproken. Maar er zijn ook ouders die zeggen nou ik wil absoluut niet dat ze het weten.
0: Maar als ze het wel willen, op wat voor manier gebeurt dat dan?
1: Nou, ouders krijgen huiswerk. Als in ze gaan, in eerste instantie hebben ze bepaald gedrag waar ze tegenaan lopen. Mm. En dan krijgen ze verschillende taken van, gaat dat gedrag dan eens volgen? Dus dat ligt wel ergens in huis. Ze krijgen ook een opdracht voor een gezinsbespreking te houden. Dus daar wordt een kind wel in meegenomen. Het wordt niet zozeer gezegd, dit is mijn huiswerk voor de triple P. Maar daar zijn veranderingen binnen huis. Er zullen nieuwe afspraken gemaakt worden.
2: De kinderen maken het. Maar het is niet dat wij die kinderen meenemen op de training. Nee, we trainen de ouders. En de ouders gaan het doen thuis. Dus die 5 bijeenkomsten. En daarna hebben we nog 3 belmomenten. Dus na 2 weken... hebben we nog een telefonische afspraak van een kwartiertje van goh, hoe is het gegaan? Wat ga je de komende 2 weken doen? En daarna nog een afsluitende bijeenkomst.
1: Ja.
2: Zo ziet het programma eruit.
0: Ja. Nu zeiden we net al, dit gebeurt nu op het Swing College. Het is gratis voor die ouders. Wie betaalt dit dan eigenlijk?
2: Juvent op dit moment samen met de gemeente. Het is een pilot om te kijken of dit... en het is ook bewezen dat Triple P... de manier heel efficiënt is en eigenlijk een kosteneffectieve methode is. Omdat je maar 5 keer plus die 3 belmomenten hebt en zoveel resultaat ziet. Stel je voor dat ze in andere zorg terechtkomen, kost dat ons allemaal veel meer.
0: Ja.
2: Dus daar, en nu is het inderdaad Juvent in de gemeente. Pilot.
0: Ja, maar dit is die pilot. Hoe kijken jullie naar die toekomst? Tamara, hoe zie jij het voor je?
1: En we hopen dat we per jaar 2 groepen mogen draaien. Dat volgend schooljaar weer. Dus we hebben er nu afgelopen jaar 3 gedraaid.
2: Ja.
1: Dat was best heftig. Omdat 2 tegelijk liepen. Een keer in de ochtend en de andere 2 in de avonden. Maar we hopen volgend schooljaar gewoon 2 mooie volle groepen te hebben. Die we ieder jaar mogen kunnen blijven aanbieden.
2: Ja, en mond-op-mond reclame. Hè, dat ook mensen er echt baat bij hebben en zich gaan aanmelden. En hopelijk ook vanaf de brugklas. Want dat is ook wel het moment dat er heel veel verandert. En als je die ouders al de juiste tips en tools kan meegeven, dan hopen we dat de kinderen er heel veel baat bij hebben.
1: Ja.
0: En dan de andere scholen die ook volgen?
2: Het zou kunnen. Het zou mooi zijn als we op andere scholen dit initiatief ook...
0: Hoe waren jullie zelf eigenlijk als puber? Waren jullie een beetje makkelijk?
1: Ik was hartstikke makkelijk. Dat zou ik ook zeggen. We waren engeltjes.
0: Engeltjes, ja, precies, zoiets. Hey, dank om hierover te praten in deze Zeeuwse Kamer. En een mooie pilot die daar dus plaatsvindt met die triple P oudertraining voor tieners op het Zwinkcollege. Dank voor jullie komst, Amanda Putten, Eline Paridaan. Dank en veel succes.
1: Dankjewel.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
3: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
4: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
5: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
4: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
6: Het is nog één week Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: City Dijkers met het NOS Journaal. Op Schiphol zijn 42 Palestijnen uit Gaza aangekomen. Het gaat om Palestijnen die maanden geleden van Nederland al een visum hebben gekregen om hier aan een universiteit te studeren of te werken. Of omdat ze een meereizend familielid zijn. De Nederlandse regering was eerst niet van plan ze te helpen bij de reis naar Nederland. Maar zonder die diplomatieke hulp is het bijna onmogelijk voor Palestijnen om grenzen over te steken. Uiteindelijk verleende de overheid toch diplomatieke hulp, zodat de Palestijnen Gaza uit konden en via Jordanië naar Nederland konden gaan. Vanwege de hitte is in bijna het hele land een uur geleden code oranje ingegaan. Op veel plekken is het al 30 graden of meer. Mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten daarom extra uitkijken. De komende dagen wordt het nog warmer. Meerdere evenementen zijn daarom afgelast of nemen maatregelen. Zo gaat het Ballonfestival in Hardenberg bijvoorbeeld niet door. En hardstyle festival DEFCON 1, dat morgen begint, gaat gratis water uitdelen en zorgt voor extra schaduwplekken. Er was te weinig aandacht voor wat de coronamaatregelen betekenden voor kinderen. De kinderombudsman Margriete Kalverboer zegt tegen de commissie van de Tweede Kamer, die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt, dat de kinderen door het kabinet zijn vergeten. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Er waren volgens haar ook positieve kanten. Sommige kinderen konden thuis bijvoorbeeld beter leren. Het moederbedrijf van Centerparks komt misschien in handen van een investeringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het fonds heeft een bod gedaan van bijna €1 miljard. De groep heeft meer dan 300 accommodaties in Europa, waaronder 9 in Nederland. Het weer is zonnig en heet, 30 graden in het noorden tot 35 of 36 in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
12: Het is 1 uur Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Oostbuis in de richting van Borselen is alweer een tijdje geopend. Het was een pechgeval wat moest worden weggehaald. Maar nog steeds tunneldosering. En dat levert een file op van 4 kilometer in de richting van Borselen voor het tolplein van de Westerschelde-tunnel. Die vertraging is er nog altijd ruim een kwartier. Andere wegen waar je stilstaat, de A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht 3 kilometer. Daar 5 minuten. De weg is weer vrij na een ongeluk. A17 Roosendaal richting Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder 7 kilometer. Daar 2 kilometer file. En de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam voor de Haringvlietbrug 7 kilometer. Na een kwartier staat een kapotte auto. Eén rijstrook is daar afgesloten op dit moment.
13: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Dag Jaap.
16: Hi.
15: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
16: Ja, we hebben echt veel nodig.
15: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
16: Klopt.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
17: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
18: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
19: Oma!
20: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
21: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
22: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
23: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
24: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
27: Omroep Zeeland.
28: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

0: Cutting Crew, dat was eigenlijk een naam voor bands die in één keer in de studio een goede track hebben opgenomen. En de zanger van de band Cutting Crew die las een artikel over een band die dat heel goed kon. Dat was namelijk Queen. I Just Died In Your Arms Tonight. Het is het midden van de week, Omroep Zeeland, de muziekmiddag.
1: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego!

Lionel Richie, gevoelig voor de tijdgeest. In 2000 was dit Angel. Elizabeth Taylor was een wereldberoemde actrice. En getrouwd met Richard Burton. Dat was nogal een onstuimig huwelijk tussen die twee. Ja, en Elizabeth Taylor wordt gebruikt als metafoor in dit liedje van Taylor Swift. Ze heeft nog wel even een belletje moeten doen met de erfgenamen van de actrice om te vragen of ze

0: weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
0: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
2: 24 juni, demodag van raamfietsen.
1: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
5: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
7: 1:30. Esme Beg met het Zeeuwse nieuws. Goedemiddag. De Duitse regering heeft een streep gezet door de bouw van 6 fregatten bij scheepsbouwer Damen. Met de bouw was 18 miljard euro gemoeid. Vorig jaar bleek al dat het project ernstig vertraging had opgelopen en dat de bouw ook veel duurder zou uitvallen. De scheepsbouwer uit Vlissingen zit in financieel zwaar weer en heeft ook juridische problemen. Er loopt een rechtszaak over het betalen van smeergeld aan ambtenaren. De politie onderzoekt of de brand die vannacht in een woning aan de Kotterstraat in Tolen heeft gewoed, mogelijk is aangestoken. Bij de brand raakte 1 persoon gewond. Het vuur ontstond kort na 2 uur in de slaapkamer. Na een half uur was het geblust. Omliggende woningen zijn geventileerd. Huisartsenorganisatie Zorg op Zak op Zuid-Beveland stopt in de huidige vorm. De 4 praktijken in Zerenhoek, Overzande en Schravenpolder en Hansweert, die de afgelopen jaren onder 1 grote huisartsenorganisatie vielen, gaan zelfstandig verder. Voor patiënten en personeel verandert er voorlopig weinig. Die vallen straks weer onder de afzonderlijke praktijken. Op extreem warme dagen als vandaag ziet de ANWB Wegenwacht 10% meer pechgevallen. Het gaat dan met name om problemen met accu's, de banden en het koelsysteem. Mensen die met pech komen te staan, die worden door Rijkswaterstaat zo snel mogelijk naar bijvoorbeeld een plek als een tankstation gebracht. Het hitteprotocol is sinds gisteren van kracht, omdat de temperatuur van het asfalt kan oplopen tot boven de 50 graden. Het weer dan in Zeeland. Ja, vanaf 12 uur geldt al code oranje voor de hitte. Het is een zonnige dag vandaag met temperaturen die oplopen tot 36 graden. Er staat weinig wind uit het zuidoosten. Maar later is er op het strand wel een zeewindje. En dan kan het afkoelen naar een graad of 25. Tot zover. Meer nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. ANWB Verkeersinformatie, dan nog de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen afrit Oud-Beijerland en de Haringvlietbrug. 5 kilometer file, bijna een uur vertraging wordt daar gemeld. Dat komt door een ongeluk en de rechter rijstrook is daar dicht. Dan de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen knooppunt Sabina en afrit Numansdorp. Daar staat een kapotte vrachtauto. Levert je een extra reistijd van 1 kwartier op. Ook daar is maar 1 rijstrook open. Dan de A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. 5 kilometer, klein kwartier. Het is ook druk op de N59 Zierikzee richting knooppunt Hellegatsplein. Tussen Den Bommel en knooppunt Hellegatsplein staat nu een file van 2 kilometer. Iets meer dan 5 minuten vertraging.
6: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

De laatste hit voor Tina Turner, When the Heartache is Over. En ook nog Chef Special op de radio met The Miracles. Welke hit is dit? Nou, ik ga het gewoon nog steeds niet vertellen. Je moet nog steeds even geduld hebben. Risk It All, prachtig, met die blazers. Lekkere soul op de radio, Bruno Mars.

Nick Kershaw, hij had een paar hits in de jaren 80. En dat zorgde ervoor dat hij mocht optreden op Live Aid. Dat moet een hele bijzondere ervaring zijn geweest. Leuk dat je luistert op de woensdagmiddag Omroep Zeeland. Misschien geniet je wel van je vrije middag of ben je nog hard aan het werk. Nou, ik help jou door deze middag heen. En ik had je gevraagd, herken jij deze hit? Dat is niet zo moeilijk, hè? Grease van Frankie Valli uit een gelijknamige film. En het liedje werd geschreven door de Bee Gees. En als je goed luistert, hoor je ze ook meezingen in het achtergrondkoortje.

0: voor niets Megabed. Met mega veel bedden en bedtextiel tegen mega scherpe prijzen. Kom het zelf ontdekken in een van onze filialen in Oost-Soelburg of Capelle. Maar je kunt natuurlijk ook mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Woont u in Beveland of Walcheren? En wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
5: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
12: City Dijkers met het NOS Journaal. Komende vrijdag geldt in het hele land code oranje, heeft het KNMI bekendgemaakt. Die waarschuwing geldt nu al voor bijna het hele land, op Drenthe, Groningen en Friesland na. Maar op vrijdag wordt het daar ook zo heet dat het KNMI waarschuwt voor de gevaren van de hoge temperatuur. Vooral mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten extra opletten. Ook veel evenementen nemen maatregelen. Morgen begint bijvoorbeeld het grote hardstylefestival DEFCON 1. Daar wordt gratis water uitgedeeld en voor extra schaduwplekken gezorgd. Bijna de helft van de mensen betwijfelt of de overheid het extra geld dat naar het leger gaat ook goed besteedt. Dat blijkt uit representatief onderzoek van instituut Klingendaal. De onderzoekers zeggen dat het belangrijk is dat de politiek wat doet met die zorgen over de besteding van het geld. Zou de overheid volgens hen duidelijk over moeten communiceren. Veel mensen zijn wel voor meer Europese militaire zelfstandigheid, want de VS is voor hen niet langer een vanzelfsprekende bondgenoot. In Frankrijk is een eerste ebola-geval ontdekt. Het is een arts die terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. In dat land loopt het aantal besmettingen en doden steeds verder op. De Franse autoriteiten zoeken uit met wie de besmette arts in contact is geweest. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 schepen bij een andere scheepsbouwer. Het zou een stuk goedkoper zijn dan de 6 van Damen. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. Het weer, het is dus zonnig en heet met 30 tot 35 graden. Morgen kan het nog wat warmer worden. In het zuiden is het dan maximaal 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
14: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
13: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: 24 juni, demodag van Raamfietsen.
14: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
17: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
18: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

van Paul McCartney vond dat ze de Beatles goed hadden geplagieerd. En Kurt Smit van Tears for Fears is vandaag 65 jaar geworden. Mick Fleetwood van Fleetwood Mac, de drummer, hij viert vandaag zijn 79ste verjaardag. En de bassist van Dire Straits, John Iley, hij viert vandaag zijn 77ste verjaardag. En iemand die je nog wel kent uit de jaren 80, denk ik, de zanger van Nothing's Gonna Change My Love For You, Glenn Medeiros, is 56 jaar geworden.

Blondie met Maria. Je weet het, hè. Elke dag dan blik ik rond deze tijd even terug naar historische muziekfeiten van de datum. 24 juni is het vandaag. En Eric Clapton verkocht 22 jaar geleden zijn beroemde Stratocaster Blackie op een veiling voor bijna $1 miljoen. Dat was destijds de duurste gitaar ooit die werd verkocht. En in 1977 stonden de Jacksons hoog in de hitlijsten met de Show You The Way To Go. En dat was eigenlijk net in de overgang van de Jackson 5 naar de Jacksons. En op deze datum werd een straat vernoemd naar de Isley Brothers. In het plaatsje Teaneck in New Jersey kwam een straat met de naam de Isley Brothers Way. De groep die werd daar ook opgericht en vernoemde zelfs hun platenlabel Teaneck naar de plaats waar ze vandaan kwamen.

50 Ways to Say Goodbye, zo heet het liedje. Maar die 50 kwamen niet allemaal voorbij, hoor. Die werden niet opgesomd in deze van Train. We gaan zo luisteren naar het laatste Zeeuwse nieuws, maar eerst even terug naar de jaren 80. Aretha Franklin had wat minder hitsucces. George Michael was hot en daarom werden die twee aan elkaar gekoppeld voor deze wereldwijde nummer 1 hit, I Knew You Were Waiting For Me.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Het is 2:30, Esme Beg met een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Goedemiddag. De Duitse regering heeft een streep gezet door de bouw van 6 fregatten bij scheepsbouwer Dame. Met de bouw was 18 miljard euro gemoeid. Vorig jaar bleek al dat het project ernstig vertraging had opgelopen en de bouw ook veel duurder zou uitvallen. De scheepsbouwer uit Vlissingen zit in financieel zwaar weer en heeft ook juridische problemen. Er loopt een rechtszaak over het betalen van smeergeld aan ambtenaren. Na een oproep op social media eerder deze maand heeft de politie de identiteit van een verdachte van een babbeltruc weten te achterhalen. Daarbij werden herkenbare foto's van de man gebruikt. Hij deed zich op 30 april voor als een nepagent en wist zo een 87-jarige vrouw uit Goes op te lichten. De vrouw gaf de man, die zich dus voordeed als agent, haar waardevolle spullen mee. Na een brand vannacht in een woning aan de Kotterstraat in Tolen onderzoekt de politie of er sprake kan zijn geweest van brandstichting. Kort na 2:00 vannacht ontstond het vuur in de slaapkamer. Na een 30 minuten kon het worden geblust. Bij de brand raakte 1 persoon gewond. Politieke partijen in Borselen zijn eruit wie de gemeente de komende 4 jaar gaat besturen. Het zijn opnieuw de SGP ChristenUnie, het CDA en PRO. En ook opnieuw doet de grootste partij, de lokale partij Borselen, niet mee. Er is te weinig vertrouwen bij de andere partijen in een stabiele samenwerking met die partij. Het weer in Zeeland dan nog. Het is een zonnige dag met tropische temperaturen tot wel 36 graden. Er is maar weinig wind, maar als die waait, komt die uit het zuidoosten. Later kan die wind wat verkoeling bieden op de stranden. Ja, de komende dagen blijft het tropisch met vrijdag zelfs 38 graden. Tot zover. Meer nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den

De Magical Mystery Tour. Ik ben wel eens naar Liverpool geweest. Daar kan je ook zo'n Magical Mystery Tour doen. En dan kom je langs allerlei plekken waar de Beatles hebben gewoond. En waar dan weer iemand anders tegen een bosje heeft geplast. En dat soort feitjes krijg je dan allemaal mee. En die Magical Mystery Tour, dat was een tv-film met een soundtrack. En die film die was echt afschuwelijk niet door te komen. Maar er stonden wel hartstikke leuke liedjes op de soundtrack, zoals deze. Only

Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 12:15, de Zeeuwse Top 40.

Adele, wonderschoon. Het is van Bob Dylan. Daarna heeft Billy Joel het ook nog eens een keer uitgebracht. Zoek die versies ook even op. Die zijn echt fantastisch mooi. Material Lover. Dat is een hele goede opvolger van Die on This Hill van Shanna Spiro.

0: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
1: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Nu bij Velderhof. 650 euro inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Sinti Dijkers met het NOS Journaal. Op meerdere plekken is een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten, zegt het KNMI. Het getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In Eindhoven en Vlissingen liep deze hittekracht op tot 10. Dat is het hoogste niveau. Volgens het KNMI is dat zeer zeldzaam. Meerdere organisaties nemen ook de komende dagen maatregelen. Zo schrapt Rijkswaterstaat komend weekend wegwerkzaamheden. De A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder en de A12 bij Lunetten blijven gewoon open daardoor, omdat het asfalt te heet wordt om erop te werken. Een student van 23 uit Nijmegen is veroordeeld tot 6 jaar cel voor de verkrachting van 4 vrouwen. De man nam de slachtoffers mee naar zijn studentenkamer. Tijdens de verkrachting kneep hij hun keel dicht. De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij niet in de gaten had dat hij over de schreef ging. Ook al verliet een deel van de slachtoffers totaal overstuur en huilend zijn kamer. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat de Nijmegenaar verminderd toerekeningsvatbaar is, maar het was voor de rechter geen reden om af te zien van een jarenlange celstraf. Ruim 3/4 van de Nederlanders wil dat muziek die met AI is gemaakt een speciaal label krijgt. Dat blijkt uit onderzoek van de brancheorganisatie van de muziekindustrie. Die zegt dat mensen duidelijkheid willen over waar ze naar luisteren. Nu het aantal AI-nummers op streamingdiensten steeds verder groeit. Volgens streamingdienst Deezer worden er dagelijks zo'n 75.000 nummers geüpload die volledig door AI zijn gemaakt. En de aap die is ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen zal buiten het park waarschijnlijk niet lang overleven. Biologen maken zich zorgen om het dier. Tegen die hitte kan hij wel. Er zijn ook blaadjes voor hem om te eten. Maar volgens biologen kan hij in de gewone bewoonde wereld alsnog niet genoeg eten vinden om te overleven. Het weer is zonnig en heet. Waarschijnlijk wordt het maximaal 36 graden uiteindelijk. 'S Nachts is het niet kouder dan een graad of 20. Morgen is het ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
12: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
2: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
13: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
14: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
15: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
16: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
17: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
18: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

Genesis, in de videoclip speelden ze een paar daklozen die een beetje aan het chillen waren en af en toe een kaartje aan het leggen. That's all bij Omroep Zeeland. Straks Dusty Springfield, dan gaan we eens even heel ver terug in de tijd. Meest Marshmello en Kane Brown. New truck, big

0: Dat is een goede plaat hoor, Dusty in Memphis. Dat was het album uit 1968 en daarop stond deze klassieker van Dusty Springfield, Son of a Preacher Man.
1: Muziek uit Zeeland.
0: Copycat is de Walgense coverband met zanger Robert Stoltink en die heeft voor het eerst een zelfgeschreven nummer uitgebracht, die band Don't Blame the Messenger.

It's a beautiful day, Michael Bublé. Laat dat het inderdaad zijn op deze woensdagmiddag, de 24e juni. Big in Japan. Het gaat over bands uit bijvoorbeeld Engeland en Duitsland en Frankrijk die groot waren in Japan. En ik kan me herinneren dat Gerard Joling, nou dat is dan geen band, maar goed een artiest, in het begin van zijn carrière ook razend populair was in die hoek van de wereld. Hier is Alphaville en Big in Japan.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Het is 3:30, Esme Bech met een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Goedemiddag. De veiligheidsregio Zeeland heeft het risico op natuurbranden verhoogd naar de fase extra alert. De VRZ vraagt mensen extra te letten op het ontstaan van brand in de natuur. Er bestaan twee fases, regulier risico en extra alert. Bij deze tweede fase is onder meer open vuur in natuurgebieden verboden. Kwetsbare brandrisicogebieden in Zeeland zijn onder meer de Kop van Schouwen, de Manteling op Walcheren en het Akselse Bos. De Duitse regering heeft een streep gezet door de bouw van 6 fregatten bij scheepsbouwer Dahme. Met de bouw was 18 miljard euro gemoeid. Vorig jaar bleek al dat het project ernstig vertraging had opgelopen en de bouw ook veel duurder zou uitvallen. De scheepsbouwer uit Vlissingen zit in financieel zwaar.

0: weer en heeft ook juridische problemen. Er loopt een rechtszaak over het betalen van smeergeld aan ambtenaren. Politieke partijen in Borselen zijn eruit wie de gemeente de komende 4 jaar gaat besturen. Het zijn opnieuw de SGP ChristenUnie, het CDA en PRO. En ook opnieuw doet de grootste partij, de lokale partij Borselen, niet mee. Er is te weinig vertrouwen bij de andere partijen in een stabiele samenwerking met de lokale partij. En na een oproep op social media eerder deze maand heeft de politie de identiteit van een verdachte van een babbeltruc weten te achterhalen. Daarbij werden herkenbare foto's van de man gebruikt. Hij deed zich op 30 april voor als een nepagent en wist zo een 87-jarige vrouw uit Goes op te lichten. De vrouw gaf de man, die zich dus voordeed als agent, haar waardevolle spullen mee, waaronder sieraden. Het weer dan nog in Zeeland. Het is de warmste juni, 24 juni sinds het begin van de metingen in 1901. Bij het meetstation in Wilhelminadorp is het kwik gestegen naar 34,6 graden. Het vorige record uit 2019 stond op 31,5 graad. Ja, het is en blijft zonnig, waarbij de temperatuur zelfs nog iets kan oplopen tot 36 graden. Er staat maar weinig wind. Later kan de wind vanuit het zuidoosten wel wat verkoeling geven op de stranden. En de komende dagen blijft het tropisch met vrijdag zelfs 38 graden. Tot zover het nieuws. Kijk voor meer nieuws en weer ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Dan ga ik naar een melding van de NS. Op dit moment rijden er geen treinen tussen op het traject Roosendaal en Vlissingen. Dat komt door een defecte spoorbrug, meldt de NS. En daardoor is er een verstoring in de treindienst. Tot hoe lang dat duurt is nog niet bekend, maar daar houden we je uiteraard van op de hoogte. Kijk ik nog even naar de situatie op de weg. De ANWB meldt 1 file op de A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. 2 kilometer, 5 minuten.
1: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elisabeth.

band met een wereldster en die wereldster vergeet jouw verjaardag, dan heb je best kans dat hij daar een liedje over schrijft. En dat deed Bono voor zijn vrouw en dat werd The Sweetest Thing. Hier is Bente uit De Beste Zangers. Kan je me zien?

0: hij was laatst nog in Nederland, hè, voor Pinkpop, Teddy Swims en Mr. Know-it-all in de muziekmiddag van Omroep Zeeland. Straks, Zeeland komt thuis met Michiel. Michiel, wat zit er in die uitzending zometeen?
1: Ja, het kan jou ook niet ontgaan, zei Elias. Het is warm en er zijn er tropenrozers, onder andere op scholen. Strandwachten die er best wel moeite mee hebben, want het officiële strandseizoen, dat is nog helemaal niet begonnen. En die posten zijn nog helemaal niet fulltime bemand. Dus best wel uitdagingen die er zijn rondom die hitte. Meer daarover zometeen in Zeeland komt thuis. Nu zegt u het maar, gaat het over digitale huisartsen. In Goes moeten nu zo'n 2500 patiënten voortaan grotendeels digitaal die huisartsenzorg krijgen. Maar is dat eigenlijk de oplossing tegen het huisartsentekort? Reageren kun je alvast doen via ons WhatsApp-kanaal. Omroep Zeeland, volg daar dan het laatste nieuws en reageer daar op de stelling. En om 17:30 praten we daarover verder in Zegt U Het Maar.
0: Dankjewel, genoeg reden om te blijven luisteren naar Omroep Zeeland. It's late.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
9: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De oud-voorzitter van de Belangenorganisatie van Middelbare Scholen vindt dat het kabinet in de coronacrisis te makkelijk het besluit nam om scholen te sluiten. De gevolgen waren heel groot voor de scholieren, zegt Paul Reusemuller tegen de commissie die onderzoek doet naar de coronaperiode. Hij deed ook een dringende oproep aan die commissie om in de toekomst nooit meer scholen te sluiten. Volgens hem is de impact op de ontwikkeling van de kinderen te groot. Een man die in Leiden zijn ex heeft gedood met een hondenketting is veroordeeld tot 21 jaar cel. Volgens de rechtbank is bewezen dat de man een vooropgezet plan had, maar het wilde laten lijken op zelfdoding. Uit onderzoek bleek dat de vrouw door hem is gewurgd. De rechter stelt dat de man het niet kon verkroppen dat de relatie over was. Door hem had ook TBS geëist, maar dat is niet opgelegd, omdat volgens deskundigen de kans op herhaling klein is. De man ontkent alles. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentskandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Rijkswaterstaat schrapt komend weekend wegwerkzaamheden vanwege de hitte. Zo gaat het werk aan de A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder niet door. En ook de A12 bij Lunetten blijft gewoon open. Het asfalt wordt namelijk veel te heet om er mee te werken. Het weer, het is dus zonnig en heet, ook vandaag. Het is maximaal 36 graden. 'S Nachts wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden vanwege de warmte. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal. Goedemiddag, het is 4:00 geweest om op Zeeland met de verkeersinformatie. Eén melding op de weg, dat is de A16, Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht 4 kilometer, daar is je vertraging zo'n 5 minuten. En een verstoring in de treindienst meldt de NS. Dat is door een defecte spoorbrug tussen Rozenaal en Vlissingen. Hou daar dus rekening met vertraging. Tot ongeveer 5:00 zijn die problemen daar. Let daar dus in ieder geval op. En sowieso zijn daar werkzaamheden op het spoor. Moet je dus rekening houden dat je met de bus moet tussen Goes en Bergen-op-Zoom.
10: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
11: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
13: Omroep Zeeland. Waar de basisscholen met een tropenrooster eerder stoppen vanwege de hitte, houdt de kinderopvang wel gewoon die gebruikelijke uren aan. Het kan dan best wel warm zijn, maar maatregelen worden daar getroffen. Wat die zijn, hoor je zo in Zeeland komt thuis. Verder kijken we naar het WK. Dat is in volle gang bezig. Jan-Bap van Hekken en Godfried Roemeratu, die hadden wij vroeg eigenlijk al op de radar. Namelijk toen ze bij JVOZ zaten, 15 jaar geleden alweer. Het is warm, code oranje zelfs. Hoe warm is het eigenlijk in Ierland bij onze Zeeuw in het buitenland? Houdt ze het een beetje vol? Eveline Dingemans, die Zeeuw in het buitenland, deelt haar verhaal hier zometeen. 5 minuten over 4. Goed dat je luistert naar Zeeland komt thuis met muziek van Coldplay.

0: Coldplay hoorde je All My Love. Basisscholen die een oud schoolgebouw hebben, ja, die voeren deze dag een tropenrooster in. Want de gebouwen zijn niet te koelen, daarom sturen ze de leerlingen eerder naar huis. De kinderopvang die kan dat niet doen en houdt vast aan de tijden zoals ze die altijd hebben. Ja, natuurlijk worden er wel aanpassingen gedaan om beter met de warmte om te gaan. Verslaggever Niels Schuurbiers die ging naar kinderopvang Wiedewij van Kideo in Zierikzee.
1: Het is rustig en schaduwrijk nu binnen bij kinderopvang Wiedewij in Zierikzee. Want de kindjes zijn deze ochtend zoveel mogelijk buiten aan het spelen in de schaduw. Merel van Beveren, medewerker hier van de kinderopvang. Dat lijkt me nogal een uitdaging, dit weer. Hoe pakken jullie dat aan?
2: Ja, het is natuurlijk gewoon tropisch warm momenteel. Wij zijn zoveel mogelijk proberen we 's ochtends zo vroeg mogelijk naar buiten te gaan. Omdat het dan eigenlijk nog het lekkerst is. Maar de rest van de dag proberen we gewoon lekker binnen te blijven. Zo rustig mogelijk. En ons vooral niet te druk te maken. Dat is denk ik het allerbelangrijkst.
1: Nou, dan gaan we heel even buiten kijken wat jullie dan doen. En van het nu in de ochtend rustige binnen naar het wat drukkere buiten. We zien kinderen spelen ook op het naastgelegen schoolplein. En een paar kinderen van de opvang die zijn nu lekker in het water aan het spelen. Wat zijn ze aan het doen?
2: Nou, momenteel hebben we dus modderweek. Dus de kinderen spelen lekker met water buiten. Er staat een sproeier aan die water spuit. Dus het is nu ook één grote modderklas. En we hebben dus allemaal wat attributen om in het water mee te spelen. We hebben eentjes vissen, maar ook bootjes om mee te spelen.
1: Zo'n modderweek had denk ik niet op een beter tijdstip kunnen komen, of wel?
2: Dit is echt inderdaad een hele goede week. Omdat het toch ook al warm is, doen we toch al met water spelen. Dus het is eigenlijk een hele mooie week. Ja.
1: En dan heeft u zometeen wel een hele lading kletsnatte kinderen voordat ze vanmiddag naar binnen gaan. Hoe doen jullie dat dan?
2: Ja, daar zijn we inderdaad op ingespeeld. Ouders weten er ook van, dus ze geven extra setjes kleding mee. En we doen ze vaak ook één voor één naar binnen, zodat we ze even kunnen afspoelen onder de kraan en droog kunnen maken en dan ook kunnen omkleden.
1: Gaan we even terug naar binnen de airco in. Want waar scholen een tropenrooster invoeren en dus kinderen eerder naar huis sturen, is dat voor de kinderopvang natuurlijk geen optie. Is dat lastig?
2: Nou, niet lastig. Ik denk dat wij we willen gewoon het voor de kinderen en de ouders bieden. Dat wij gewoon de hele dag open kunnen zijn. Dus ik denk dat dat eigenlijk het allerbelangrijkste is.
1: Moet je nou nog met speciale dingen rekening houden? Is deze warmte, zijn kinderen daar bijvoorbeeld extra gevoelig voor?
2: Je merkt een beetje een vermoeidheid. Hè? Misschien dat ze thuis ook wat slechter slapen. Maar wij proberen gewoon extra drinken aan te bieden. Goed te smeren. Bepaalde activiteiten aan te bieden waarbij ze niet te druk hoeven te doen. Waardoor we het gewoon lekker rustig en kalm houden, ja.
1: En is het voor u en uw collega's nog een beetje te doen?
2: Zeker, ja. Gewoon rustig aan en vooral niet druk maken.
0: Dus Merel van Beveren van die kinderopvang in Zierikzee. Het is sowieso warm. Wat we kunnen verwachten, dat weet Stefan van der Gijzen. Deelt hij zo met ons. En meer nieuws rondom die hitte in het sociale hitteblog te vinden op de site en ook in de app van Omroep Zeeland. Zomerse muziek, Cyndi Lauper is hier.

0: Hoor je bij Omroep Zeeland. Girls just wanna have fun. Het is 4:15. We gaan voor het weer naar Stefan van der Gijzen. Stefan, goedemiddag.
1: Lene, goedemiddag.
0: Ja, je moet blij worden als weerman van zo'n dag. Het ene weerrecord wat dan weer het andere laat sneuvelen. Er gebeurt veel, hè?
1: Ja, er gebeurt heel veel inderdaad. Nou ja, ik hou zelf niet van die bloedhitte. Maar ja, goed, records zijn inderdaad voor meteorologen best wel interessant. Ja, het was en het is een snikhete dag vandaag. Overal tropische temperaturen. Het was nog nooit eerder zo warm op 24 juni als op deze dag. Ja, de heetste koploper is Westdorp op dit moment 35,3 graden. Maar ook Wilhelminadorp met 34,8. En zelfs in Vlissingen met 34,6 graden doen heel goed mee vandaag met die hitterecord. Ja, en de code oranje voor hitte blijft nog zeker tot en met vrijdagmiddag. Maar die zou zomaar eens verlengd kunnen worden tot en met zaterdag. Nou, vanavond blijft het nog lang warm. Rond middernacht zijn er nog steeds plaatsen waar het zomers warm is. Met temperaturen rond 25 graden. Uiteindelijk dalen we aan het einde van de nacht naar 21 tot 23 graden. Opnieuw een tropennacht met wellicht weer een nachtelijk warmterecord. Nou, morgen wordt het ook tropisch heet. 31 tot 36 graden. Wellicht allemaal net iets minder warm dan vandaag. Dat heeft te maken met morgen een matige noordoostenwind. Dus er staat duidelijk meer wind dan vandaag. En dat komt vooral rond de wateren toch wel een beetje verkoeling ten goede. Nou, de nacht naar vrijdag bijzonder warm. Mogelijk de warmste nacht ooit gemeten tot nu toe. Ja, tijdens de wedstrijd Nederland-Tunesië om 1:00 s'nachts hebben we dan zelfs nog temperaturen rond de 27 graden. Nou, vrijdag dan volgt uiteindelijk de heetste dag van deze periode. Globaal temperaturen tussen de 33 en lokaal 38 of 39 graden met volop zon. En het blijft ook overal droog. En pas in het weekend gaat het langzaamaan veranderen, maar ook zaterdag verloopt nog tropisch heet. 31 tot 35 graden met in de loop van de dag wel kans op een regen- of onweersbui. Nou, zondag volgt wat meer verkoeling, maar is het nog altijd zomers warm. 27 tot 28 graden, maar wel een toenemende kans op een aantal pittige regen- en onweersbuien. Ja, dan zitten we natuurlijk allemaal te wachten op echte verkoeling. Nou, dat lijkt te gebeuren na dinsdag, maar is het ook nog altijd wel 20 tot 25 graden met van tijd tot tijd een regen- of onweersbui.
0: Oké, duidelijk. Stefan van der Gijzen, hou vol, hè?
1: Jazeker, jij ook.
0: Ja, dat komt goed, dankjewel. Eens kijken op de weg, wat is er gemeld door de ANWB. Op één plek sta je stil in onze regio. De A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht, 5 kilometer. Daar zo'n 10 minuten vertraging. Veel meldingen op het spoor. Beginnen bij een defecte spoorbrug tussen Rozenaar en Vlissingendam. Verstoring in de treindienst. Duurt naar verwachting tot ongeveer 5 uur. Totdat die problemen zijn opgelost. Maar er is meer aan de hand op het spoor. Want door die warmte rijden er sowieso minder treinen. Houd daar rekening mee. En ook met de werkzaamheden. Daarom rijden er tussen Goes en Bergen op zo'n bussen in plaats van treinen.

0: Alex Warren. En Fever Dream bij Omroep Zeeland. Meer plekken natuurlijk in het land waar het heet is. Toch wordt er positiviteit een beetje gezien op de markt in Eindhoven. Waarom, dat hoor je zo. Eerst gaan we naar het volgende. Want er was te weinig aandacht voor wat de coronamaatregelen betekenen voor kinderen. Dat zegt de kinderombudsman Koverboer vandaag bij de coronaverhoren. Ze schreef rapporten over hoe kinderen de coronacrisis ervoeren, maar vond weinig gehoor. Koverboer zegt dat er gesproken had moeten worden met kinderen en ook onderzocht had moeten worden wat de schoolsluiting betekende voor hun veiligheid en hun ontwikkeling om dat mee te wegen tegen andere belangen. Er waren middelbare scholen opengebleven, zegt de kinderombudsman.
1: Kinderen vanaf 12 jaar zijn bezig met hun identiteitsontwikkeling. De rol van het gezin wordt kleiner, de rol van de samenleving wordt groter. Dus je had een hele andere keuze daarin gemaakt.
0: Er waren ook veel kinderen voor wie het een fijne tijd was, zegt ze. Maar de verschillen tussen de kinderen die werden uitvergroot tijdens de coronacrisis. Wat gebeurt er met je sociale media als je dood bent? Ja, veel mensen hebben daar niet over nagedacht. Maar daarom doet Pro een voorstel in de Tweede Kamer om dat te veranderen. Veel mensen die leven tegenwoordig voor een groot deel online. Maar na je dood kan het pijnlijk zijn als je profiel doorleeft, zegt Pro.
2: Maar ook verschrikkelijk dat mensen erover na moeten denken. Moeten we dan eigenlijk van een dood iemand nog de vingerafdruk gaan gebruiken om toegang tot een telefoon te organiseren? Ja, dat zijn allemaal verschrikkelijke dingen waarvan je helemaal niet wil dat nabestaanden daarmee bezig zijn. Want die willen gewoon rouwen en vooral de tijd hebben om ook verdriet te kunnen verwerken. En niet deze rompslomp.
0: En Pro die wil dat de overheid daarom met een campagne komt. Over dat je beter moet nadenken over je digitale nalatenschap. Zodat nabestaanden weten wat er met wachtwoorden en profielen moet gebeuren. Ja, en die hittecode oranje die overal is in het land. Dat merk je ook in Eindhoven bijvoorbeeld. Daar is het markt en daar werd het vanmiddag 36 graden. Maar deze verkoper van gegrilde kip, die blijft toch positief.
3: Mijn vader zei altijd, had maar een ander beroep moeten kiezen. Maar dat heb ik gedaan, maar ik vond niks aan. Dit is mijn passie. Dus, ja.
4: Ja, maar die passie achter jou, die is wel heel erg heet, hè?
3: Ja, maar ja, we hebben wel voor hetere vuur gestaan, toch?
4: Ik vind het advies van mij, want ik heb het ook keiheet.
3: Kerstliedje zingen, dat helpt.
0: En gaat de kip daar gewoon verkocht worden in Eindhoven? Dat is nieuws van buiten onze provincie. Het Zeeuwse nieuws, dat krijg je zo.

0: Nee, nou, Kim Wilde, Any Place, Anywhere, Anytime. We gaan straks eens kijken hoe warm het is in Ierland bij Zeeuwen Buitenland. Eveline Dingemansen en Esme Bechpaatje zo bij met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv... of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het Zeeuwse nieuws krijg je van Esme Beg. Esme, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Op het traject tussen Middelburg en Goes rijden op dit moment geen treinen. Dat komt door een defecte.

0: De spoorbrug die niet meer goed sluit. Het is volgens de NS aannemelijk dat de storing door de hitte komt. Tussen Goes en Bergen-op-Zoom reden al geen treinen vanwege werkzaamheden daar. Daar zijn ook bussen ingezet. Tussen Vlissingen en Middelburg rijdt nu nog wel een trein. De storing tussen Middelburg en Goes duurt naar verwachting tot 6 uur vanavond. In Zierikzee woedt op dit moment een brand in een woning aan de Watersnipstraat. De brand bevindt zich op de 2 bovenste verdiepingen van de woning. Iedereen die in het huis was, heeft de woning op tijd kunnen verlaten. Maar 1 persoon heeft door de brand wel verwondingen opgelopen. Hij wordt door ambulancepersoneel nagekeken. De veiligheidsregio Zeeland heeft het risico op natuurbranden verhoogd naar de fase extra alert. De VRZ vraagt mensen dan extra op te letten op het ontstaan van brand in de natuur. Er bestaan 2 fases, regulier risico en extra alert. En bij deze 2e fase is onder meer open vuur in natuurgebieden niet meer toegestaan. En terwijl verschillende basisscholen met deze warmte een tropenrooster invoeren, kunnen kinderopvangorganisaties niets anders dan open blijven. Merel van Beveren van kinderopvang Wiedewij van Kibeo in Zierikzee.
1: We willen gewoon het voor de kinderen en de ouders bieden. Dat wij gewoon de hele dag open kunnen zijn. Dus ik denk dat dat eigenlijk het allerbelangrijkste is.
0: Er worden wel aanpassingen gedaan om beter met de warmte om te gaan. Zoals 's morgens met de kinderen naar buiten en veel met water spelen. Het weer dan nog in Zeeland. Het is de warmste 24 juni in onze provincie sinds het begin van de metingen in 1901. Bij het meetstation in Westdorpen is het kwik al gestegen naar boven de 35,3 graden. Ja, en het is en blijft zonnig. De temperatuur kan zelfs nog iets oplopen. Er staat ook nog maar weinig wind uit het zuidoosten. Die kan uiteindelijk wel wat verkoeling gaan geven op de stranden. En ook de komende dagen blijft het tropisch met vrijdag zelfs 38 graden. Tot zover. Kijk voor meer nieuws en weer ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Dankjewel, Esme. Ja, je hoorde het net al inderdaad over de treinen. Het spoor daar dus veel problemen, ook door die hitte. Dus inderdaad, hou er dus rekening met vertragingen tussen Vlissingen en Middelburg. Daar rijden dan dus die treinen. Maar tussen Goes en Bergen-op-Zoom, daar rijden ze niet. Vanwege dus die defecte spoorbrug en ook die werkzaamheden die daar zijn. Op de weg 2 vertragingen gemeld. N57 Rotterdam richting Middelburg voor Hellevoetsluis Oude. 5 kilometer, daar zo'n 5 minuten. En de A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht 9 kilometer. Daar is je vertraging een klein kwartier op dit moment.
3: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: when.
1: Voor Chef Special, if not now then when. We gaan eens kijken wat de temperatuur op dit moment is in Ierland. Bij onze Zeeuw in het buitenland, Eveline Dingemans. Goeiedag.
2: Goeiedag. Nou, het is in de schaduw 25 graden. En er is een lekkere bries, dus het is gewoon heel goed te doen.
1: Maar
2: het was gisteren maar anders.
1: Dat zeggen ze, gisteren was het een gaatje meer toch inderdaad en was het wel pittig.
2: Nou, het was erg pittig, want er is toen geen zuchtje, geen pufje wind. Dus ja, dan is het alleen, dan wordt het warm mee. Dan was het gewoon wat 7, 28 graden en de schaduw was, maar het voelde gewoon veel warmer.
1: Ja, precies. En hoe goed kun jij daarmee omgaan met die hitte?
2: Nou, ik kan heel goed zweten, dus dat is niet zo erg. Maar ja, om duur rek je er een beetje versleten van, vind ik.
1: Ja, je wordt zo loom, heb ik altijd het idee, dat je helemaal niks meer kan. Nee, dat klopt. Hoe kijk je dan nu naar Nederland, waar het ene na het andere hitterecord sneuvelt en het wordt bijna 40 graden vrijdag?
2: Ik vind het niet erg dat ik er nu niet ben. Ik ben 2 weken terug, ben ik kwijt in Nederland even de west.
1: Ja, yeah.
2: En ik, ja. En ik zeg, nou, ik ben blij dat ik er dus gewoon niet ben. Maar wat kun je dan doen met zo'n hitte? Laat niks.
1: Nee, zo min mogelijk. Je moet je niet druk maken. Je moet inderdaad zo min mogelijk doen eigenlijk. Ja, de verkoelend drankje drinken. En dat is het wel, denk ik. Toch?
2: Ja, maar ja, goed. Ik kwam je niet voor eventjes om je familie te bezoeken. Nee, om binnen te zitten.
1: Nee. En hoe meer mensen die in een ruimte zitten, hoe warmer het ook weer wordt. Toch?
2: En hoe flauw te liggen van de hitte.
1: Ja, nee, dat is niet gezellig. Nee, absoluut.
2: Het is hier op het moment is heel goed uithouden. En er komen lekkere noordoosten bries van het water. Dus ja, maar wij zitten natuurlijk hier dicht aan het water.
1: Ja, ja.
2: Dus het is echt goed te doen. Heerlijk.
1: Nou, gelukkig. Dat is fijn. Tijdens dat briesje, tijdens dat aangename weer, wat doe je dan allemaal deze dagen?
2: Nou, niet vee.
1: Nee, maar we hebben net uitgelegd, dat snap ik, als je hier zit met 40 graden, maar als je daar zit met een aangenaam briesje, dan kun je toch van alles doen?
2: Jawel, we zijn het zonnescherm aan het ophangen.
1: Ja.
2: Ja, dat moet ook gebeuren met zonnetje natuurlijk, als dat schijnt.
1: Zeker. Dat kun je aangenaam zitten, toch?
2: Jawel, natuurlijk wel. Er hangt wel een scherm. Maar ja, dat is een beetje een ander halemelle. En dan komt er hoe noemen ze dat in Nederland? Een gewoon zonnescherm. Een proper zonnescherm.
1: Oké. Dus die komt er, ja.
2: Ja, daar zijn we nu aan bezig.
1: Oké.
2: Ik wacht, mijn man die doet het, Simon die doet het en ik wacht op instructies. Want ik doe toch alles fout.
1: Jij staat een beetje de taakverdeling.
2: Ja.
1: Dat is het beste voor de goede vrede.
2: Dat bedoel ik. Dat precies. Is allemaal het beste, ja.
1: Okay.
2: Ik klip mijn eigen hek mee.
1: Nee, niet doen. Nee. En dat komt vandaag nog af?
2: Dat weet je niet, dat zullen we zien.
1: Oh,
2: dat is, dat is altijd de vraag. He.
1: Nee, dat is
2: op
1: zeker
2: gemakje.
1: Precies.
2: Ja, nee, maar hoe net als nu ook, als het warm weer is, dan werkt ook niet in de tuin of wat dan ook.
1: Nee.
2: Als alleen zeven de boel water geven, dat is het.
1: Nee, en als je dat land goed moet overdekken met van alles en nog wat, dan ben je even bezig natuurlijk, toch?
2: Oh, verschrikkelijk.
1: Nou, hou vol daar, maar het is aangenaam dus gelukkig in Ierland bij Eveline Dingemans, de Zeeuw in het buitenland. Groetjes, tot volgende week, hè.
2: Ja, nou, allemaal het beste met die hitte en tot volgende week.

Jets en Be My Baby hier bij Omroep Zeeland. Gisteren in het nieuws, de huisartsenpraktijk in Goes, Epione, die moet de deuren sluiten voor 2500 patiënten. Althans, de fysieke deuren. Grotendeels wordt dan straks die huisartsenzorg online gevoerd. Digitale huisartsenzorg. Dat is nodig vanwege dat groeiende huisartsentekort in Zeeland. Maar hoe denk jij daar eigenlijk over? Is die digitale huisarts, is dat de oplossing tegen het huisartsentekort? Reageren kun je doen, zo meteen om 17:30. Inzicht u het maar. En op ons WhatsApp-kanaal staan deze stellingen. Al kun je de hele middag al reageren. Slechts 13% is het eens met de stelling. 87% denkt dat die digitale huisarts uiteindelijk niet de oplossing is tegen dat huisartsentekort. Jouw mening is welkom en bespreken we uiteraard zo meteen om 17:30. Inzicht u het maar.

0: John Mayer. A Love on the Weekend. Dolf Rocks uit Oosterland die richtte in 2004 samen met Dennis en Gerard de Nooyer de jeugdvoetbalopleiding Zeeland op. Met als doel de kans om het profvoetbal te halen groter te maken voor Zeeuwse talenten. Dat lukte de afgelopen jaren al met verschillende spelers. Maar deze zomer komt er met twee voormalige JVOZ-talenten op het WK een wel hele grote kers op de taart. Om op Zeeland die volgden Jan-Paul van Hekken en Godfried Romeratu al in 2011 in de serie Dromen van Messi. En verslaggever Jan-Jaap Coré die keek daarop terug met Rocks.
1: Jan-Paul, moet ik zeggen, is een verdediger die het vooral van zijn mentaliteit moest hebben. Een fantastische mentaliteit, wilde altijd alles winnen. En Godfried was natuurlijk een hele creatieveling. Hij heeft echt waanzinnige creatieve dingen laten zien. Ja, en als je beide zou combineren, dan zou je wel een absoluut wereldtalent hebben. Daar ben ik van overtuigd.
2: Toen jullie die JVOZ zijn begonnen, ja, dan was dat het doel, hè, om Zeeuwen weer naar het allerhoogste niveau te brengen.
1: Jazeker, we wilden die jongens wat langer in de provincie houden, dat ze op 16-jarige leeftijd de stap zouden maken. Nou, dat hebben ze eigenlijk ook gedaan. Alleen Jan-Paul ging naar Roes op 17-jarige leeftijd. En Godfried was natuurlijk eerder de provincie uit naar Twente. Dus ja, dat was fantastisch en daar deden we het ook echt voor.
2: Is dat ook een beetje het verschil tussen de twee? Dat Godfried misschien als jeugdige voetballer een groter talent was, maar Jan-Paul eigenlijk bij een grotere club terecht is gekomen?
1: Ja, dat is natuurlijk altijd lastig. Hè? Want kijk, op het moment dat je heel veel aanleg hebt en creativiteit, zoals Godfried had, dan is mentaliteit natuurlijk ook een dingetje. En dan kan je zeggen, ja, heeft hij dan minder mentaliteit? Ik denk dat er misschien nog wel meer in had gezeten bij hem als hij dezelfde mentaliteit als Jan-Paul had gehad. Als Jan-Paul. En want hij kon heel erg goed voetballen. Maar ja, je bent er vanuit Zeeland niet zoveel gewend. En dan ga je gewoon op basis van je kwaliteiten beginnen. En dan wordt er natuurlijk heel veel dingen gevraagd in betaalde voetbal. Maar die had ook nog wel een behoorlijke stap in de Eredivisie kunnen maken, denk ik. Dat zit er nog steeds in, hoor, trouwens.
2: Bij Van Hekken was het zo dat het WK begon en hij stond in de basis bij de eerste wedstrijd. Ja, wat voor gevoel gaf dat jou?
1: Ja, altijd mooi, want ja, goed. Ik heb hem natuurlijk toen als 12-jarige gehad en fantastische dingen meegemaakt, want hij stond altijd op een wedstrijdformulier. En omdat hij een winnaarsmentaliteit had en ook heel veel lef om in te dribbelen en te durven te voetballen. Dus je hebt, hou je hem ook altijd contact. En hij is natuurlijk een echte, ja, vind ik altijd echt een Zeeuw, echt iemand uit Arnhem-Muiden die gewoon gebleven is zoals hij altijd was, los van wat hij nu doet en waar hij speelt en wat hij verdient. Als je contact hebt met hem, dan krijg je altijd wel wat terug. En toevallig een half jaar geleden was ik nog bij Brighton met de vrouwen. En toen heb ik ook me gebeld van Beder. Is hij gekomen, hebben we met elkaar staan praten. Dus dat was hartstikke gaaf.
2: Dromen van Messi heet het programma. Is voor jou nou het mooiste scenario, Jan-Paul van Hekken tegen Lionel Messi in de WK-finale?
1: Ja, als dat zou gaan gebeuren, dan worden we misschien. Ja, dan gaan die dvd'tjes gaan. Het zijn dvd'tjes, ja, nog, hè. Dan gaan ze natuurlijk. Dan wordt het een enorme prijs voor betaald. Dat zou fantastisch zijn. Maar het kan wel. Het kan wel.
0: En later in deze uitzendingen hoor je nog Gert van het Hof. Hij werkt nu bij de NOS aan sportprogramma's. Maar volgde Jan-Paul van Hekken en Godfried Romeratu in 2011 in het programma Dromen van Messi. Hoor je zo meteen meer over bij Omroep.

0: Het is meezingen op woensdagmiddag met muziek van Michael McDonald en Sweet Freedom. Het is bijna 5 uur. Dag 2 vandaag in de zaak rondom Bulk Terminal Zeeland. Een van de grootste drugszaken die Zeeland ooit heeft gekend. Maar we moeten het uiteraard hebben over de hitte. Het is echt wel warm vandaag. Levert dan weer problemen op de stranden bij de strandwachten. Want het seizoen dat start officieel pas op 1 juli. Nu is het 24 juni. Hoe zit dat precies in elkaar? En natuurlijk een nieuwe editie van Zegt u het maar, hoor je zo meteen na 5 uur. Omroep
1: Zeeland. Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
2: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
5: 24 juni, demodag van raamfietsen.
2: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
9: Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof.
8: Verwen jij je maar.
9: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
8: Maar mij?
9: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
8: Ja, ik voel hem.
10: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
12: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
16: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
17: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
18: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord van 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het nog warmer. Op meerdere plekken is ook een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten. Dat getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In onder meer Eindhoven en Vlissingen liep deze kracht op tot 10. En dat is het hoogste niveau en volgens het KNMI zeer zeldzaam. Er komt geen extra onderzoek naar agenten die informatie zouden hebben opgezocht over de zaak rond de vermoorde Lisa uit Abcoude. Ze hadden niets met de zaak te maken, maar bekeken toch informatie in het politiesysteem. De advocaat van de verdachte van de moord op Lisa wil daarom extra onderzoek. Maar daar zag de rechter niets in. Het OM had eerder al onderzoek gedaan en kwam tot de conclusie dat er niets verkeerd is gebeurd. Het is volgens hen heel gewoon dat agenten in het systeem kijken om te kunnen helpen. Zeker als een verdachte nog op de vlucht is, zoals net na de moord op de 17-jarige Lisa. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich nog geen zorgen over een ebola-geval in Frankrijk. Volgens de WHO geeft de besmetting van een arts vooral aan met welke risico's hulpverleners te maken hebben. Dus met de arts in Frankrijk was net terug uit Congo. Daar zijn al meer dan 1000 mensen besmet met ebola. 267 mensen zijn eraan overleden. Air France heeft vastgesteld dat de arts passagier was op een van haar vluchten. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentkandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het is 5 uur geweest, Omroep Zeeland. Verkeersinformatie van de ANWB. Je staat stil op de N57 Rotterdam richting Middelburg voor de afrit Hellevoetsluis Oudehoorn. Daar 5 kilometer, je vertraging een kleine 10 minuten. En nog steeds rekening houden met vertragingen op het spoor. Door de hitte rijden er minder treinen sowieso. Er zijn werkzaamheden op het spoor tussen Roosendaal en Vlissingen. En dan is er ook nog een defecte spoorbrug. Daardoor is de treindienst verstoord tussen, eens even kijken, dat is Goes en Middelburg. Daarom rijden de daar helemaal geen treinen. Hou daar dus ook rekening met vertragingen.
4: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
19: Dag Jaap.
20: Hi.
19: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
20: Ja, we hebben echt veel nodig.
19: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
20: Klopt.
4: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
21: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
8: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
9: Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof.
8: Verwen jij je maar.
9: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
8: Bij mij?
9: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
8: Ja, ik voel hem.
10: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
22: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
23: Ja, mooi wasmachientje dit, hoor. Ik heb hem zelf ook.
24: Rook?
23: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
24: Nee, rook, uit de meterkast.
22: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
23: Zo, koffie?
22: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
25: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
26: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
27: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
26: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
17: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
0: Het is warm, het is ook erg vroeg dat het echt heel warm is. Alleen het strandseizoen voor de strandwacht, dat start pas op 1 juli. Dus de posten zijn nog helemaal niet dagelijks operationeel. Hoe dat zit, dat hoor je zo. In Zeeland komt thuis. Het is ook dag 2 in de zaak van Bulk Terminal Zeeland. Een van de grootste drugszaken die Zeeland ooit heeft gekend. Rick Bolt heeft een update rondom die zaak. En hoe kun je op de drukke duinpaden toch goed met elkaar overweg gaan? Een campagne die moet zorgen voor meer begrip en minder onveilige situaties. 7 over 5 alweer. Goedemiddag, het Zeeuwse nieuws van deze woensdag. Het is heet vandaag, het kan je niet ontgaan zijn. Het wordt nog heter. En niet eerder werd zo vroeg in het jaar al code oranje afgegeven vanwege de hitte. Het levert kopzorgen op bij de strandwachten in de provincie, vertelt Lodewijk van Iwaarden van de strandwacht aan verslaggever Misha Tromp.
1: Lodewijk van Iwaarden, we lopen nu richting de auto van de reddingsbrigade over het strand. Het is hartstikke lekker weer en ik zie daar een heleboel mensen genieten van het mooie weer. Maar het is eigenlijk nog stil bij de reddingsbrigade. Hoe zit dat?
2: Ja, dat klopt. We zitten net voor het hoogseizoen en dat betekent dat we nog niet op volle sterkte zijn. Dus dan is het inderdaad bij ons qua bezetting nog relatief rustig.
1: Ja, vanaf wanneer begint dat hoogseizoen?
2: Het hoogseizoen begint over het algemeen eind juni, begin augustus. En dat is gekoppeld aan de schoolvakanties.
1: Ja. Zouden jullie niet, hè, als we nu kijken naar het strand, er liggen toch al best wel wat mensen hier. Het is een warme zomerse dag en die begint eigenlijk al voor het hoogseizoen. Zouden jullie niet eerder al op deze stranden aanwezig willen zijn?
2: Ja, het weer laat zich helaas niet altijd sturen door de schoolvakanties. En natuurlijk zouden we eerder aanwezig willen zijn. Dat proberen we ook zoveel mogelijk. We zijn bijvoorbeeld in alle weekenden in het voor- en het naseizoen zijn we iedere dag aanwezig. En ook op speciale momenten zoals feestweekenden of dagen. Zoals, moet je denken aan Hemelvaart of Pinksteren. Ook het Duitse weekend Vroonlijknaam. Dan zijn wij ook, hebben de post bemand en zijn we aanwezig.
1: Ja, dus jullie proberen het wel al, maar ja, in februari eigenlijk al aanwezig zijn, dat is misschien een beetje te veel gevraagd.
2: Nou ja, dat klopt. En op een gegeven moment moet je ook afvragen hoe ver ga je. 100% veiligheid bestaat niet. Dus we proberen zo goed mogelijk de veiligheid te waarborgen. Maar ja, er zit een bepaalde grens aan wat je nog kan doen qua inzet. En het moet natuurlijk ook betaalbaar blijven.
1: Ja, ja, want jullie gaan, de post hier wordt in ieder geval bemand door vrijwilligers. Ja, daar ben je dan ook van afhankelijk.
2: Ja, dat klopt. En veel van onze vrijwilligers, niet allemaal, maar wel een groot deel zijn scholieren en studenten. En ja, die zijn natuurlijk ook gebonden aan vakanties.
1: Ja. Wat moet je nu eigenlijk nu doen als strandganger? Ik zie nu, ja, wat zal het zijn, een paar honderd mensen hier lekker genieten van de zon en van het water. Wat moet je dan nu doen als er geen reddingswacht is?
2: Nou, in ieder geval goed opletten, maar dat geldt eigenlijk altijd. Want ook al zijn wij wel aanwezig, we kunnen niet 100% alles in de gaten houden. Dat doen we ons best natuurlijk wel voor. Dus voorzichtig als je het water ingaat, niet al te diep, niet te ver gaan zwemmen in zee. Vermijd gevaarlijke situaties zoals hier bijvoorbeeld bij de Oosterscheldekering in de buurt. Of op gedeelte waar muien zich bevinden. Ja, wees ook voorzichtig op het strand. Niet te lang in de zon. En rustig aan met alcohol, zeker als het warm is. En dan wordt het een mooie dag.
1: Ja. Goed drinken, maar geen biertje.
2: Ja, precies. Veel water. Veel hydrateren, maar niet te veel alcohol.
0: Oké, goede tips zijn dat in ieder geval voor die hitte. En al dat nieuws met betrekking tot de hitte, dat vind je dan weer op onze site. En de website ook van Omroep Zeeland in het speciale hitteblog. Ja, vandaag was het de tweede dag van de rechtszaak rond Bulk Terminal Zeeland. Het OM dat verdenkt de directeuren van betrokkenheid bij grootschalige drugssmokkel. Verslaggever Rick Bolt die volgt de zaak in de rechtbank van Breda, ook vandaag. Rick, nog eventjes, waar worden die directeuren nou precies van verdacht?
3: Het OM verdenkt die drie directeuren ervan dat ze hun bedrijf jarenlang hebben aangeboden als een soort ideale plek om drugs Europa binnen te krijgen. En daarbij ook hun kennis en kunde te hebben aangeboden. Zo gaven ze bijvoorbeeld advies over welke lading gebruikt kon worden. Maar ook hoe die lading ongezien dan het land binnen kon komen.
0: Nou, vandaag dus dag 2. Wat is er besproken?
3: Ja, gisteren was het al een soort bingo kaart van de grote criminelen. Namen, maar vandaag werd die bingo-kaart alleen nog maar voller. Zo laste de rechtbank berichten voor waarin drugsbaron Jos Leidekkers, ook wel bekend als Bolle Jos, aangeeft dat hij wel geïnteresseerd is om drugs via te smokkelen via het bedrijf en ook wel een appgroep wil met de directeuren om het een en ander te bespreken. Nou, uiteindelijk wordt er vooral over het bedrijf gesproken, maar heeft het OM geen bewijs dat het daadwerkelijk drugs is gesmokkeld via het bedrijf of dat de directie daar actief aan heeft meegewerkt.
0: Ja, maar zo'n naam die jij noemt als Bolle Jos, dat zijn wel grote en misschien wel gevaarlijke namen, toch?
3: Ja, dat klopt. En directeur Jacco vertelde ook wel dat hij ervan schrok toen hij die namen in het dossier voorbij zag komen. Hij zei, ja, die partijen die genoemd zijn, die zijn levensgevaarlijk. Dan moet je vrezen voor je leven, voor je gezin en je medewerkers.
0: Nou, dan is het interessant, hè, aan deze zaak, die infiltratieactie van de politie, die daar heel lang mee bezig zijn geweest. Daar ging het vanmiddag ook uitgebreid over.
3: Ja, dat klopt. Een undercoveragent die nam contact op met de directeuren. En die liet meerdere containers met metaal komen naar het bedrijf. En sprak ook meerdere keren af met directeuren Co en René. Bijvoorbeeld bij de McDonald's in Goes of bij de Van der Valk in Middelburg. En daarbij gaf die agent ook al wel hints dat het niet om normale containers ging. Maar de directeuren gingen er toch in mee. Uiteindelijk werd er ook duidelijk gesproken over het invoeren van 100 kilo. En over de prijs die betaald moest worden, 180.000 euro. Directeur Co hielp zelfs nog mee met het uithalen van de sporttassen met drugs uit de containers. En uiteindelijk wordt het beloofde geld ook nog wel deels teruggevonden bij directeuren Co en René. Maar de rechter had nog wel één vraag. Waar is de rest van het geld gebleven? Er mist namelijk nog 95.000 euro. En dat is toch belastinggeld. Maar ja, op die vraag kwam geen antwoord.
0: Wat hebben de directeuren, hebben ze wel iets verteld vandaag?
3: Nou ja, René beroept zich al de hele tijd op zijn zwijgrecht. Maar Co verklaart af en toe nog wel iets. Maar dan gaat het vooral over de legale gang van zaken binnen het bedrijf. Als hem gevraagd wordt naar zijn rol in het criminele handelen, dan werd het vandaag toch wel steeds stiller.
0: Morgen gaan we door in die zaak dag 3. Wat wordt er dan besproken?
3: Ja, dan gaan we het hebben over het witwassen. Al dat verdiende geld was namelijk vooral crimineel zwart geld. En daar heb je nou in het normale leven weinig aan. En het OM verdenkt met name directeur Jacco er dan van dat hij dat geld zou hebben witgewassen.
0: Oké, volg jij voor ons uiteraard die zaak rondom Bulk Terminal Zeeland. Rick Bol, dankjewel.

0: Suzanne Vreken, halverwege 4:15 is het geweest. Je luistert naar Om op Zeeland. Kijken naar het weer met onze weerman Stefan van der Gijzen. Op de warmste 24 juni die ooit is gemeten in onze provincie. Hoe gaan we die dag afsluiten, Stefan?
1: Nou, vanavond blijft het ook nog lang warm. Ook de nacht verloopt zeer warm. We krijgen een zogenaamde tropennacht. Met temperaturen tussen de 21 en 23 graden. Dus ja, het huis afkoelen is er ook niet bij. Afgelopen nacht werd het in Vlissingen niet kouder dan 22 graden. En beleefden ze daar de warmste juninacht ooit gemeten. Ook uitzonderlijk. Nou, na een warme nacht volgt morgen ook weer een tropisch hete dag. 31 tot 36 graden. Misschien wel wat meer wind uit het noordoosten. Dus rond open wateren allemaal net iets minder heet. De nacht naar vrijdag die verloopt nog een heel stuk warmer. Sterker nog, tijdens de wedstrijd van het Nederlands elftal Tunesië om 1 uur 's nachts is het bij ons nog altijd 27 graden. Bijna te bizar voor woorden. Ja, en als klap op de vuurpijl volgt vrijdag dan de heetste de dag van deze periode. Globaal zo tussen de 33 en lokaal 38 of 39 graden met volop zon. En het blijft ook overal droog. En pas in het weekend gaat het langzaamaan veranderen. Maar ook zaterdag verloopt nog tropisch heet. 31 tot 35 graden met in de loop van de dag wel kans op een regen- of onweersbui. Nou, zondag volgt wat meer verkoeling, maar is het nog altijd zomers warm. 27 tot 28 graden, maar wel een toenemende kans op een aantal pittige regen- en onweersbuien. Ja, dan zitten we natuurlijk allemaal te wachten op echte verkoeling. Nou, dat lijkt te gebeuren na dinsdag, maar is het ook nog altijd wel 20 tot 25 graden met van tijd tot tijd een regen- of onweersbui.
0: Oké, maar is al bij je anders natuurlijk. Hè? Stefan, dankjewel. Eens kijken op de weg, daar is één vertraging gemeld. Het is op de N57 Rotterdam naar Middelburg voor de afrit Hellevoetsluis Ouderhoorn. 5 kilometer, daar zo'n 5 minuten. Veel meldingen op het spoor nog steeds. De NS die meldt dat er stopbussen rijden van Middelburg naar Goes. Heeft allemaal te maken met een defecte spoorbrug. Daarom rijden er geen treinen van en naar Middelburg en Goes. Duurt tot ongeveer 6 uur. En dan heb je ook nog te maken met de werkzaamheden die er zijn tussen Goes en Bergen op Zoom. Daar rijden er bussen in plaats van treinen, snelbussen, onder andere taxibussen. Houd dus rekening daar met extra reistijd op dit moment. Het wordt steeds drukker op de duinpaden langs de Zeeuws-Vlaamse kust. En daardoor zijn er soms onveilige situaties of irritaties. Om de aandacht voor te vragen lanceert de gemeente Sluis een campagne. En vandaag is het eerste bordje langs het fietspad onthuld. En daar was verslaggever Laurent Jubelet daarbij.
2: Wethouder Chris Simons, u heeft net het startsein gegeven voor de campagne Gedeelde Paden. Kunt u eens wat vertellen over deze campagne?
3: We zitten hier op een fietspad, vrij druk fietspad, aan de pracht bij een van de mooiste kusten van Zeeuws-Vlaanderen. En ja, dat fietspad is altijd heel druk met wandelaars, fietsers, scooters. Het maakt allemaal niet uit. Maar we hebben daar een campagne opgezet om iedereen bewust te maken dat er medegebruikers zijn en of ze daarop willen letten. Heel veel mensen letten er toch goed op en die houden dat, die kijken rond, dus dan hoeven ze niet zo hard te fietsen. Maar er zijn ook die gewoon haast hebben en zeggen van ik ga naar A naar B en ik moet een vrije ruimte hebben.
2: Wat voor situaties willen jullie hier vooral voorkomen?
3: Nou, wat wij willen voorkomen op een positieve manier is iedereen bewust, dat ze bewust zijn dat er gevaarlijke situaties kunnen voordoen. En dat er meer bezoekers, maar ook inwoners van de gemeente hier langskomen en dat we met z'n allen rekening met elkaar houden.
2: Die borden, hoe gaan die daar dan aan bijdragen?
3: Nou, dat is gewoon een bewustwordingscampagne. Het zijn niet alleen de borden. Die komen hier langs het hele fietspad en bij de opgangen. Maar het zijn ook bij de strandpaviljoens bierveeltjes. Er zijn posters. En ook via alle parken proberen we deze campagne, die niet voor nu is, maar voor langjarig, de bewustwording te brengen.
2: Er wordt dus een hele hoop gedaan. Met welke blik kijkt u nu eigenlijk naar de campagne en wat dat teweeg gaat brengen hier?
3: Nou, het mooie vind ik de positieve uitstraling. We hebben geen verbod, geen gebod, maar gewoon mensen kenbaar maken. U weet zelf dat u ook een deelnemer bent van het verkeer, dus let op elkaar.
2: Even kijken of ik wat fietsers kan spreken hier.
4: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. We staan nu bij het bordje dat net onthuld is. Wat ziet u?
4: Ik had het al gezien, dat bord, ja.
2: Oh, u had het al gezien, dus het viel wel op.
4: Ja, ik had het al gezien, inderdaad. Ja, ik vind het niet slecht.
5: Nou, ik vind het een heel duidelijk bordje. En gun elkaar de ruimte, vind ik een heel goed statement.
6: Ja, ik zie een bordje met
2: Misschien even omdraaien.
6: Ja, twee handen, fietsers, wandelaars. Dus ja, gedeelde paden. Let een beetje op en gun elkaar de ruimte.
2: En hoe zit het dan een beetje hier met deze situatie? Zijn er soms onveilige
5: Gisteren fietste ik hier ook en achter mij raakten twee fietsen elkaar. Dus het is hier heel erg druk. En dat is logisch, omdat het een van de mooiste fietspaden van Zeeuws-Vlaanderen is. Ik snap het. Maar iedereen rijdt met best wel flinke snelheden. En ik heb natuurlijk een driewieler. En, dus we moeten elkaar de ruimte geven.
2: Ja, dus u vindt het bordje wel een goede zaak?
5: Heel goede zaak, vind ik dat.
4: Ja, als je zo groepen moet passeren en er komen tegenliggers, moet je toch wel een beetje opletten. Jawel.
6: Ik vind dat wel op zijn plek. Omdat er soms wel heel hard gereden wordt en niet naar elkaar gekeken. Dus ik vind het wel opportun dat dat geplaatst wordt.
0: En hopelijk kunnen fietsers en bezoekers van het strand binnenkort met iets meer rust en ruimte dan de paden oversteken.

0: dan.
1: Ja, dan Munnik, leef ik toch nog een keer. Deze zomer bezoekte de sportredactie van Omroep Zeeland diverse hobbyfotografen die sporten Zeeland vastleggen. Vandaag ruim baan voor Kees Binnen uit Zierikzee. Hij heeft, let op, al ruim 90.000 foto's van voetbalclubs MZC 11 in zijn archief zitten. Want al sinds de fusieclub bestaat is Kees Binnen er met zijn fototoestel bij om alle teams van de Zierikzeese club vast te leggen.
2: Ik ben begonnen vanwege, nou niet vanwege natuurlijk, maar mijn kinderen zaten op hockey en op voetbal. En ik liep toch langs de lijn en ik had nog een fotostel liggen. En ik dacht, ik ga wat fotootjes maken. Dat is wel leuk voor het archief van mijn kinderen. Maar met de tijd is het een beetje uitgedijd naar heel veel foto's maken in het weekend.
3: Het is uitgedijd in een heel groot archief dat we hier ook voor ons zien op jouw computer. Wat vond je er zo leuk aan? Want het is wel een hobby geworden.
2: Het is niet statisch. Het heeft een beetje sociale contacten. Je bent van de straat af. En ik zit al hele dagen achter computers. En dan is het prettig als je in je eigen tijd ook een beetje buiten komt. En dan moet je wel, omdat je afspraken maakt. En ook als het regent of slecht weer is, je gaat toch er naartoe. Dus dat is ook een beetje drijfveer voor jezelf. Een beetje stok achter de deur om naar buiten te gaan en bezig te wezen.
3: Je fotografeert veel sportevenementen hier in de buurt van Zierikzee, je woonplaats ook. Je bent de vaste fotograaf van MZC 11, de voetbalclub hier in Zierikzee. Hoe ziet zo'n dag er nou voor jou uit als je bij de MZC 11 gaat fotograferen?
2: Ik maak eerst van tevoren een schema welke teams ik op de foto wil zetten. Ik hou een hele boekhouding bij van welke teams al op de foto staan. Dus, en dan gaan we eens met de koffie beginnen. En kijken of er nog wijzigingen zijn. En dan ga ik op het veld lopen en naar de velden toe waar die teams dan voetballen. En ja, afhankelijk van of er actie in zit, heb je meer foto's of minder foto's. Maar tegenwoordig stop ik bij 50 foto's per team. En dan ga ik naar het volgende team.
3: En als je dan thuis komt, is het nog niet klaar. Want er zit natuurlijk altijd een stukje nabewerking ook aan zo'n hobby als fotografie. Hoeveel tijd zit erin en hoeveel foto's neem je op zo'n dag?
2: Ik denk dat zo'n gemiddeld, het ligt een beetje aan de dag natuurlijk, maar zo'n 1000 foto's op zo'n dag neemt. En dan kom je thuis en dan doe je

0: jouw gif dat je bij wil werken, taggen, aangeven, namen aangeven. Het oude archief een beetje opschonen. Dus bij elkaar denk ik toch wel. En de week naast het op het veld lopen nog aan 10 uur bezig ben.
1: Is een fotograaf nou eigenlijk altijd op zoek naar een beter plaatje dan de vorige keer?
0: Ja, ik heb er al zoveel, dus dat, dat kan ik niet onthouden welke de beste was. Maar ja, je hoopt gewoon weer een goede te schieten. En dat zie je vaak pas achteraf. Niet tijdens de wedstrijd. Dan klik je en dan ga je met volgende verder. En thuis ga je pas kijken van, is goed gelukt?
2: Nou, was fotograaf Kees Bin met Jorbe Westraten in gesprek. Als je nou benieuwd bent naar die foto's van Kees, kijk dan later op omroepzeelandsport.nl.

0: Olivia Dean. Een soort easy to fall in love, alweer 5:30 geweest. Esmer Beg is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws. En we hebben het over de digitale huisarts. Zometeen, inzicht u het maar.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie... kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Woont u in Beveland of Walcheren? En wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen? Zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop. Zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars. Experts in discreet succes.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het nieuws krijg je van Esmer Beg. Esmer, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Voor het bestrijden van de brand in een woning in Zierikzee is vanwege de hitte een extra blusvoertuig opgeroepen. Zo kunnen brandweermensen elkaar aflossen. Het vuur sloeg iets voor 4 uur uit het dak bij een huis aan de Watersnipstraat. Iedereen die in het huis was, kon de woning op tijd verlaten.

0: branden. Eén persoon heeft door de brand wel verwondingen opgelopen. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel. Tussen Middelburg en Goes rijden geen treinen vanwege een defecte spoorbrug. Volgens de NS sluit die niet goed meer en is het aannemelijk dat de storing door de hitte komt. Op dit moment rijdt er alleen een trein tussen Vlissingen en Middelburg. De storing duurt naar verwachting tot 6 uur vanavond. En tussen Goes en Bergen-op-Zoom reden al geen treinen vanwege werkzaamheden daar aan het spoor. Vanaf december kunnen omwonenden en bezoekers van Vlissingen parkeren in de parkeergarage in de machinefabriek. Dat meldt de gemeente Vlissingen. De bouw van de garage is vorig jaar juni begonnen. En om de bereikbaarheid van de parkeergarage te verbeteren wordt er ook een aanpassing gedaan in de Willem-Ruisstraat. Zo krijgt de straat verkeerslichten en komt er een extra lange opstelstrook vanaf de Keersluisbrug richting de parkeergarage. Het wordt een parkeergarage met 5 lagen, waar in totaal 625 mensen kunnen parkeren. En de vroege warmte zorgt voor hoofdbrekens bij de strandwacht. Het strandseizoen begint officieel pas vanaf de schoolvakanties. Daarom zijn de posten nog niet volledig bezet, vertelt Lodewijk van Iwaarde van de strandwacht.
1: Veel van onze vrijwilligers, niet allemaal, maar wel een groot deel zijn scholieren en studenten. En ja, die zijn natuurlijk ook gebonden aan vakanties. 100% veiligheid bestaat niet, dus we proberen zo goed mogelijk de veiligheid te waarborgen. Maar ja, er zit een bepaalde grens aan wat je nog kan doen qua inzet. En het moet natuurlijk ook betaalbaar blijven.
0: Hij roept mensen op voorzichtig te zijn, niet te diep in het water te gaan en dus te ver te zwemmen. Ook eigenlijk als de posten wel bemand zijn. Sluit ik af met het weer in Zeeland. Het is de warmste 24 juni in onze provincie sinds het begin van de metingen. Bij het meetstation in Westdorpen is het kwik gestegen naar 35,5 graad. Vanavond blijft het zonnig en zeer warm, met temperaturen om middernacht zelfs nog rond 25 graden. En morgen wordt het opnieuw tropisch, met wellicht met 31 tot 36 graden ietsje minder heet, doordat er een matige noordoostenwind waait. Vrijdag wordt de heetste dag, met maxima tussen de 34 en 38 graden. En ook dan is het zonnig. Tot zover. Kijk voor meer nieuws en weer ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Esme, dankjewel. En ik zit te kijken, Westdorp is zelfs 35,6 nu. Nog een 0,1 erbij. Ja, nee, je moet het maar noteren inderdaad. Eens kijken op de weg met twee vertragingen. De N57 Rotterdam richting Middelburg voor de afrit Hellevoetsluis Ouderhoorn. 3 kilometer, daar 5 minuten. Die andere file die verdwijnt, die is opgelost. Dat is goed nieuws. Maar wat je net hoorde bij Esme dus. Problemen op het spoor. Hou rekening met flink wat vertraging tussen Middelburg en Goes. Dus geen treinen vanwege een defecte spoorbrug. En tussen Goes en Bergen-op-Zoom, daar rijden geen treinen, maar bussen vanwege de werkzaamheden daar aan het spoor.
3: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoort. Omroep
2: Zeeland. Hele goedemiddag, het is 6 minuten over 6 alweer. De hoogste tijd om zometeen te starten met een nieuwe editie van Zicht u het maar. Elke dag een onderwerp waar je op kunt reageren. Onderwerp van vandaag, dat is de digitale huisarts. Wat is dat nou eigenlijk, de oplossing tegen het huisartsentekort? Voorbeeld wat we gisteren bijvoorbeeld zagen, is de huisartsenpraktijk in Goes. Daar worden dan de fysieke deuren toch grotendeels wel gesloten. En die ruim 2500 patiënten, ja, die worden voortaan grotendeels digitaal geholpen. Dat is nodig vanwege het groeiende huisartsentekort. Maar die digitale huisarts, is dat nou de oplossing? Of is dat eigenlijk helemaal niet zo'n goede ontwikkeling? Jouw mening die is welkom en bij deze ben je uitgenodigd om te reageren. 0118 499.

0: Shakira en haar Zoo hier bij Omroep Zeeland. Ga snel van start met Zegt U, maar het gaat vandaag over de digitale huisarts. Is dat nou eigenlijk de oplossing tegen het huisartsentekort? Voorbeeld wat er dan bij hoort is Goes, waar ruim 2500 patiënten van de huisartsenpraktijk Epione over een paar dagen richting die digitale huisarts moeten gaan. Ik ben benieuwd naar jouw mening. Die kun je achterlaten. 0118-499-999. Meneer Van Kato, waar gaan we naartoe vanuit Borselen? Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Is dat wat, die digitale huisarts, denkt u?
1: Ik zou het niet weten. Ik ben op mijn leeftijd niet meer zo digitaal ingesteld. Dus ik ga liever naar de gewone huisarts. Als mocht het nodig zijn.
0: Ja, want hier is dan de reden dat ze zeggen, ja, we konden geen huisarts vinden, dus niemand kan die praktijk overnemen. Dan is dit maar een oplossing die we hebben.
1: Dat kunnen. Maar wat ik eigenlijk onverpel is, als een van de weinige Zeeuwen ben ik denk ik iemand waar vorige week het zesde boek over zijn leven uitgekomen is.
0: Oh, maar dat is heel bijzonder, toch?
1: Daar hoor je op Radio Zeeland niks over en ook niet de PZC, want het is niet precies in jullie straatje natuurlijk. Want ik ben in de tijd in Engeland opgepakt met ecstasy.
0: Ja.
1: En iedereen dacht dat ik een crimineel was. En nu, bij het laatste boek, dat is geschreven door de hoofdregisseur in Amsterdam. Mm. Die heeft het heel netjes uit de doeken gedaan, hoe het nu eigenlijk wel in elkaar zat.
0: Okay.
1: Ik heb daarvoor 10 jaar tegen de staat geprocedeerd, maar dat moet je niet doen. Want de rechters die zijn allemaal van een andere kleur, dus die doen toch niks voor je.
0: Oké, maar daar is het boek dus over uitgekomen. Ja.
1: Dus nu het allernieuwste. Okay. Ik heb er eerst thuis liggen. Deals met Chichisi.
0: Ja.
1: Operatie Delta, Dr. Ecstasy, mijn kop moet eraf.
0: Okay.
1: En de laatste, Narcostaat Nederland.
0: Oké, die boeken zijn uitgekomen.
1: Allemaal uitgekomen.
0: Leuk. Op vrijdag kunt u bellen over alles naar Zegt U. Maar we hebben op maandag tot met donderdag hebben dan een onderwerp waar u kunt over bellen. Over die digitale huisarts zegt u dus eigenlijk liever die fysieke arts als dat mogelijk is. Dank eventjes om te reageren in ieder geval. En hopelijk horen we dan vrijdag veel meer over dat boek. Want dan bent u zeker uitgenodigd om te bellen naar Zegt U. Maar meneer Van Kato, dank eventjes om te reageren in Zegt U. Maar want het gaat dus vandaag over die digitale huisarts. Is dat nou een oplossing als er een gebrek is aan personeel? Ja, mening die is uiteraard welkom. Dus even kijken wat er via de app al binnenkomt. Erlin die zegt, digitale huisarts, hoe onpersoonlijk gaat het worden? Ik ben van mening dat het advies dat je krijgt misschien niet hetzelfde zou zijn als wanneer je er persoonlijk bent. Maar gelukkig hebben wij een goede huisarts. Nou ja, gelukkig is die er dan. Miranda die zegt, de digitale huisarts, dat is zo niet oké, want de drempel die is voor een grote groep te hoog. Die digivaardigheid van ouderen die is veelal niet aanwezig. En iemand zien zegt zoveel meer dan woorden. Terug en zorgelijke situatie voor de mensen die dit dan overkomt. Ati zegt, ik ben 83, al aardig gewend om het meeste op het digitaal gebied te doen. Geen probleem mee. Maar het nadeel is dat vroeger veel meer sociale dingen dan medisch werd besproken. Er zit ook wel weer wat in, hè? Dat de huisarts dan toch wat meer misschien over je weet door dat ene praatje dan wat er ontstaat. Dus even kijken wat er nog meer binnenkomt. Hier een reactie van Els. Die maakt zich toch een beetje zorgen. Die zegt, de digitale huisarts, daar krijg je toch geen advies van ChatGPT. Nee, zeker niet. Is dan een huisarts op afstand die dan daarop reageert. Ik zelf heb ook een app, dat is dan Metgemak, die mijn huisarts heeft. Ik heb mijn eigen huisarts heb ik nog nooit een hand gegeven. Want ik ken hem niet. Ik ken hem van het plaatje in de app, zeg maar. Maar voor de rest worden alle vragen eigenlijk in de app gesteld als dat nodig is, zeg maar. Fysiek kun je langskomen, maar ja, het is toch makkelijker op die manier. Vinden toch ook veel mensen. Goed, jouw mening die is uiteraard welkom. 0118-499-99. Hier nog een appje voordat we zo meteen naar meneer Filius gaan. Eens even kijken. Eddie, want die zegt, ik zit al maanden zonder huisarts. Alles zit vol. En gelukkig zeggen veel mensen dat de zorg dan in Nederland goed geregeld is. Hopelijk werkt de digitale huisarts beter als de chatbot of die geweldige digitale triage. Goed, dank voor die reactie nog. Gaan we naar meneer Filius. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Michiel.
0: Zegt u het maar.
2: Ja, zegt u het maar. Ja, dat is tegenwoordig niet meer mogelijk bij een dokter, want het is tegenwoordig allemaal asociaal gedrag, vind ik.
0: Waarom?
2: Ja, goed. Ik bel naar Omroep Zeeland, dan krijg ik jullie. Maar als je een dokter belt, dan krijg je misschien een assistent of misschien een weet ik wat.
0: Ja.
2: Dan moet je tegen je zeggen wat daar voor komt.
0: Mm-hmm.
2: Ik bedoel, maar ja, als het ernstig is, dan bel ik 112. Dat is beter dan een huisarts, want die huisartsen die stappen straks allemaal op. Nou, die werden ook werken van 8 of 9 tot 11 uur. En dan kun je ze nog niet bereiken. Dus ja, ik had gelukkig geen klachten, want ik kom er nooit.
0: Nee.
2: Maar als ik het allemaal hoor, dan is het een asociaal gedrag, vind ik. Dat ik met Jules erover had, dat weet ik niet, of met de andere Michiel, terwijl ik het al gezegd.
0: Ja.
2: Ik tegenwoordig alles asociaal vind ik.
0: Ja. Maar toch zou je ergens kunnen zeggen, het kan best efficiënt zijn. De vlugge vragen aan de huisarts stellen via een app, dat scheelt dan weer een bezoekje, scheelt weer thuis van de tijd van de huisarts. Heeft het ook niet voordelen?
2: Ja, wat bedoel je voordelen? Ik ben niet digitaal. Ik heb een ouderwetse telefoon. En al die dingen naar meer. Ik had er gelukkig geen kennis aan. Ik kom weinig meer een dochter. Ik kreeg twee keer op een jaar komen ze huisbezoek bij me doen. Want dat doen ze bij Almaassen.
0: Oké,
2: ja. Ja, goed. Ik wil me eerder zijn praktijk en schrijven polders van 15 uur in Maassen.
0: Mm.
2: En dan willen ze me stoppen. Ja, dat vind ik toch wel een beetje waardeloos, hè. Want dat kwam op het nieuws dat ze me willen stoppen, dus.
0: Ja, ja.
2: En het volgende jaar, nou ja. Dat moet je dan als oude man nog doen. Wachten tot hij de geest geeft.
0: Nou, laten we dat toch niet hopen, inderdaad. Maar begrijp het punt wat u inderdaad maakt. Dat is lastig natuurlijk, als er steeds meer huisartsen verdwijnen. Dat is sowieso geen goede ontwikkeling, toch?
2: Ik woon hier nu 22 jaar en toen kwam ik hier zo bij Kostanje. Die zat er nog aan de lange weg. En die man, de Belden, die kwam altijd langs. Die kwam altijd even bij kijken.
0: Ja. Ja.
2: Maar dat weet ik van mevrouw, want die had ik als een dokter nodig. Dus daar weet ik dat.
0: Ja, precies. Ja.
2: Daar vind ik het asociaal als er nu alles zomaar aan de kant staat. Dan zeggen ze, ja, maar we hebben geen mensen, we hebben dit niet. Ja, goed. Dan weet ik het toch niet meer, hoor.
0: Nee. Geen goede ontwikkeling als ik u zo hoor. Meneer Filius, dank eventjes voor bellen. Fijne avond.
2: Ja, dat is gelijk, jongeman.
0: Bedankt. Tot de volgende. Kees van der Weelen dan in Vlissingen. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Ja, ik heb het niet direct over mijn huisarts. Daar heb ik niks geen klagen over. Het is gewoon telefonisch bereikbaar.
0: Ah, gelukkig.
3: Maar ik vind toch het geheel van het bereikbaar zijn van dokters. Ik moet bijvoorbeeld gekeurd worden voor mijn rijbewijs. Hè?
0: Ja, ja.
3: Dat is natuurlijk, als je boven de 70 wordt, moet je een paar keer voor 75 moet je komen. Naar je 80 wordt, moet je weer komen en al die dingen.
0: Ja.
3: Nou, dan bel ik. Ik moet ook voor naar een neuroloog.
0: Mm-hmm.
3: En waar moet ik dan naartoe? Naar Terneuzen. En dan kan ik dan terecht zo 5 over 6 s'avonds. Of ik moet naar Rotterdam. En die mevrouw die in Terneuzen zit, die is enkel per mail bereikbaar. Nou, vind ik asociaal.
0: Ja, dus sluit u zich een beetje aan bij meneer Filius, dat het steeds asocialer
3: Hallo?
0: Wordt eigenlijk. Oh, u hoort mij volgens mij niet. Of wel?
3: Hallo?
0: Oh, ja, nee, ik kan u nog horen, meneer Van der Weelen. Nee, maar u hoort mij volgens mij niet meer. Dus dan moeten we zo nog eventjes opnieuw proberen. Gaan we de tussentijd dan eventjes door naar Erik Dijsseling. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Zegt u het maar.
4: Ja, ik vind het een hele positieve ontwikkeling. En ik vind het best wel jammer dat er zoveel mensen zo negatief over zijn. Kijk, als het nou verplicht is, is het een ander verhaal.
0: Ja.
4: Maar voor de mensen die wel de mogelijkheden inzien, dat maakt alleen maar de wachtlijst minder en minder druk op de huisarts. Waardoor de mensen die wel naar de huisarts willen, daar juist naartoe kunnen gaan.
0: Ja.
4: Dus ik denk eigenlijk dat het een hele positieve ontwikkeling is.
0: Hoe zit dat bij uw eigen huisarts, als ik mag vragen? Heeft die dan ook een app? Kun je die ook digitaal bereiken?
4: Ja, maar ik werk eigenlijk zelf veel met ChatGPT. Dus ik vraag gewoon naar ChatGPT en dan kijk ik wel of ik naar een huisarts moet of niet. Maar meestal kom ik er daar wel uit en hoef ik helemaal niet langs te gaan.
0: Bent u dan niet bang dat ik heb ook wel zo'n vraag aan ChatGPT gesteld, dat hij niet enorm gaat hallucineren en dat hij zegt, nee, niks aan de hand, terwijl er dan misschien toch iets aan de hand is?
4: Nee, ik heb veel vertrouwen in de techniek.
0: Oké. Maar dan ben ik toch benieuwd, waar ligt de grens? Welke klachten kunnen dan digitaal verwerkt worden? Wanneer moet je echt naar een dokter toe nog?
4: Nou, ik vind dat hij het wel aangeeft. Ik denk dat als het bedreigende situaties zijn. Maar dan doet ChatGPT in ieder geval ook geen uitspraken. Maar de digitale huisarts is iets anders dan ChatGPT natuurlijk, hè?
0: Nee, zeker. Nee, dat is zeker. Daar zit nog een huisarts achter, inderdaad, die de antwoorden tikt. Kunt u ergens die punten die net worden benoemd door meneer Filius, door meneer Van der Welen, dat er toch een soort asociale cultuur ontstaat? Kunt u zich daar wel in herkennen?
4: Ik denk dat het pas asociaal is op het moment dat het wordt opgedrongen. Maar als het als optie erbij is, wordt gegeven, denk ik dat het niet asociaal is. En ik denk dat veel mensen er wel gebruik van kunnen maken. Denk aan mensen bijvoorbeeld die altijd maar zitten met een eigen risico, wat ze niet willen opmaken. Nou ja, die hebben weer meer mogelijkheden om toch informatie te vragen, zonder dat er misschien financiële gevolgen aan zitten.
0: Ja, nee, is absoluut waar. Dus u ziet de voordelen wel in van die digitale wereld en dan wellicht dus ook de digitale huisarts.
4: Ja, voor mensen die daar gebruik van willen maken. Heel mooi, een luxe voor de mensen die geen gebruik willen maken. Die doen.
0: Nee, want die wordt dan ook de ziekenappje binnenkomen. Mensen die ouder zijn, die gewoon geen digitale vaardigheden hebben, dan wordt het wel heel lastig.
4: Ja, ik denk dat die gewoon maar langs moeten gaan langs de huisarts. Of de huisarts langs hun. Ik bedoel, dat vind ik heel normaal.
0: Maar als die optie er is natuurlijk. Dat is niet altijd. Ja.
4: Nee, die moet er wel zijn, dat vind ik wel.
0: Oké, maar die digitale wereld is helemaal niet zo eng, dus inderdaad, en er zijn mogelijkheden. Dank eventjes om te reageren.
4: Graag gedaan.
0: En een fijne avond, dag. Naar Waterlandkerkje, Jacques Serlee. We hebben meneer Van der Welen nog niet teruggevonden. Jacques, goedemiddag.
5: Hoi, ja, inderdaad.
0: Zegt het daar?
5: Iemand gezegd dat oude mensen niet digitaal zijn. Maar jonge mensen zijn ook helemaal niet digitaal.
0: Oh.
5: Ik was bij de apotheek. Ik zeg, ik heb geen medicijnen zijn op. Ik heb ze niet bij de hand. Kan ik hier wat andere krijgen? Dat ging over iets te verhoogd suiker. Dan moet je een beetje dimmen.
0: Ja.
5: Dus het ligt er voornamelijk aan dat je te veel eet of te veel suiker. Ik ben er al helemaal. Doe ik helemaal nul suiker, doe ik al.
0: Okay.
5: Maar dan zit ik gewoon zonder medicijnen. En ik heb de hele boel. Weet je wat nou het voordeel is van de direct contact? Je kan een heleboel keer lekker verrot schelden. Ja, digitaal, daar trek ik me ook helemaal niks meer van aan natuurlijk.
0: Maar je zit wel een echte huisarts achter, toch? Je zit wel een echte huisarts achter.
5: Nee, het ging over een apotheek.
0: Okay,
5: maar
0: ja.
5: Ik vind het zo erg dom dat ze ook niet even zeggen van, joh, dat moet je sowieso doen. Nee, dat is gewoon bot, nee. Maar ze kunnen ook helemaal niet aan personeel komen, hè? Zonder grote advertenties. Ja, ook al ken je helemaal niks, je kan toch nog bij ons achter de balie staan. En dat was een lange rachtrij, maar niemand schijnt meer in de zorg te willen werken. Ze hebben het aan mij ook nog gevraagd of ik in de zorg wil werken.
0: Ja.
5: Het probleem is eigenlijk, als je erin werkt, dan heb je hebt helemaal niks te vertellen. Je moet allemaal precies doen wat ze zeggen en het duurt jaren en jaren voordat je een diploma hebt, voordat je een beetje.
0: Ja.
5: Ben ik geen carrièrejager of zo, maar.
0: Maar het is toch ook wel ergens een geruststellende gedachte dat de arts die je tegenover je hebt zitten, dat die wel goed geleerd heeft?
5: Ja, dat lijkt.
0: Toch?
5: Artsen, ik heb geen kritiek op artsen, want je kan altijd een second opinion krijgen. Door zijn er verschillende artsen. En die mensen die hebben gestudeerd en zo. Maar het gaat om de boel eromheen.
0: Oké. Die digitale huisarts, want daar hebben we het vandaag over. Is dat een goede ontwikkeling? Als er dus dan geen huisarts gevonden kan worden voor zo'n praktijk, bijvoorbeeld in Goes, is het dan goed dat je wel een digitale huisarts hebt?
5: Oh ja, doe maar. Een beetje informeren is altijd goed. Maar als het nou. Ik kan ook niet digitaal even aan die medicijnen komen. Ja, dan denk ik, ja, wat een onbenul allemaal.
0: Nee, dat is lastig inderdaad. Ja.
5: Er is helemaal nog niks digitaal wat je fatsoenlijk weg kan bewandelen.
0: Hm.
5: Dus ja, ze geven er hoofd van op, maar dat moet allemaal, noem je dat, geïmplanteerd of ze wegvinden in de maatschappij natuurlijk.
0: Ja, oké. Okay. Jacques Lee, dank even voor bellen. Daar zegt u maar. Want ik wil nog een paar appjes eventjes doornemen. Peter die zegt bijvoorbeeld, men moet niet normaliseren wat niet normaal is. Het is een noodgreep met vele hiaten. Vaak is het noodzakelijk dat een huisartsje wel eventjes ziet. Jan die is iets minder optimistisch. Die zegt, het beste is meteen 112 bellen, spoedeisende hulp. Want huisartsen die voegen nog weinig meer toe. Het probleem van de DigiBeet lost zich vanzelf op. Want die laatste hebben dan veelal de laatste aan hem uitgeblazen. Als er dan echt iets aan de hand is. Aad, laat dat nog weten. Goed, dank voor je reactie in Zegt u het maar. Nog even naar het WhatsApp-kanaal kijken. Nog steeds 83% of 87% zelfs. Mensen die het toch niet als de oplossing zien tegen dat huisartsentekort. De digitale huisarts. Goed, dank voor je reactie. Morgen 17:30, nieuwe editie van Zegt u het maar.

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
2: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
1: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
2: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Het is nog 1 week Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl. Pas je

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Omroep Zeeland.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
1: Omroep Zeeland.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord uit 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het vandaag nog warmer geworden. Het Hunebedcentrum in Borger bleek zonder het zelf te weten een bijzonder oud fossiel in de collectie te hebben. Van het fossiel werd eerst gedacht dat het een plant was, maar uit onderzoek is nu gebleken dat het een rog is. Waarschijnlijk is het fossiel zo'n 50 miljoen jaar oud. In die periode was een groot deel van Nederland een warme subtropische zee. Het fossiel is gevonden in Oost-Groningen. Eerder werd op die plek ook al een fossiel van een worm gevonden die 600 miljoen jaar oud is. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno, gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. De verdachten kunnen 5 jaar cel en boetes krijgen tot 75.000 euro. Op de beelden zijn de marteling en verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. De Australiër staat bekend als een van de ergste kindermisbruikers van deze tijd. Hij zit na zijn arrestatie in 2015 een levenslange gevangenisstraf uit op de Filipijnen. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op 2 Hezbollah-strijders. Ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten en daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. Een Libanese krant meldt bovendien meerdere beschietingen door Israëlische troepen. In Washington wordt nog altijd gesproken over een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah. En daar komen berichten naar buiten dat Israël het leger zou willen terugtrekken uit een deel van Libanon. Maar dat is officieel niet bevestigd. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht koelt het af, maar wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. En vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden, behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedenavond, 6 uur geweest om op Zeeland. En de verkeersinformatie op de weg is het rustig. Daar geen vertragingen meer gemeld door de ANWB. Nog wel steeds die verstoring op het spoor. Want er rijden door een defecte spoorbrug geen treinen tussen Goes en Middelburg. Duurt waarschijnlijk tot 7:15 die problemen. Houd dus rekening daar. Er rijden stopbussen in plaats van treinen. En dan ook nog tussen Goes en Bergen op Zoom vanwege de werkzaamheden daar op het spoor geen treinen. Ook daar rijdt dus vervangen vervoer de bussen die je daar kunt nemen.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder 1 dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
6: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomersvoordeel.
7: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
8: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
11: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
13: ANWB en gaan!
14: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoorten.
4: Vijftien jaar nadat wij Jan-Paul van Hekken en Godfried Omeratu volgden bij de JVOC, staan ze nu allebei op het WK. We blikken zometeen terug met Gert van het Hof van de NOS. Doen we zo in Zeeland komt thuis. Stefan van der Gijzen weet hoe warm het vannacht nog kan worden en wat de komende dagen gaat doen. Kleine spoiler, het wordt echt nog warmer. En Zoek de Vries is onze Zeeuw van de dag. Wat is het verhaal van die Zeeuw van de dag? Hoor je allemaal zo meteen. Dit is muziek van Maas Smit. Stay if you wanna dance. Je woensdagavond die is begonnen.

0: Smithers, de If You Wanna Dance. Toen Jan-Paul van Hekken en Godfried Homeratu in 2011 gefilmd werden voor de Omroep Zeeland-serie Dromen van Messi. Ja, toen was al duidelijk dat het talentvolle voetballers waren. Maar dat ze 15 jaar later allebei hun debuut hebben gemaakt op het WK voetbal, dat is wel echt heel bijzonder. Van Hekken als basisspeler bij Oranje speelde in allebei de wedstrijden mee. En Homeratu die debuteerde voor Curaçao in die tweede wedstrijd tegen Ecuador. Gert van het Hof die ken je tegenwoordig als presentator van de sportprogramma's van de NOS. Maar hij maakte die serie Dromen van Messi in 2011. Laten we even teruggaan, Gert-Jan, naar 2011. Want daarin volgde jij die talenten van de jeugd voetbalopleiding Zeeland. Hoe ging dat?
1: Nou, het is ontstaan omdat ik de broertjes De Nooyer en Dolf Roks, de oprichters en toen ook de eigenaren van de JVOZ, al kende uit mijn tijd dat ik presentator was bij Radio Rijnmond in Rotterdam. En zij alle drie bij Sparta werkzaam waren. De tweeling vanzelfsprekend als voetballers. En Dolf Roks in de technische staf. En ik kende de opleiding en het leek me leuk om eens langer een elftal te volgen. En ik raakte met het drietal in gesprek. En zo ontstond het idee voor Dromen van Messi. Ja, ook logisch om die titel te hanteren. Want ja, wat doen kinderen, zeker inmiddels 15 jaar geleden, toen Messi ook nog wat jonger was. Iedereen droomt van een carrière als Lionel Messi. En toen hebben we besloten om één elftal structureel te volgen. En dat was het elftal van Gerard De Nooyer. En op die manier kon ik eigenlijk de jeugdvoetbalopleiding toelichten, maar ook de talenten voorstellen. Maar ook laten zien hoe zij, nou ja, hun onderwijs combineerden met het leiden van een topsportbestaan, ook al ben je dan een kind.
0: Ja, want destijds een uitzending gewijd aan de familie Homeratu, ook aan de familie Van Hekken. Toevallig allebei gezinnen met vier voetballende broers. Wat was toen eigenlijk al duidelijk dat Jan-Paul en Godfried eigenlijk de meest talentvolle waren?
1: Nou, Godfried zeker. Voor de Homeratu's, want ook dat zijn er meer, hè. Maar voor Godfried was heel veel belangstelling. Ik kan me herinneren dat ik langs het veld stond, dat we aan het filmen waren en dat er een rijtje scouts opgesteld stond. Mensen die, nou ja, stad en land afreizen om kinderen aan het werk te zien, te beoordelen. Die komen natuurlijk vaker, maar Godfried stond echt op de radar bij al die scouts. Daar was gewoon veel belangstelling voor, toen al. Bij Jan-Paul van Hekken was dat denk ik ietsje minder. Het is vaak zo natuurlijk dat spelers die middenveld aanval vormen iets meer opvallen. En verdedigers toch vaak wat soberder zijn in hun ontwikkeling. En ja, duurt het misschien ook wat langer voordat zij echt opvallen.
0: Ja, maar nu staat hij er, Jan-Paul van Hekken, Godfried Homeratu. Dus volg jij die jongens nou eigenlijk met extra belangstelling tijdens dit WK?
1: Ja, zeker. Zeker Jan-Paul van Hekken. Want het is natuurlijk onwaarschijnlijk knap om de stappen te zetten die hij heeft kunnen zetten. En het leuke vind ik dan altijd, dat denk ik er dan ook altijd bij, dat ook grotendeels echt te danken is aan de jeugdvoetbalopleiding Zeeland. Als je kijkt naar de provincie, dan weet je, dat hoef ik jou niet te vertellen, dat er een uitdaging is. De schaal is anders dan in de Randstad. Dat betekent dat als je talent hebt, er echt wel wat meer voor nodig is om dat talent te kunnen ontwikkelen. Als je bijvoorbeeld naar een jeugdopleiding wilt van een betaald voetbalorganisatie. En de JVOZ vulde die leegte op een hele knappe manier in. En daar heeft natuurlijk iemand als Jan-Paul van Hekken enorm van geprofiteerd. In de buurt je topsport kunnen bedrijven. Een gedegen goede opleiding krijgen met hele goede trainers en trainingen. Maar toch kunnen blijven wonen langere tijd in je eigen omgeving. Wat volgens mij enorm helpt bij de ontwikkeling van een voetballer.
0: Terug eventjes naar dat WK, dat grootste WK wat er ooit is geweest. Hoe ver zie je Nederland daar komen met Van Hekken?
1: Nou, in elk geval een achtste finale. En dan, daar gaan we allemaal een beetje vanuit, een wedstrijd tegen Brazilië of Marokko. We neigen een beetje naar een ontmoeting met Marokko. En dan, ja, dan wordt het een dubbeltje op zijn kant. Dan zal denk ik de vorm van de dag cruciaal zijn. Marokko is echt pittige tegenstander voor het Nederlands elftal. Maar hey, waarom ook niet? Dus nou, laten we er nou vanuit gaan dat ze voor Marokko kunnen winnen als het Marokko wordt. Nou, dan nog eentje verder en dan ben je in de kwartfinale. Dat zou volgens mij al heel mooi zijn voor dit Nederlands elftal.
0: Ja, en daar staan dus twee ziel. Jan-Paul van Hekken, Godfried Rommeratu. Gert van het Hof, dank eventjes voor dit moment. Gaan we voor het weer naar Stefan van de Gijzen op deze warmste 24 juni ooit gemeten in Zeeland. Hoe gaan we die dag afsluiten volgens jou?
2: Nou, vanavond blijft het nog lang warm. Rond middernacht zijn er nog steeds plaatsen waar het zomers warm is, met temperaturen rond 25 graden. Uiteindelijk dalen we aan het einde van de nacht naar 21 tot 23 graden. Opnieuw een tropennacht met wellicht weer een nachtelijk warmterecord. Nou, morgen wordt het ook tropisch heet, 31 tot 36 graden. Wellicht allemaal net iets minder warm dan vandaag. Dat heeft te maken met morgen een matige noordoostenwind. Dus er staat duidelijk meer wind dan vandaag. En dat komt vooral rond de wateren toch wel een beetje verkoeling ten goede. Nou, de nacht naar vrijdag bijzonder warm. Mogelijk de warmste nacht ooit gemeten tot nu toe. Ja, tijdens de wedstrijd Nederland-Tunesië om 1 uur 's nachts hebben we dan zelfs nog temperaturen rond de 27 graden. Nou, vrijdag, dan volgt uiteindelijk de heetste dag van deze periode. Globaal temperaturen tussen de 33 en lokaal 38 of 39 graden met volop zon. En het blijft ook overal droog. En pas in het weekend gaat het langzaamaan veranderen, maar ook zaterdag verloopt nog tropisch heet, 31 tot 35 graden, met in de loop van de dag wel kans op een regen- of onweersbui. Nou, zondag volgt wat meer verkoeling, maar is het nog altijd zomers warm, 27 tot 28 graden, maar wel een toenemende kans op een aantal pittige regen- en onweersbuien. Ja, dan zitten we natuurlijk allemaal te wachten op echte verkoeling. Nou, dat lijkt te gebeuren na dinsdag, maar is het ook nog altijd wel 20 tot 25 graden, met van tijd tot tijd een regen- of onweersbui.
0: Oké, okay, Stefan van der Gijzen, dank je wel. Meer over die hitte natuurlijk ook in het hitteblog op onze site en in de app. Op het spoor, daar zijn dan ook problemen door de hitte. Een defecte spoorbrug tussen Goes en Middelburg zorgt ervoor dat daar nog steeds geen treinen rijden. Hou daar rekening met vertraging. Rijden wel stopbussen van Middelburg naar Goes en ook andersom. En sowieso op dat traject van Goes naar Bergen op Zoom zijn er dan ook werkzaamheden. Ook daar rijden bussen in plaats van treinen op dit moment.

0: De Steve Miller Band en de Joker hier bij Omroep Zeeland. Even kijken naar nieuws wat opvalt ook buiten onze provincie. Dat die hitte niet alleen in Zeeland is, dat is bekend. In Eindhoven werd het ook erg warm op de markt. Er is een verkoper van gegrilde kip die toch wel positief inzag vandaag.
1: Mijn vader zei altijd, had maar een ander beroep moeten kiezen. Maar dat heb ik gedaan, maar ik vond niks aan. Dit is mijn passie, dus ja.
2: Ja, maar die passie achter jou, die is wel heel erg heet, hè?
1: Ja, maar ja, we hebben wel voor hetere vuur hier staan, toch?
2: Ik heb nog advies van mij, want ik heb het ook keiheet.
1: Kerstliedje zingen, dat helpt.
0: Oké, kerstliedje zingen, dat zou dan helpen tegen die hitte. Nog even naar België, want het Vlaamse tv-programma Blokken, dat krijgt na 33 jaar en ruim 7000 afleveringen een nieuwe presentator, Ben Krabbe. Die maakt nog één seizoen dat programma. Wat hij daarna gaat doen is niet bekend. Maar je hebt het ongetwijfeld wel eens gezien, want Blokken, dat is de langslopende dagelijkse tv-quiz ter wereld. Een soort combinatie van een kennisquiz en het spelletje Tetris. In 1994 presenteerde Krabbe de eerste aflevering.
3: Goedenavond en welkom in een gloednieuw spelprogramma Blokken. In elke ronde stel ik 10 vragen aan de beide spelers en degene die het antwoord weet op de vraag, die drukt uiteraard als eerste af. En de bedoeling is dat je dan een soort van horizontale rij maakt in dat blokkenveld.
0: Nou, en dat is nu dus al 33 jaar, 7000 afleveringen het geval. Het wordt overgenomen van Ben Krabbe door Sven de Leijer. Hij werd ooit de publieksopwarmer bij dat programma. En nu gaat hij het dus presenteren. Dat is nieuws van buiten onze provincie. Zometeen het laatste Zeeuwse nieuws. En dit is Lily Allen.

0: Rod Stewart, Tina Turner, It Takes Two. Het is 6:30. Het Zeeuwse nieuws krijg je zo van Esme Beg. En Sjoek de Vries is onze Zeeuw van de dag. Want er is een nieuwe training die wordt samengesteld voor ouders met eigen ervaring in de jeugdzorg die er graag op in willen gaan zitten. Nou, meer daarover hoor je zo meteen hier bij Omroep Zeeland.
1: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
4: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteerinzeeland.nl.
5: 24 juni, demodag van Raamfietsen.
3: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Zeeuwse nieuws krijg je van Esme Beg. Esme, goedenavond.
7: Goedenavond. Ja, het wordt een soort hittenieuwsoverzicht, Michiel. Okay. Het is de warmste 24 juni in onze provincie sinds het begin van de metingen. In Westdorpen steeg het kwik vanmiddag naar 35,5 graad. En de hitte zorgt voor een storing op het spoor. Door de warmte wil een spoorbrug tussen Middelburg en Goes niet meer helemaal sluiten. En daarom rijden er geen treinen, maar stopbussen tussen Middelburg en Goes. De NS hoopt de storing uiterlijk over 3 kwartier te hebben opgelost. En in Zierikzee zijn vanmiddag vanwege de warmte extra brandweermensen opgeroepen om een brand in een woning te bestrijden. Zo konden de brandweerlieden elkaar aflossen. Het vuur sloeg om iets voor 4 uur uit het dak op de 2 bovenste verdiepingen. En iets na 5:30 was de brand meester. Iedereen kon op tijd de woning verlaten van wie in het huis was. Een bewoner raakte wel gewond en is nagekeken door ambulancepersoneel. De luchtkwaliteit wordt slecht vanwege smog door ozon. Dat meldt de provincie Zeeland op basis van het RIVM. Smog door ozon ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen. Het kan voor luchtwegklachten zorgen. Ook kunnen je ogen, neus en keel irriteren. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog binnen te blijven. De waarschuwing geldt vooral aan het einde van de middag en de vroege avond. En de warmte zorgt ook voor hoofdbrekens bij de strandwachten. Het strandseizoen is officieel nog niet begonnen en daarom zijn de posten nog niet volledig bemand, vertelt Lodewijk van Iwaarden van de strandwacht.
8: Veel van onze vrijwilligers, niet allemaal, maar wel een groot deel zijn scholieren en studenten. En ja, die zijn natuurlijk ook gebonden aan vakanties. 100% veiligheid bestaat niet, dus we proberen zo goed mogelijk de veiligheid te waarborgen. Maar ja, er zit een bepaalde grens aan wat je nog kan doen qua inzet. En het moet natuurlijk ook betaalbaar blijven.
7: Nou, sluit ik af met het weer in Zeeland. En daar zal je ook niet verbazen, warm, warmer, warmst. Vanavond blijft het zonnig en dus zeer warm met temperaturen om middernacht die nog rond 25 graden liggen. Morgen opnieuw tropisch, wellicht met 31 tot 36 graden iets minder heet qua gevoel door een matige noordoostenwind. Vrijdag wordt dan de heetste dag met maxima tussen de 34 en 38 graden. En ook dat

0: is het zonnig. Tot zover. Meer nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Dankjewel, Esme. Ja, je hoorde het zojuist al. Hè? Die problemen op het spoor. Stopbussen rijden er van Middelburg naar Goes. Heeft dus te maken met die defecte spoorbrug. En er wordt gehoopt dat dat rond 7:15 verholpen is, die problemen. Op de weg daar zijn geen vertragingen meer gemeld. Daar kun je doorrijden.
2: Omroep Zeeland. Goedenavond. Zeeland komt thuis.

0: Douwe op hoor je en with you. Bijna 7:15, tijd om naar onze Zeeuw van de Dag te gaan. Want het Zebra-netwerk Job, dat is een nieuwe training aan het samenstellen voor ouders met eigen ervaring in de jeugdhulp, die dit graag in willen gaan zetten. En Sjoek de Vries, die is van dat netwerk, onze Zeeuw van de Dag. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hey, die nieuwe training die jullie aan het samenstellen zijn, wat is het doel daarvan?
1: Het doel daarvan is dat we vooral samen, wanneer je in de jeugdhulp iets wil gaan doen, dat je vooral samen ook met de jongeren en de ouders daarbij tot een beter resultaat komt, tot passendere jeugdhulp komt. En daar wordt eigenlijk alleen iedereen blij maar van, denk ik.
0: Ja, want waarom is dat dan zo belangrijk? Hè? Dat je zo'n team samenstelt met eigen ervaring in die jeugdhulp?
1: Ja. We hebben voorbeelden, bijvoorbeeld ook in Zeeland, waar we bezig zijn met een nieuw project. Bijvoorbeeld het opzetten van een nieuwe woongroep voor jongeren. Die met crisis te maken hebben of met LVB, met lichtverstandelijke beperking te maken hebben. En zo'n groep opzetten zonder dat te vragen aan de jongeren en de ouders wat voor hen belangrijk is en wat voor hun maakt dat dit werkt. Wat ze hebben gemist bijvoorbeeld of wat ze juist heel prettig vonden. Als je dat mee betrekt vanaf de start, voordat je iets start, dan kom je tot veel betere resultaten. En heb je veel minder kans op uitval bijvoorbeeld. Je moet het echt met de verschillende perspectieven samen doen. Want wat jongeren en ouders belangrijk vinden, kan je niet altijd helemaal honoreren. Hè? Dat zou mooi zijn. Maar dan komt er een beleidsmedewerker die zegt, ik begrijp wat jullie willen, maar dat kost 4 ton en wij hebben maar 2 ton. Ja. En een professional zegt bijvoorbeeld van, nou, heel mooi, maar wij hebben een beroepscode en bepaalde dingen mogen dan niet. Dus je moet samen gewoon aan een tafel zitten om te kijken wat is dan de beste mogelijke oplossing om dit mooie nieuw project of deze wijziging van de wet of wat dan ook, dit proces wat jongeren en ouders moeten lopen om dat allemaal wat beter te laten lopen, passender te laten zijn.
0: Ja, precies. En die training wordt samengesteld. Hoe ver zijn jullie daarmee?
1: Nou, de training, we hebben hem al eerder gegeven, 4 jaar geleden. Daar hebben we ook al 2 groepen met jongeren getraind. De jongvolwassenen, dat zijn de Zebra-experts. Die zijn bij jullie ook al meermaals op visite geweest. Ja. En nu dit jaar zijn we weer toe aan een nieuwe training voor ouders. En we hebben altijd best wel heel veel aandacht in deze training om niet alleen maar vanuit ervaringsdeskundig vanuit je eigen ervaring te spreken, maar om vooral ook alle andere ervaringen mee te nemen. Want iemand anders kan iets heel anders ervaren hebben dan jij. Dus je moet ook de rode draden daaronder kennen. Nou, daar gaan we bijvoorbeeld mee aan de slag. Maar hoe vertel je verhaal dan op een goede manier zonder andere mensen tegen de haren in te strijken? Want dan bereik je je doel eigenlijk ook niet.
0: Nee.
1: En daarbij ook die positie van die ouder in de jeugdhulp. Vaak zien we alleen de jongeren als cliënt. Maar het gaat eigenlijk om het gezin. Als het gezin goed loopt, heb je veel meer kans dat het met de jongeren natuurlijk ook gaat. Soms is het probleem in het gezin ook wat maakt dat een jongere op school bijvoorbeeld een probleem heeft. Een moeder is minder beschikbaar bijvoorbeeld omdat oma ziek is of kanker heeft en daardoor veel weg is. En daardoor kan het kind wat minder bij moeder terecht wanneer ze op school pesten. Ik zeg maar iets. Ja, dan kan je wel jeugdhulp inzetten, maar dan kan je beter naar het gezin kijken. En die ouder en dat kind die dat hebben meegemaakt, herkennen dat veel sneller. Dus die kennis ook gebruiken, die ervaringskennis, naast die professionele kennis en de wetenschappelijke kennis, is gewoon heel waardevol.
0: Ja, en nu dus druk bezig met die training, Job. En daar is Sjoek de Vries van dat netwerk. Dank eventjes om die toelichting te geven en ook om onze Zeeuw van de Dag te zijn. Veel succes ermee en een fijne avond.
1: Dankjewel.

0: En in die Wonderful World van James Morrison stappen wij dan eventjes op deze woensdagavond. Wat heb je gemist vandaag op de radio? Korte greep daaruit. Nou, de gemeente Sluis die roept op om aardiger voor elkaar te zijn op duinpaden. Het is vaak druk met fietsers en wandelaars die allemaal over hetzelfde pad gaan. En dat leidt dan weer geregeld tot gevaarlijke situaties, maar ook gewoon tot irritaties. Nou, Sluis begint daarom een campagne met vandaag borden en bierviltjes die oproepen om elkaar de ruimte te geven dan nog weer delen. Wethouder Chris Simons daarover.
1: Het is natuurlijk nooit leuk als mensen niet op elkaar letten. En dat is juist met deze campagne op een vriendelijke manier iedereen aan herinneren. Dat hartstikke leuk dat je er bent. Fantastisch om te fietsen of te wandelen. Maar let op elkaar. Geef elkaar de ruimte.
0: Nou, en die campagne daar dus voor in het leven geroepen. Het is vandaag druk ook op de weg. En dat ziet de Wegenwacht dan ook. Ze zien op dit soort dagen de ANWB 10% meer pechgevallen. Het gaat dan met name om problemen met accu's, banden en het koelsysteem.
2: Ja, dat zijn dan dingen waar de mensen zelf natuurlijk ook wel invloed op hebben. Want je kunt ook je bandenspanning controleren als je een lange rit gaat doen. Die accu heb je weinig invloed op. Maar die kun je wel, als je op een camping staat bijvoorbeeld, goed in de gaten houden. Dat je niet te lang de deuren open houdt, het contact aan. En het koelsysteem, daar kun je ook invloed op hebben. Want als je weggaat kun je ook naar het koelreservoir kijken. En dan kun je kijken of er voldoende in zit. Net als olie, dus vloeistoffen goed op peil houden.
3: En hoe zit dat dan met je banden? Wat moet je daarmee doen?
2: Banden moet je gewoon goed op spanning houden. Als je een band natuurlijk niet op spanning houdt. En dan wordt die normaal gesproken met redelijke temperaturen wordt die al warm. Maar met deze temperaturen wordt die nog twee keer zo warm. En dan gaat die eraan. En dan kom je ons tegen, vrees ik.
0: Nou, en dat hopen we dan weer niet. Want deze omstandigheden die zijn wel extra pittig. Om in die warmte dan stil te staan. Ja, en is de digitale huisarts nou eigenlijk de oplossing tegen het huisartsentekort? Zegt u het maar, werd er op gereageerd. Onder andere door Erik Dijsselink.
4: Ja, ik vind het een hele positieve ontwikkeling. En ik vind het best wel jammer dat er zoveel mensen zo negatief over zijn. Kijk, als het nou verplicht is, is het een ander verhaal.
0: Ja.
4: Maar voor de mensen die wel de mogelijkheden inzien, dat maakt alleen maar de wachtlijst minder. En minder druk op de huisarts. Waardoor de mensen die wel naar de huisarts willen, daar juist naartoe kunnen gaan. Ja. Dus ik denk eigenlijk dat het een hele positieve ontwikkeling is.
0: Nou, al dus Erik Dijsselink is, zegt het maar. Hij was wel een van de weinigen. 13% was het er slechts mee eens via ons WhatsApp-kanaal. 87% oneens met die stelling. En morgen een nieuwe stelling natuurlijk in, zegt u het maar. Ik wens je een fijne, maar warme woensdagavond. Natuurlijk met de muziek van Omroep Zeeland. En morgen vanaf 6 uur het laatste Zeeuwse nieuws in Zeeland. Word wakker.

0: Megabed. Met mega veel bedden en bedtextiel tegen mega scherpe prijzen. Kom het zelf ontdekken in een van onze filialen in Oost-Soelburg of Capelle. Maar je kunt natuurlijk ook mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man.
0: Voor elk budget een megabed.
2: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
3: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
2: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
13: Omroep Zeeland.
14: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel won in 2023 de presidentsverkiezingen van Babiš, die sinds 2025 premier is. Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Duitsland heeft een miljardendeal met onder andere de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou samen met een Duitse scheepsbouwer 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadline steeds niet. En daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 fregatten bij een andere Duitse scheepsbouwer, zegt correspondent Charlotte Waiers.
15: We konden niet anders, zeggen ze hier. De schepen werden te duur en het duurde allemaal te lang. Want ze hebben hier verplichtingen om na te komen. Duitsland moet over 2 jaar schepen leveren die voor de NAVO op onderzeeërs kunnen jagen in de Noord-Atlantische Oceaan. Daar zijn Russische onderzeeërs op dit moment de grootste bedreiging. En dus valt de keuze nu op kleinere Duitse schepen die sneller beschikbaar moeten zijn.
14: De kleine fregatten zijn een stuk goedkoper dan de 6 oorspronkelijke. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. Op de beelden zijn de marteling en de verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur naar 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
13: Omroep Zeeland.
12: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

Wanneer filmmaker Wouter Rutgers ontdekt dat zijn opa een schalkhaarder was, begint een persoonlijke zoektocht naar de waarheid. Een meeslepend verhaal over familie, geschiedenis en de impact van keuzes in oorlogstijd. Zondag in Zeedok, om 16:30.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkel band buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op twee Hezbollah-strijders. En ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten en dat daarbij twee doden zijn gevallen. Bij de gesprekken in Washington over een wapenstilstand komen berichten naar buiten dat Israël het leger deels zou willen terugtrekken. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Alle sporters die meedoen krijgen dat geld. Zo heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten.
2: Because every Olympian has made sacrifices to reach the Olympic stage. Years of dedication. Years of hard work. Years of believing in a dream.
1: De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. In een groot deel van Nederland geldt een verhoogd risico op natuurbranden. 16 van de 25 veiligheidsregio's gaan uit van een risiconiveau van fase 2. Dat wil zeggen dat het langere tijd droog is in de natuur. De waarschuwing geldt voor bijna heel Nederland, behalve het noorden en het noorden van Limburg. Als het waait kan een natuurbrand zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, waarschuwt de brandweer. Het weer vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. De komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Kieken. Nostalgie en herkenning met uit het leven gegrepen verhalen en unieke oude filmbeelden. Elke aflevering neemt een Zeeuw je mee door zijn of haar woonplaats. Terugkieken. Vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer, zei Van den Brink.
2: Asielgunningen worden verstrekt omdat mensen leven in een gebied van oorlog. Als die oorlog er niet meer is, dan hoort er ook weer terugkeer naar de plek te gaan waar de oorlog voorbij is.
1: In Nederland zitten nog veel Syriërs in de asielprocedure. En daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van der Brink. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EEAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ollongren start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandschef Callas. Zij noemt Ollongren een grote aanwinst. De oud-minister van Defensie is nu nog mensenrechtengezant bij de EU. De voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Jutberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van de Sportarbitrage CAS heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Door de droogte geldt in vrijwel heel Nederland een verhoogd risico op natuurbranden. Er is door 21 van de 25 veiligheidsregio's opgeschaald. De waarschuwing geldt alleen niet in het noorden en in het noorden van Limburg. Het weer, vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Clemens Peters bij het NOS Journaal. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Minister Berendsen sprak daar onder andere over wederopbouw van het land.
2: En de afspraken die we vandaag gemaakt hebben is dat we structureel gaan samenwerken. Het gaat om woningbouw, het gaat om economische ontwikkeling. Op het gebied van landbouw willen ze graag van onze expertise gebruik maken.
1: Asielminister Van den Brink was ook aanwezig. Het gesprek met de nieuwe machthebbers in Syrië ging ook over het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. 33 Franse mannen die een heftige kinderpornovideo hadden gedownload, moeten mogelijk jaren de cel in. Ook hangt hen een boete van tienduizenden euro's boven het hoofd. De video is gemaakt door een inmiddels veroordeelde pedofiel uit Australië. Hij martelde onder andere twee tieners en een baby. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten. Alle sporters die meedoen krijgen het geld, ongeacht hun prestaties. Het is een tegemoetkoming voor de opofferingen van de Olympiërs, zegt het IOC. De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke Spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. Het weer, vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Morgen wordt opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer. In Nederland zitten nog veel Syriërs in asielprocedures. Maar doordat de oorlog in Syrië is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van den Brink. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkelband buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Mocht het plan te weinig effect hebben, dan kunnen bepaalde gevangenen nog eerder worden vrijgelaten. Nu al worden sommige gedetineerden 2 weken eerder naar huis gestuurd. Mogelijk wordt dat 4 weken eerder. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. Voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Göthberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van Sportarbitrage, CAS, heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Het weer, vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. En in het noorden is het met 28 graden wat minder heet. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou, want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is gedaald, meldt Bloomberg. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van der Brink en minister Berendsen spraken daar onder meer over de wederopbouw en het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. In Nederland zitten nog veel Syriërs in een asielprocedure, maar doordat de oorlog is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Qatar is laatste geworden en kan naar huis. Ook vannacht wordt er nog gevoetbald. Op dit moment beginnen ook de wedstrijd tussen Haiti en Marokko en Brazilië en Schotland. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar een graad of 17 in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrikido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrikido Ambacht. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is inmiddels gedaald. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EAAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ze start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandchef Callas. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. In de loop van de dag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Wanneer filmmaker Wouter Rutgers ontdekt dat zijn opa een schalkhaarder was, begint een persoonlijke zoektocht naar de waarheid. Een meeslepend verhaal over familie, geschiedenis en de impact van keuzes in oorlogstijd. Zondag in Zeedok, om 16:30.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn 10 mensen naar het ziekenhuis gebracht met oververhittingsklachten. Ze stonden in een urenlange file, schrijft de BBC. Een Britse lokale politicus riep de hulpdiensten op in actie te komen, omdat hij hoorde van een vrouw die al 8 uur vast stond. 1 persoon raakte uitgedroogd en werd met een helikopter geëvacueerd en naar het ziekenhuis vervoerd. Gisteren was het de warmste junidag ooit in Engeland. In het zuiden werd de maximumtemperatuur van 36,1 graden gemeten. Hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat ze hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersvoorspellingen zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. Het is nog niet duidelijk of mensen met een kaartje voor vrijdag of zaterdag hun geld terugkrijgen. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanranden. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Elon Musk is geen biljonair meer. Hij bereikte die grens 12 dagen geleden, maar zijn vermogen is volgens Bloomberg weer iets gedaald. Dat komt doordat de aandelen van zijn bedrijf SpaceX flink zijn gekelderd. Musk is ondanks zijn vermogensverlies alsnog de rijkste mens ter wereld. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.